0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad op 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens je nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16... Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Radio Gelderland, een hele goede morgen. En ik heb al een audio-appje binnen, even checken wie dat is.
3: Goedemorgen Joost en alle luisteraars van Omroep Gelderland. Het is maandag 13 juli. We kunnen gaan beginnen met de ochtendshow. Goedemorgen Gelderland.
2: Zo heet hij en Walter bracht het audio-appje.
4: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
5: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
6: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
7: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentus Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentustegelsenvloeren.nl.
0: Goedemorgen Gelderland.

Ik was vooral een beetje aan het flirten met mijn dochter Jinte. Flirtations and nothing but a heartache. Ik heb er ook bewijs van zometeen. Audiobewijs van. Goedemorgen Gelderland, is begonnen weer.

0: Want er komt tegenwoordig na 5 maanden steeds meer gegil uit dat kind. Dat is erg gezellig. En ook, ik noem dat al praten dan. Maar het is een beetje vroeg om dat echt praten te noemen. Maar ik hoorde dan allerlei woorden in al zo. Nou, ik ga je straks een stukje laten horen, oké? Okay? Pak ik eerst de kranten er even bij deze ochtend. Want het lag alweer vroeg op de mat hier in Arnhem bij de studio. En het AD meldt dat Defensie slimme auto's wil weren van kazerneterreinen. Moderne auto's staan via een simkaart continu in verbinding met de buitenwereld en kunnen filmen, registreren en meeluisteren. Volgens experts is het voor kwaadwillenden toch wel een ding, zeg maar, om dat goed voor elkaar te krijgen. En dat is een kunstje, een klein kunstje, om op afstand mee te kijken. En dat maakt de militaire terreinen dus kwetsbaar. In Trouw staat van alles over de wachttijden in de asielopvang. Bijna 5000 asielzoekers die zitten intussen 3 tot 4 jaar in een AZC. De procedures duren steeds langer. De opvang raakt verder verstopt. En in Ter Apel is de situatie zo onveilig geworden dat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn vertrokken. Nederlands Dagblad dan meldt dat bij Ter Apel ook de schuiltenten tegen de zon weg worden gehaald, terwijl er nog warmere dagen aankomen. De Telegraaf kopt zuinig met water. Het neerslagtekort loopt flink op en nieuwe regen zit er voorlopig niet in. Drinkwater is er nog genoeg, maar waterbedrijven roepen wel op om zuinig te zijn. Boeren mogen op veel plekken niet meer beregenen en op de rivieren merkt de scheepvaart de lagere waterstanden. In Wageningen is vannacht vlak na middernacht zwaar vuurwerk afgestoken bij de voordeur van een huis aan de Papstendam. De schade aan die deur en de rest van de woning is groot, maar de bewoners die thuis waren raakten niet gewond. De politie heeft de omgeving ruim afgezet en doet samen met het team Explosie een verkenning. Uitgebreid onderzoek en ook bij de campers in de buurt staan mensen om daar de buurt te checken. Het is weer de tijd van het jaar dat je beter even omhoog kijkt als je onder een eikenboom doorloopt. De eikenprocessierups is terug en de nesten die zitten op plekken waar je ze niet meteen verwacht kan
1: inderdaad. Waar zou zo'n eikenprocessierups nestje kunnen zitten nu?
2: Meestal zitten ze in de oksel. Niet altijd, dus heel vaak. Dan zitten ze in de oksel van zo'n tak, noemen ze dat. En in dit geval zitten ze net ietsje verder. Maar je ziet het ook, ze zitten niet kaal op de tak. Ze zitten net tegen, ja. Het is amper, je kan het amper een zijtakje noemen.
1: Ja, want ik zie een vogelhuisje aan de boom hangen. Daarboven hangt dan een tak. En dan daarboven, daar zit een soort spinnenweb eigenlijk.
2: Ja, nou ja, kijk, een spinnenweb is plat en dit is een bolletje. Dat is het grote verschil. Kijk, die rupsen die spinnen ook. Hè. Je zei, is ook een rupsenkokon uiteindelijk. Daar lijkt het denk ik nog het meeste op. En dan hun spinnen dat en daar zitten ze dan in.
0: Ja, en zie je nest, blijf er vooral vanaf en meld het bij je gemeente. Bijvoorbeeld via de Fixie-app kan dat. De Fixie-app. En de FIFA verkoopt stukjes gras van het veld waarop volgende week de WK-finale wordt gespeeld in New York. Het gras is geconserveerd in een acrylblok. Zeker, ja. En zou ik daar graag meer over willen vertellen, maar mijn scherm doet de hele ochtend al. Het is maandag, dames en heren. En ik weet niet wat het is. Of ik raak de muis aan of dat soort toestanden. Ik weet niet wat het is, maar ik wil er graag nog even over vertellen dat de basisversie €390 kost. Maar wie echt uitpakt betaalt meer dan €2000. €2500 voor zo'n stukje gras. De FIFA noemt het een uniek verzamelstuk. Maar voor dat geld kun je ook gewoon lekker je eigen tuin laten doen. Zo, nou, het is weer gelukt om het nieuws te behandelen van deze ochtend. En er komt nog veel meer nieuws aan, kan ik je melden. En een goed begin ook, trouwens. Dat was wel nodig.

0: Midnight Oil. Beds are burning. Ik had pratende, geluidmakende Jinte beloofd, hè?
1: Nou, dan had ze dat nu wel moeten doen inmiddels.
0: Ja, oh, dit is echt een inkijkje bij ons thuis. Bij Roos en mij. En mijn moeder hoor ik ook op de achtergrond. Oh, ja. Oh, jee, joh. Joost, doe eens een beetje rustig met die opnameapparatuur. Heb ik echt 2 minuten opgenomen? Ja, ik start het ook maar gewoon in. Ik heb natuurlijk totaal niet van tevoren afgeluisterd dit. Wacht, even een stukje verder spoelen. Hè. Kijken of ik wat. Kan ik dan echt nu wel iets van Jinte horen of niet? Of is dit gewoon echt de ongemonteerde versie? Is het zo maandag, dames en heren, dat hier alles fout gaat nu gelijk? Nou, Dieneke zegt, doe maar kalm aan, geen paniek, Joost. En gooi desnoods de computer of de muis de deur uit. Maar ik hoor geen Jinte. Ja, ik heb toch echt opgenomen. Oh, wat erg dit. Nou ja, jullie krijgen dat nog te goed van mij, hoor. Het heeft wel echt lawaai gemaakt vandaag. Of van het weekend. Ja, hier komt ze, ja. Oeh. Nou, jullie krijgen het te goed van mij. Want dit wordt niks. Het is echt maandag. Ongelooflijk. Zullen we maar een goed begin zo meteen doen? De introotje raden naar Alvaro Soler en Randy Newman. En The Short People. Hé, nou.

0: Zo, Alvaro Soler en Solo Para Ti. Dat is Jinte.
1: Hallo.
0: Hallo.
2: Flink inspanning.
0: Ja, flinke inspanning. Dat zegt mijn vrouw dan nog achteraan. Het is gelukt om Jinte een beetje te laten horen. Oh ja, het is maandag de 13e. Dat is het ook.
3: Een goed begin. Halve werk.
0: Oeh, die ging snel, hè? Maar dit is zeg maar de albumversie van het liedje. Zou ook de singleversie nog kunnen draaien. En als we er niet uitkomen, dan draai ik ook gewoon nog even het introotje van die singleversie. Ja, daar zit wat meer een beat in. Dit is een man, ja, die moet je kennen. Het is jaren 90 dit. Nog één keertje dan.
3: Een goed begin.
0: Oh, ik ben. Oh, ik ben. Ja. Puntje, puntje, puntje, dan ik ooit had kunnen dromen. Ja, dat is de eerste zin van het liedje. Als je het weet, gaan we hem helemaal draaien. Even na 6:30. Dit is Genesee. En laat het weten via de Omroep Gelderland app.

0: Mr. Cockrobin, Just Around the Corner. En het was aan in Halle met de Dutch Motocross Masters. Zo heet het evenement volgens mij. En, het was één grote happening en je gaat er meer over horen in het komend half uur van Goedemorgen Gelderland. Rond 6:50. Ook de uitslag van Een Goed Begin komt eraan. Twee versies die ik zou kunnen draaien van dit nummer. Ik zou bijvoorbeeld echt de singleversie kunnen draaien en de albumversie. Nou, het ene intro, de albumversie heb je al gehoord. Dit is het intro van de singleversie. En dan weet je het helemaal. Het was sowieso al geraden hoor. Oh, ik ben... Gaat helemaal goed komen dan.
1: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Zo, het is 6:30 geweest inmiddels. Dus even de temperaturen checken in de provincie. Hoe staat het er bijvoorbeeld voor in Apeldoorn? 12 graden en in Wijchen iets warmer, 14,7. Dit is het belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. Een visser redde gisteravond een hond uit het water in Doesburg. Het dier raakte tijdens een wandeling los van de riem en belandde dus in het water. De visser sprong er direct achteraan en kreeg ook hulp van mensen met een speedboot en jetskis. De hond kon daarna veilig terug naar de eigenaar. En een auto is vannacht de shop van het Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Iemand die daar iets wilde kopen in die shop bleef ongedeerd, maar schrok wel flink. Volgens de bestuurder bleef de cruise control hangen. De schade aan de wagen tankstation is groot. Wanneer de shop weer volledig open gaat, is nog niet bekend. Ja, toch al wat vertraging en stremming. Een hele flinke op de A2 richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Daar is een ongeluk gebeurd namelijk. Meer dan een uur extra reistijd. En de linkerrijstrook is dicht.
4: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
5: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
4: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
6: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grenzen niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
7: Goedemorgen Gelderland.

0: Hij kan er niks aan doen. Diana Ross en Why Do Fools Fall in Love. Op de een of andere manier, die eerste zin van dat liedje dat ik
1: zoek. Een goed begin.
0: Oh, ik ben rijker. Ja, dan
1: is
0: ik ooit.
1: Het halve werk.
0: En dan doe ik een beetje een Herman van Veen imitatie. Maar dat is niet de artiest die ik zoek nu. Welke versie wil je horen straks sowieso? Het is goed geraden. Wil je de albumversie horen? Of deze, de singleversie van dat liedje dat ik zoek bij een goed begin deze ochtend. Laat het maar even weten in de Omroep Gelderland-app of stuur een mailtje joost@gld.nl. Goed begin is het halve werk. Half werk, nou dat was het afgelopen weekend niet. In Halle draaide het namelijk om de motocross op het zware zandcircuit. De Kappenbulten kwamen duizenden bezoekers af op de finale van de Dutch Masters of Motocross. Waren de diepe zand het uiterste vroeg van rijders en machines.
2: Circuit de Kappenbulten in Halle is een historisch zandcircuit dat wordt beheerd door motocrossvereniging Halmak. Tot en met 2005 was de Kappenbulten de vaste thuisbasis voor de Zwarte Cross. Het festival groeide hier uit zijn jasje, waarna het verhuisde naar Lichtenvoorde.
3: Ja, het is een hele happening. We zijn hier bij de K2M Dutch Masters of Motocross finale. En het weer is goed. Het publiek is in grote getale naar de Kappenbulten gekomen. Dus voor ons is het alleen maar genieten vandaag eigenlijk.
4: Ja, mooi. De baan ligt er mooi bij. Ze hebben met heel veel vrijwilligers supergoed hun best gedaan om alles tot in de puntjes te verzorgen. Dus ik kijk er naar uit om aan de start te staan.
5: Hoe is het om dit in Halle te hebben?
6: Natuurlijk geweldig. Zo'n klein dorpje als Halle en dat je zoiets mogen organiseren. Ik vind het helemaal geweldig, ja.
3: Nou ja. Halle is natuurlijk uit het verleden altijd een club geweest die grote wedstrijden heeft georganiseerd. Waaronder de Grand Prix in het verleden. Dus we hebben altijd ambitie gehad om ook grote wedstrijden te organiseren. Hele mooie club vrijwilligers die ook altijd paraat staan. Dus het is niet alleen voor de club mooi, maar ook een waardering voor de vrijwilligers om zoiets te kunnen organiseren.
7: Taking it slowly, I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

0: Stevie Wonder. Isn't she lovely? Op Radio Gelderland. En de uitslag van een goed begin. En Tooske, die had het goed en die wil heel graag het origineel.
1: Dit is de voicemail van 06.
0: Oh, ja, dat telefoonnummer gaan we niet laten horen. Maar ik kan wel even haar voicemail inspreken. Ja.
1: Spreek uw bericht in na de toon.
0: Oké, nou, dat ga ik doen. Tooske, hartelijk dank voor jouw verzoek om de originele versie gedraaid te krijgen. Er waren ook meer stemmen voor. En ook dankjewel dat je het goed had natuurlijk. Een goed begin is het halve werk. Met Rob de Nijs in dit geval en Bangerhart.
2: Een goed begin is het halve werk.

0: Natuurlijk Rob de Nuis uit Bennekom met Bange Hart.
1: Van de helaas vorig jaar overleden Rob de Nuis. En het heet Banger Hart.
2: Nou, dankjewel voor deze albumversie. En de singleversie draaien we vast ook nog een keer.
3: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
2: Berend van Straten van Weerplaza, goeiedag.
4: Een hele goede morgen.
2: En het belooft een zonnige, warme dag te worden, denk ik, hè, in de provincie.
4: Zeker. Ja. Het is een prachtige start van de dag vandaag. Met een fraaie zonsopkomst. Wel aan de frisse kant vanochtend. En op dit moment ook nog met temperaturen zo rond de graad of 14 op de meeste plekken. Maar de temperatuur gaat toch wel weer snel oplopen. Halfwege in de ochtend zitten we al ruim boven de 20 graden. En vanmiddag wordt het zo'n 28 tot lokaal misschien wel een tropische 30 graden in de provincie. En het blijft ook gewoon ronduit zonnig. Vanmiddag wel wat sluierwolken, maar neerslag staat wederom niet op het programma. En er staat een meest matige wind uit het noordoosten. Dus echt wel weer een volop zomerse dag vandaag. Ja,
2: maar je kunt vanavond wel, of in ieder geval komende nacht, de boel wel weer lekker doorluchten, volgens mij.
4: Ja. Ook komende nacht gaat het echt wel weer flink afkoelen. Kijk, zo fris als afgelopen nacht denk ik niet. Want afgelopen nacht is het lokaal afgekoeld tot 12, 13 graden. Komende nacht gaat het afkoelen tot zo'n 16 graden op de meeste plekken. Maar goed, nog steeds echt wel een ideaal moment om lekker te ventileren het huis, inderdaad. Want morgen staat wederom gewoon weer een volop zomerse dag op het programma. De temperatuur kan nog een graadje hoger uitvallen met 29 tot 31 graden in de provincie. Dus morgen ook weer een volop zomerse dag. En neerslag, ja, dat staat ook zeker niet op het programma. Sterker nog, als we even naar de rest van de week gaan kijken, ja, dan is het allemaal toch best wel standvastig, hoor. Heel veel veranderingen zitten niet aan te komen in de verwachting. Want het is gewoon de zon die zeker de rest van deze werkweek tot en met vrijdag elke dag in grote getalen blijft schijnen. En ja, neerslag staat ook de rest van de week gewoon niet op het programma. Dus het is een beetje hetzelfde deze week. Ja, oké.
2: Nou ja, dus de planten die water nodig hebben, beter een beetje met natuurwater besprenkelen, denk ik. Want, maar ja, niet in de volle zon, anders verdampt dat weer uiteraard. Maar ja, ik ben er ook wel een beetje aan gewend nu, die warme temperaturen, moet ik zeggen. Ik moet even die zomer in, maar nu is een soort gewenning. En ik heb iets, ik zeg dat maar gewoon. Ik ben één groot open boek. Ik loop dan op die warme dagen loop ik niet alleen op blote voeten door huis, maar ook gewoon met mijn blote bast wel eens.
4: Ja, maar ik denk niet dat je de enige bent.
2: Toch? Oh, gelukkig. Ja.
4: Dat is toch heerlijk, dat moet toch kunnen.
2: Ja, dat is heerlijk. Nou, hier in de studio doe ik het niet, hoor. Dus er zijn grenzen. En jij ook niet op je werk, denk ik.
4: Dat gaat niet te ver.
2: Oké. Hey, dankjewel, Berend. Hè.
4: Dat is zo, hè.
2: Hoi.

Ja, je hebt het goed gehoord, de nieuwe van de Rolling Stones hier op Radio Gelderland. En nu Cool and the Gang nog tot aan het nieuws van 7 uur. Daarna gaan we verder met Goedemorgen Gelderland. Het gaat maar door met heel Radio Gelderland trouwens.

0: last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen, blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
1: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
3: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Dooral Megens met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
6: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. En ja, dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
5: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
7: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
5: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: De files lossen niet op, dankjewel Dorad. Op de A2 is het flinkraak richting Utrecht, tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 12 kilometer maar liefst, meer dan een uur oponthoud door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, dus het zal afnemen. Daardoor ook vertraging op de N322 richting Zaltbommel tussen Gameren en de aansluiting met die A2 en ook de andere kant op daar. Dus succes daar.
9: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
10: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
14: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
15: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
21: Goedemorgen Gelderland.

0: Sandy Coast, Summer Train. En de dag breekt weer open. Maandag de 13e, maar het voelt een beetje als vrijdag de 13e voor mij, moet ik zeggen. Ja, ik weet ook niet hoe dat komt, maar ik had wat problemen met mijn muis en computer al. Nou goed, ik zal je er verder niet mee lastigvallen, maar dat hoort dan bij zo'n dag, hè. Gelukkig wel een verse opgave van plaat De Lik natuurlijk. En de sport even doornemen met Jan. En de kranten heb ik ook opengeslagen. Ik ben altijd benieuwd wat daarin staat, elke ochtend weer. Trouw schrijft dat bijna 5000 asielzoekers intussen 3 tot 4 jaar in een AZC zitten. De procedures duren steeds langer en de opvang raakt verder verstopt. In Ter Apel zijn het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vertrokken, omdat het er niet meer veilig genoeg is. De Telegraaf kopt dan zuinig met water. Het neerslagtekort loopt flink op en nieuwe regen zit er voorlopig niet in. Drinkwater is er nog genoeg, maar waterbedrijven roepen wel op om zuinig te zijn. Boeren mogen op veel plekken niet meer beregenen. En op de rivieren merkt de scheepvaart de lage waterstanden. De Gelderlander meldt dat steeds meer slachtoffers van seksueel geweld zich durven te melden, ook in onze regio. AD meldt dat Defensie slimme auto's wil weren van kazerneterreinen. Moderne auto's die staan via een simkaart continu in verbinding met de buitenwereld en kunnen filmen, registreren en meeluisteren. En volgens experts is het voor kwaadwillenden een klein kunstje om op afstand dan mee te kijken. En dat maakt militaire terreinen dan weer kwetsbaar. De beschermde bevers beginnen een probleem te worden. Ze zorgen voor miljoenen euro schade aan dijken en wegen. Soms slopen ze ook huizen, zodat dat van Sierra uit Nijmegen bijvoorbeeld. Ze hebben onder haar huis holen gemaakt. En ja, daar baalt ze natuurlijk
1: van. Slaaploze nachten wel. En dat zijn eigenlijk vooral de zorgen. En als ik dan wakker word en mijn kopje koffie pak, ja, dan ga ik eerst een rondje schade lopen.
2: Kun je het ook nog zien als een mooi dier?
1: Ja, want ik heb er wel echt ontzag voor. Ze kunnen hier heel veel werk verzetten. 17 kruiwagens in 24 uur aan zand kunnen verplaatsen.
0: Ja, sorry. De gemeente probeert ze weg te houden daar bij huizen en wegen, maar alles moet in overleg met ecologen, want de bever is en blijft een beschermde diersoort. Bij het tankstation langs de A50 bij Heteren is een auto dwars door de winkel gereden. De bestuurder zegt dat de cruise control bleef hangen. Een vrouw die binnen koffie stond te bakken bleef gelukkig ongedeerd, maar de schade is enorm. De hele shop ligt in puin daar. En in Dorpersveld, dat is in Apeldoorn, een wijk, schrokken ze op de vrije zondagochtend wakker van een waterleidingbreuk. De straat stond in korte tijd helemaal blank. En omdat het best lang duurde voor het lek dicht was, sloegen buren de handen ineen om het water buiten de deur te houden.
3: Ja, ik zat op de bank, gewoon rustig, en ik hoorde echt een klap. En ineens spoot het water omhoog. Kleine meter, zeg maar, het bruin water wat omhoog kwam. Het water bleef stromen, echt niet normaal.
4: De bewoners slaan direct alarm bij waterleidingbedrijf Vitens. Maar hulp laat op zich wachten.
3: En helaas was er op dat moment geen monteur beschikbaar. Dus we hebben ruim 1,5 uur op een monteur moeten wachten.
5: Er is een kruipruimte onder water gelopen. En we zijn met alle buren hier wezen scheppen om dammetjes te bouwen. We moesten toch een oplossing vinden, dus ja, dat.
3: Want anders was het huis gewoon echt nog veel verder ingelopen.
4: Door de leidingbreuk zitten de bewoners tot vanavond zonder water.
5: Best wel vervelend eigenlijk. Geen water drinken, geen koffie drinken voor de mensen. Niet douchen, ook niet naar de wc kunnen. Onverwachts, ja, dat is wel vervelend. Ja.
6: Dit is niet de zondag waar je op gehoopt had, denk ik.
3: Nee, ik had een leukere zondag voorgesteld.
6: En wat gaan jullie nu doen?
5: Ja, nou ja, gezellig gesprek met de buurt voeren en gezellig samen zijn is ook leuk.
6: Hey, weet nu hoe je een dam moet bouwen?
5: Ja, dat is zeker waar. Dus positief zit er wel aan.

0: kwart over zeven geweest op Radio Gelderland. Goedemorgen Gelderland en de Simple Minds op de radio. De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen is volop bezig natuurlijk. De Gelderse clubs, betaald voetbalclubs, die speelden dit weekend oefenduels. En de Tour de France kent na 9 dagen een rustdag. Even terugkijken op de Gelderse sport en het weekend vol sportiviteit. Jan Sommerdijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, oefenvoetbal, om daar maar eens mee te beginnen. Hoe serieus moeten we dat nog allemaal nemen eigenlijk in deze tijd?
1: Dat moeten we nooit serieus nemen. Oh. Want je hebt als voorbereiding gehad, ik noem altijd die van PSV in 87. Slechtste voorbereiding. Oh, het leek helemaal nergens op. En toen haalden ze in de laatste oefenwedstrijd, denken ze, we houden die oude Willy van der Kerkhoff er maar weer eens bij. En toen begon het te lopen. En toen wonnen ze het jaar daarna echt alles. Dus ja, dat zegt helemaal niets. En we hebben ook als een hele zwakke voorbereiding van NEC gezien. Het was een hele mooie start van de competitie. Dat was in 2016. Toen was er een Duitse trainer, 10 jaar geleden dus inmiddels, Peter Hiballa. En die zei daar toen het volgende over.
2: Ja, je ziet toch, oefenwedstrijden is toch kussen zonder tong.
0: Wat zegt hij nou?
1: Oefenwedstrijden, dat is kussen zonder tong.
0: Oh ja,
1: een geweldige typering voor wat het is. Het telt niet. Dus het gaat om die eerste competitiewedstrijd. En voor NEC gaat het straks om die eerste wedstrijd in de voorronde van de Champions League natuurlijk. Maar goed, ze hebben toch geoefend. Gisteren de Graafschap tegen AEK Athene. Een hele serieuze tegenstander. De kampioen van Griekenland tegen een ploeg uit de eerste divisie. Gek dat die Grieken op zo'n niveau willen oefenen. Maar nou, dan weet je ook wat voor tegenstander je krijgt. Dus de Graafschap moest aan de bak. En deed het eigenlijk best verdienstelijk. Verloor maar met 2-1. Het werd een behoorlijke schoppartij ook. Harde overtredingen, vooral van de Graafschap. Nou, daar werden die Grieken ook fel van. Ze hadden ook een paar flinke opstootjes op het veld. Maar wel een goede test. De Graafschap wil dit seizoen heel offensief spelen met heel veel druk naar voren. En ook tegen de Grieken lukte dat nog helemaal niet zo slecht. Dat vond ook de nieuwe verdediger Gijs Bolk.
3: Ja, 2-1 is nog netjes. Maar je wilt in de voorbereiding gewoon alles duidelijk hebben in het team. En dat ging aardig. Dus dat is ook natuurlijk belangrijk. Ja,
0: ja, hoe staan ze ervoor verder? Is de selectie hier op peil?
1: Nee. En er is wel heel veel geld in kas. Ze hebben echt miljoenen binnengehaald vorig jaar al in de winterstop. En nu ook deze zomer met goede transfers, miljoenen transfers zelfs erbij. Dat is heel goed voor een club in de eerste divisie. Dus ja, dat hebben ze allemaal nog in kast, die miljoenen. En die geven ze voorlopig nog nauwelijks uit. Maar dat betekent wel ja, dat ze op dit moment een ploeg hebben staan die ja, denk ik wel play-offs moet kunnen halen. Maar niet meer dan dat. En ze willen wel meer, dus ze zullen toch echt nog versterkingen moeten hebben. Vooral voorin is het heel karig. En ja, op dit moment is doelman Ties Wiegers geblesseerd. En staan er jeugdkeepers onder de lat. Daar mag ook nog wel iemand bij. Achterhoede kan al wat gebruiken. Het middenveld, dat is wel redelijk bezet inmiddels. Dus nee, de Graafschap wacht nog wel een paar drukke weken.
0: Ja, je had het al even over NEC en de wat matige voorbereiding. Maar over 3 weken, ja, wel de voorronde Champions League. Zijn ze daar dan wel klaar voor?
1: Nee, totaal niet. Kijk, vorig jaar die voorbereiding vanaf dag 1. Dick Schreuder had toen die ploeg staan. En er kwamen ook nog wel wat spelers bij toen later. Maar de manier van spelen was duidelijk, die hele offensieve manier zag je direct in de voorbereiding en dat werkte goed. Nu spelen ze uiteraard ook weer zo, want Schreuder valt altijd aan, maar het loopt nog niet zoals het moet en dat heeft ook te maken met dat de ploeg niet helemaal nog op sterkte is. Ze hebben goed verkocht. Bajar Önal is voor ongeveer 12 miljoen naar het Franse Lille gegaan. Dat is een geweldig bedrag. Kodai Sano, de Japaner, deed afgelopen weekend tegen Anderlecht wel weer mee, maar gaat ook weg. Ongetwijfeld voor misschien nog wel meer. Sammy Uwaisa wordt waarschijnlijk ook verkocht. Dus ja, en dan halen ze ook wel spelers terug, want het zijn goedkopere spelers. En nog geen spelers die er direct staan. Dus dat wordt lastig voor NEC. Dus daar moet ook, denk ik, toch een keer serieus de portemonnee worden getrokken voor concrete versterkingen nog. Want ja, die Champions League komt dus heel dichtbij, die volgende Champions League. Ze oefenden in België tegen Anderlecht 3-2, stonden berust met 2-1 voor. Nou, dat was nogal een redelijke wedstrijd van de Nijmegenaren. Maar ja, het moet beter en er moet snel wat bij. Dat is vooral het verhaal. Maar ze kunnen wel rekenen op de routiniers. Brian Lintz is er nog altijd bij. En vooral Charon Cherry scoorde ook weer dit weekend. De aanvoerder, 38 jaar, maar still going strong.
4: Ja, we moeten gas geven. Ik bedoel, ik moet ook fit worden zoals al die andere boys. En ja, daar zijn we klaar voor over 4 weken de wedstrijd te spelen.
0: Jij voelt nog helemaal niks van slijtage volgens mij, hè?
4: Maar nee, soms voel ik wel wat, hoor. Net als iedereen. Maar ik voel me nog goed en ja, ik heb zin om die wedstrijd te spelen.
0: Thierry, ja, en er is al wel een prijs binnen voor de trainer, hè? Rinus Michels Award.
1: Ja, van de week, ja, de beste. Maar goed, dat is over vorig seizoen. Dat zegt niks over dit seizoen. Als hij dit seizoen weer wint, dan gaat het echt goed met NEC. Ja.
0: En dan Vitesse nog even.
1: Ja, die wonnen met 1-0 van de belofte van Borussia Dortmund. Doelpunt van Eduard Probst, de nieuwe spits, Duitser. Dus dat is leuk dat hij meteen met zijn debuut scoorde. Vitesse heeft het redelijk voor elkaar op dit moment. Mag ook nog wel wat bij. Maar ja, bij Vitesse is het vooral wachten op vrijdag. Het advies van de Hoge Raad over de licentie. Als dat goed zit, dan kunnen ze eigenlijk pas echt in actie komen.
0: Oké, tot slot de Tour de France. We hadden het al even in het begin over een rustdag. En de Gelderse renners, die zijn daar denk ik ook wel aan toe, Jan? Of?
1: Ja, die hebben een hele anonieme eerste week gereden. Er zitten nog 4 in koers. Arvid de Klein uit Herveld is al uitgevallen. Rick Pluimers uit Arnhem, die deed het wel redelijk. Want die meldde zich in ieder geval 1 keer in de massasprint in de top 10. Maar verder van Frits Biesterbos uit Apeldoorn hebben we heel weinig gezien. Tim Marsman uit Hattem is vooral een nuttige knecht in de ploeg van Mathieu van der Poel. En Tijmen Arendsman uit Del, vorig jaar natuurlijk 2 bergetappes gewonnen. Hij aast weer op dat soort dingen, maar staat in het klassement al ver achter. Dat is ook een voorwaarde om aan te mogen vallen in de bergen. Dus dat heeft hij in die zin goed gedaan, dat hij niet meetelt in het klassement nu. Maar ja, tot nu toe nog niet in de grote doen van vorig jaar. Dus even wachten of dat nog komt de komende week.
0: Oké, Jan, dankjewel. Ik ga Ilse de Lange het woord geven. Nou, ze gaat zingen, something good. En een goede maandag voor jou, Jan. Yep.

0: Marianne Faithfull en Ilse de Lange dus. Something Good. Bijna tijd voor de headlines, maar ook voor het spelletje natuurlijk.
1: Plaat delict.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik lees een stukje voor uit een procesverbaal van een plaat waar iets in gebeurt dat niet door de beugel kan. En aan jou dus de vraag om het op te lossen. Weet jij om welke plaat het gaat? Dan app je Wieders Weerga met de studio. De Omroep Gelderland app. Rechtsbovenaan een spraakwolkje of mij mailen. joost@gld.nl. En dan maak je dus kans op de Radio Gelderland zaklamp. Elke ochtend dus in Goedemorgen Gelderland dit spelletje. En rond 7:45 hoor je dan de uitslag. Vandaag een zaak waarin alles anders blijkt dan eerst lijkt. Een man keert terug naar zijn geboorteplaats en hoort dat zijn beste vriend dood is. Niet veel later wordt hij zelf aangehouden en veroordeeld voor moord. Ja, de moord inderdaad. Maar jaren daarna komt een schokkend detail boven water. De werkelijke dader liep al die tijd nog vrij rond. Moord en gerechtelijke dwaling dus in een liedje van een dame uit 1972. En de zangeres in kwestie was 23 toen ze er een wereldhit mee scoorde. En er zit ook audiobewijs bij het dossier.
3: Het begint heel rustig en dan het refrein is volgens mij. Oh, klap ik het al bijna. Zijn niet de trams, het is één dame.
4: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en staal-opfor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.

0: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rib House, Texas in Bocholt. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas, Bocholt. Waanzinnig goed! Yeehaw!
2: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
3: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
4: De zomer is aan en het is net 19:30 geweest. Je luistert naar Goedemorgen Gelderland op Radio Gelderland. In Posterenk is het 14,4 graden, in IJzendoorn 15,8. Een tropische maandag gaat het worden. Dit is het belangrijkste nieuws uit de provincie. Een 28-jarige asielzoeker in het AZC Winterswijk is al ruim een maand in hongerstaking. De Turkse man protesteert tegen de afwijzing van zijn asielaanvraag en zegt bij terugkeer gevaar te lopen. Later deze maand behandelt de rechter zijn zaak. Hij wordt medisch in de gaten gehouden. En bezoekers van de voedselbank in Nijkerk hoeven niet langer buiten te wachten. Dankzij een idee van groep 8 van een school daar in de buurt is binnen een ontmoetingsplek ingericht waar bezoekers kunnen wachten, een kop thee kunnen drinken en elkaar kunnen ontmoeten. Het plan won eerder dit jaar de jeugdgemeenteraad. Plan en is officieel geopend dus. Ja, het is een soort prijs. Een prijswinnend idee daar van die kids. Even checken of we nog stremming hebben op die A2. Hè? Nou, het is teruggelopen richting Utrecht tussen knooppunt Dintam en Waardenburg. Er was een ongeluk gebeurd en daar is de vertraging nog maar een kwartiertje inmiddels.
5: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
9: Kom maar. Ja.
8: Au. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
14: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
13: Nog niet helemaal dus.
14: Tja, die administratie. Toevallig tips?
13: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
14: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
13: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
15: Goedemorgen Gelderland.

0: Material World plaat belikt is nog niet geraden. Het stevende af op een cold case. Mijn zangkwaliteiten worden ook in twijfel getrokken, moet ik zeggen.
1: Het begint heel rustig en dan het refrein is volgens mij... When the... Oh, verklap ik het al bijna. Zijn niet de Tramps, het is één dame.
0: Ja, in 1972 is die plaat uitgekomen. Ze scoorde er jong een wereldhit mee. Nou ja, wat is jong tegenwoordig? 23 was ze. Moord en gerechtelijke dwaling. Dat is eigenlijk wel een goede samenvatting. Het nummer vertelt hoe een onschuldige man wordt veroordeeld voor een moord die hij niet heeft gepleegd. En pas aan het eind van het verhaal blijkt dan ja, wie de echte dader is. Een nummer uit Amerika. De Dat is een beetje het ritme van de titel van de plaat. Ja, het is een... Maar het kan dus cold case blijven natuurlijk, hè. Dus even kijken. Er komen weer wat appjes binnen. Blijf vooral ook doorappen. Oh nee, dat gaat over mist. De provincie kan... Maar Jan Vrieling die vindt dat mijn dochter het beter had kunnen zingen. Ja, dat zou kunnen. Ja. Raad hem even door. Ja, en als het cold case is, dan is het cold case natuurlijk, hè. Dan is het natuurlijk niet Goed, ik dwaal af. We gaan het hebben over, ja, over die blote bast waarmee ik rondloop met het warme weer. In huis wel te verstaan en niet hier in de studio. Met dit weer liggen de handdoeken weer uitgerold langs het water. En dan komt elk jaar ook weer die vraag namelijk voorbij. Topless of top plus? We voegen het maar aan een paar zonnebaders.
2: Ik denk dat het ook weer normaal moet worden. Dus misschien moeten gewoon alle tieten bloot.
3: Ja, ik vind dat iedereen eigenlijk zijn eigen mening mag hebben. En gewoon mag doen wat je wil doen met je lichaam.
4: Ook al is het niet verboden. Ik vind wel dat je wel met bedekte bovenkleding moet gaan liggen zonder.
5: Nou ja, ik vind dat als mannen het kunnen doen, dat vrouwen het ook zouden moeten mogen. Dus.
6: Ik vind dat iedereen dat lekker voor zichzelf mag weten. Dat we daar geen verbod of verplichting aan moeten gaan hangen.
5: Ja, ik vind dan, als ze het zelf willen, dan mogen ze het ook wel gewoon doen.
7: Ik vind dat prima, dat moet gewoon kunnen. Daar is helemaal niks mis mee. Je kan het gewoon toppers recreëren.
8: Ja, ik vind het erg onverstandig, want huidkanker ligt op de loer. Je moet niet in de zon gaan. Maar als je dat dan per se wil doen, dan mag het van mij zonder bovenstukje. Daar heb ik geen problemen mee.
0: Zonder boosde. En dat is grappig. Ik heb nu de Imagine Dragons klaarstaan met On Top of the World. En dat wordt dan On Top Plus of the World of On Top Less of the World. Zo gaat dat dan weer in mijn brein.

0: Anne, Truus en Wim die dachten allemaal niet het goede antwoord te weten. Want Killing Me Softly wordt hier genoemd. Anne heeft het nu wel goed. Die doet nog een soort nabericht of zo. Henk die doet ook nog een gok. Ja, die heeft het goed gegokt. Nou, zometeen gaan we naar degene die het goede antwoord gaat geven, hoor. Bob Dylan, Hurricane, werd ook nog aangedacht. Niet echt over moord en doodslag, zou ik maar zeggen. Nou, maar goed. Of de melodie leek erop, dat zou zomaar...
1: Laat delict.
0: De sirenes loeien voor Ellen uit Eerbeek. Goeiedag.
2: Ja, goedemorgen.
0: En jij weet het wel.
2: Ja, ik wist het, maar dat kwam eigenlijk door het ritme wat jij zong in je liedje. Dus je zangkunsten die waren toch nog wel aardig.
0: Oh, toch nog wel aardig. Nou ja, ik heb toch een aantal weken om dat te verbeteren, zeg maar. Want ja, soms herken je plaatje ook aan de melodie. En dat is dan ook bewijsmateriaal wat prima bij zo'n proces verbaal getrokken kan worden. Want ja, soms lukt niet helemaal als je alleen die tekstbeschrijving hebt, hè?
2: Nee, dat klopt. Maar dit was eigenlijk best wel duidelijk. Ik dacht eerst van, dat kan niet. Ik denk, ja, maar het klopt toch eigenlijk wel. Dus ik stuur het in. Maar ik moest wel even googlen voor degene die het gezongen had.
0: Oh, oké, nou, dat is helemaal niet erg, hè. Dat hoort bij puzzelen in 2026, hè. Dat iedereen online gebeuren erbij pakt en zo.
2: Ja, maar je bent puzzel of niet, hè?
0: Ja, nee, zeker. We zeggen niet hoe. En we geven er geen restricties aan, zou ik maar zeggen. Dus het houdt je kop gewoon helder, in ieder geval. Om er in ieder geval eventjes over na te denken. En uiteindelijk tot een goede oplossing te komen. Alleen, je hebt al eerder, een aantal maanden geleden... heb je de zaklamp gewonnen bij dit spel. Maar ik vind het wel leuk om je even te spreken... om het goede antwoord te geven. Ja, en nu stromen... Ja, hadden we jou al gebeld... en er stromen weer meer goede antwoorden binnen natuurlijk. Maar wat wij doen, mensen die al een zaklamp hebben... ja, het is een beetje lastig om iemand nog een zaklamp te sturen. Anders ligt je hele huis vol zaklampen, hè? Dus een beetje...
2: Nou, het is best handig, want ik heb er boven een bij mijn bed hangen. Dat is die ik gehad heb. Ja. Nou, zou ik er beneden nog één kunnen ophangen. Maar ik snap het, hoor, helemaal geen punt.
0: Ja, in het kader van duurzaam. Oh, je claimt nu gewoon een zaklamp, Ellen. Is dat wat...
2: Nou, nee, zo brutaal ben ik niet.
0: Nee.
2: Ik ben ook heel tevreden met een sterretje, hoor.
0: Oh, oké, nou, hartstikke gezellig. Ja, sterretje, want je hoort bij de... Ja, bij de top spelletjespelers van dit... de topplaat Delictspeurders, laat ik het zo maar zeggen dan.
2: Ja, het probeer altijd mee te doen.
0: Oké. Hey, Vicky Lawrence, ga ik draaien. The Night the Lights Went Out in Georgia. Dat was hem inderdaad. En goed geraden. Fijne maandag voor jou, hè?
2: Ja, dankjewel.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Ricky Lawrence, plaat de link voor deze maandag gelukkig nog geraden. Met dank aan Ellen onder meer. En morgen ook weer een nieuwe ronde en nieuwe kansen. Berend van Straten van Weerplaza, goeiedag.
1: Een hele goede morgen.
0: Hoe warm wordt het vandaag in Uggelen, krijg ik hier in de app te horen van Ton. Die wilde graag weten. Nou, confronteer ik je er meteen gelijk mee. Ik weet niet, ik heb hier trouwens wel een tabel dat ik het kan zien hoor. Dan tik ik gewoon de plaatsnaam in, maar ja, misschien weet jij het al.
1: Uggelen wordt het vandaag, ik denk 29 graden.
0: Oh ja, okay.
1: Dus misschien lokaal 30 graden is ook niet uitgesloten. Maar ik denk dat we daar net niet gaan halen. Die temperaturen zijn misschien net zelfs meer voor de Achterhoek weggelegd.
0: Ja.
1: Maar dat het gewoon zomers wordt vandaag in heel de provincie en dus ook in Uggelen, dat is wel een zekerheidje.
0: Ja, zeker. Oké, want daar hebben we de antwoord eigenlijk al. Hè? We krijgen dus de zon goed op onze bolletje, zou ik maar zeggen. Als je
1: zeker, ja. En dus de temperaturen die uitkomen van tussen de 28 en 30 graden. Ook vanavond is het echt nog wel een aangename zomeravond. Met tot zonsondergang gewoon volop zon. Bij temperaturen van zomerse waarde nog een tijdje boven de 25 graden. Vannacht gaat het dan afkoelen naar zo'n 17 graden op de meeste plekken in de provincie. Afgelopen nacht was echt nog wel frisjes met hier en daar minima rond de graad of 13. Zo fris wordt het de komende nacht niet. Maar nog steeds zijn dat prima momenten om je huis even te verkoelen. Want morgen staat alweer een zeer warme zomerdag op het programma. Met nog iets warmer dan vandaag zelfs. 30 tot 32 graden op de meeste plekken. Dus echt wel weer een zeer zomerse week die in het verschiet staat. Want ook de dagen daarna staat geen neerslag op het programma. Is het dagelijks gewoon veelal zon overgoten. Zelfs bij temperaturen die zo dagelijks ook rond de 30 graden schommelen. Dus het is echt wel weer volop zomer. Zo zinderend heet als bijvoorbeeld tijdens de vorige hittegolf. Dat wordt het gelukkig niet. Ik denk dat de meeste mensen daar al blij mee zijn. Maar het is er natuurlijk wel ook met temperaturen van 30 graden echt wel zeer warm.
0: Oké, waarvan akte. Dankjewel, Berend.
1: Doei.

0: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
4: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
7: Door Alt Negens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
8: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
7: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
9: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graven, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
7: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
10: Dorald, dank je wel. De verkeersinformatie, de GLD-verkeerscheck, zou je ook kunnen zeggen. Op de A2 nog stremming richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg. 27 minuten oponthoud. Nou, een klein half uurtje. Wegwerkzaamheden daar. Op dit moment dus niet meer dat ongeluk. Dan richting Utrecht tussen Zaltbommel en Culemborg. Op diezelfde A2, 12 minuten. Kwartiertje extra op de A50 richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Ewijk. En plus 12 op de N322 Nieuwendijk richting Zaltbommel tussen Kameren en de aansluiting met de A2.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
11: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
13: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
17: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
18: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
19: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
20: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
19: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Goedemorgen Gelderland.

0: Ja, en het gaat deze ochtend over top plus of top les. Ja, ik heb al opgebiecht dat ik vaak in mijn blote bast rondloop gewoon in huis. Lekker. En vooral met die komende warme dagen weer. Dat is natuurlijk zo'n issue. Ja, ik zal het hier op de redactie niet doen, hoor. Wees niet bang. Ik had ook al een discussie thuis. Ga ik met mijn slippers naar werk? Hè? Dus de blote voeten en zo. Dat wordt een nieuwe discussie. Korte broek. Maar kan, maar slip, nou, dat vind ik toch iets te ver gaan. Ik heb gewoon keurig van die zomersokjes heel dun in mijn schoenen. En zo laveer ik hier over de redactie. En heb ik ook de kranten weer even uit de bus gepakt. Want zo gaat het dan elke ochtend samen met Frits even doorgenomen. En Trouw schrijft dat bijna 5000 asielzoekers intussen al 3 tot 4 jaar in een AZC zitten. En in Ter Apel zijn het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vertrokken omdat het er niet meer veilig genoeg is. Ik hoorde Doran net ook al zeggen in NOS Nieuws. De Telegraaf kopt dan zuinig met water. Het neerslagtekort loopt flink op en nieuwe regen zit er voorlopig niet in. Ook op de voorpagina in Amsterdam is een schilderij uit de goudstickercollectie opgedoken bij het Grof Vuil. Jawel, de vinder wil het teruggeven aan de nabestaanden. De Gelderlander meldt dat steeds meer slachtoffers van seksueel geweld zich durven te melden, ook in onze regio. Goed nieuws voor iedereen die volgende week gaat lopen of feestvieren in Nijmegen. De eerste weersverwachtingen voor de Vierdaagse Week zien er best gunstig uit. Een graad of 20. En dat is zo'n 10 graden koeler dan deze week. Wel is er kans op een bui, maar die valt waarschijnlijk pas later op de dag als de meeste lopers al lang en breed binnen zijn. Het is weer de tijd van het jaar dat je beter even omhoog kijkt als je onder een eikenboom doorloopt. De eikenprocessierups is namelijk terug. En de nesten zitten op plekken waar je ze niet meteen verwacht.
1: Waar zou zo'n eikenprocessierups nestje kunnen zitten nu?
2: Meestal zitten ze in de oksel. Niet altijd, dus heel vaak. Dan zitten ze in de oksel van zijn tak, noemen ze dat. En in dit geval zitten ze net ietsje verder. Maar je ziet het ook, ze zitten niet kaal op de tak. Ze zitten net tegen, ja. Je kan het amper een zijtakje noemen.
1: Ja, want ik zie een vogelhuisje aan de boom hangen. Daarboven hangt dan een tak. En dan daarboven, daar zit een soort spinnenweb eigenlijk.
2: Ja, nou ja, kijk, een spinnenweb is plat. En dit is een bolletje. Dat is het grote verschil. Kijk, die rupsen die spinnen ook. Hè. Je zei, is ook een rupsenkokon uiteindelijk. Daar lijkt het denk ik nog het meeste op. En dan hun spinnen dat en daar zitten ze dan in.
0: En ook de bevers zijn terug, niet in de bomen, maar onder de grond. Op steeds meer plekken zorgen ze voor schade aan dijken, wegen en zelfs woningen, zoals bij Sherra uit Nijmegen. Die ontdekte dat bevers holen hadden gegraven onder haar huis.
3: Slaaploze nachten wel, en dat zijn eigenlijk vooral de zorgen. En als ik dan wakker word en mijn kopje koffie pak, ja, dan ga ik eerst een rondje schade lopen.
4: Kun je het ook nog zien als een mooi dier?
3: Ja, want ik heb er wel echt ontzag voor. Ze kunnen hier heel veel werk verzetten. 17 kruiwagens in 24 uur aan zand kunnen verplaatsen.
0: Heel anders was dat eind jaren 80, toen de bever bijna uitgestorven was. In 1989 werden een paar exemplaren vanuit Duitsland losgelaten. En onze eigen prins Bernhard was er toen bij.
5: De bevers zijn weg geweest. Hè? We zijn er kwijtgeraakt in de loop van de laatste eeuw. Helaas, het zijn ontzettend nuttige en ontzettend leuke dieren.
0: Maar inmiddels zijn er dus wel iets te veel van die leuke dieren. De gemeente probeert ze weg te houden bij huizen en wegen, maar alles moet in overleg met ecologen, want de bever is en blijft een beschermde diersoort. En de FIFA verkoopt stukjes gras van het veld waarop volgende week de WK-finale wordt gespeeld in New York. Het gras is geconserveerd in een acrylblok en komt dan met een echtheidscertificaat. De basisversie kost €390, maar wie echt uitpakt betaalt €2500. De FIFA noemt het een uniek verzamelstuk. Maar voor dat geld kun je ook gewoon lekker je eigen tuin laten doen.

Ik ben Joost, dit is Radio Gelderland en elke ochtend hoor je Goedemorgen Gelderland. Each time you break my heart, Nick Kamen is er ook bij. En het codewoord voor de reportage die je zo meteen gaat horen is jerrycans.

0: Daida, Shakira en Burna Boy. Ja, in de grensstreek zie je het steeds vaker even tanken in Duitsland en dan ook nog een jerrycan meenemen voor thuis. Eentje, misschien wel meer, scheelt al snel een paar tientjes. Maar hoe veilig is dat, zo'n volle jerrycan achter in de auto? Dat is nog maar de vraag. We gingen langs bij de pomp.
1: Wim, aan het tanken. Ik zie hier ook een jerrycan naast u. U gaat die zo ook vullen, neem ik aan.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Denkt u wel eens na ook over de gevolgen van zo'n jerrycan meenemen in de auto?
2: Ja, dat klopt. Maar ik heb ik moet 2000 meter gras afrijden. Dus ik kan maar moeilijk... ik weet niet hoe ik het anders zou moeten doen.
1: En hoe zorgt u ervoor dan dat die bijvoorbeeld niet lekt? Dat u de juiste spullen mee heeft?
2: Dat is een goede jerrycan. En ik heb ik kan maar moeilijk mijn benzine laten leveren in Nederland. Dus
1: kan eigenlijk niet anders.
2: Nee, kan niet anders.
3: Alex van Dijk, specialist gevaarlijke stoffen van de brandweer. 240 liter aan brandstof mag je meenemen. Maar ja, hoe kijkt de brandweer dan eigenlijk naar?
4: We hebben natuurlijk, als we naar een voertuigbrand gaan, dan bereiden we onszelf voor. We kijken van tevoren in onze systemen, zeg maar, welke auto is het. En dan kijken we ook specifiek, waar zit nou die brandstoftank? Wij kunnen gewoon van tevoren van iedere auto opzoeken. En uiteraard... Een brandstoftank zit altijd onder een auto. En die zit in een afgesloten ruimte. Die zit nooit in de bestuurdersruimte. Dus dat is natuurlijk een van die speerpunten waar je gewoon als eerste naartoe gaat. We houden aan de voorkant geen rekening met iemand die een jerrycan brandstof op de bijrijdersstoel zet. Dat vinden we zelf niet zo'n goed idee. En dat verwachten we ook niet dat mensen dat doen.
1: Wat zijn de gevaren daarvan?
4: Nou, specifiek de gevaren daarvan. Uiteindelijk benzine... Daar zitten verschillende weekmakers in. En als je nou een jerrycan pakt die eigenlijk geschikt is voor water... en die zou je gebruiken voor benzine... Ja, dan lost vanzelf die jerrycan een keer op. Nou ja, en dan ben je eigenlijk die duur betaalde benzine ben je gelijk alweer kwijt. Afgezien van dat die natuurlijk ook gewoon gaat uitdampen. Daar heb je zelf last van. Je krijgt er hoofdpijn van. Kan, hè. En uiteindelijk...

0: En uiteindelijk, als ze gewoon niet goed vaststaan, niet serieus vastgezet worden, dan worden het gewoon kleine projectielen. Nou ja, het zou niet de eerste keer zijn dat we een hardmetalen voorwerp uit iemand zijn rug moeten pulken.
1: Wat is nou de veiligste manier om zo'n jerrycan mee te nemen in de auto?
0: Niet. Gewoon lekker in de brandstoftank houden. Uiteindelijk, ik snap wel dat je het gaat doen. Maar gebruik dan in ieder geval kleine hoeveelheden. En vooral die goedgekeurde jerrycan. En allergrootste voorkeur heeft om hem gewoon in een laadruimte te zetten. Buiten de bestuurdersruimte. Als je gewoon zeker weet dat je zelf niet in die damp kan gaan zitten. Dan ben je voor jezelf in ieder geval al veilig bezig.
2: Nou, nog even de regels dus. Je mag maximaal 240 liter meenemen in goedgekeurde jerrycans. Van hooguit 60 liter per stuk. Maar neem je meer dan 10 liter mee over de grens, dan moet je accijns betalen bij de douane. Doe je dat niet, dan riskeer je een naheffing en een boete. En de ANWB is er trouwens kort over. Doe het gewoon niet. Je rijdt rond als een rijdende wolf.

0: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
1: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
0: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
2: Howdy! Echte Western sfeer vind je bij Rib House, Texas in Bocholt. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bocholt. Waanzinnig goed! Yeehaw!
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
5: Kom nu voor de Uniek Slapen actie.

0: Tweede matras gratis. Ga naar unieklapen.nl.
1: Half negen geweest, Radio Gelderland met Goedemorgen Gelderland, Joost hier. En het is 15,5 graden in Doetinchem en in Ermelo 19,5. Zo. En dan, verkeersinformatie, zullen we dat zo meteen doen? Nou, dat lijkt me niet goed. Zullen we gewoon eerst even nieuws doen? Het belangrijkste nieuws van dit moment in de provincie wil ik je graag vertellen. Bij een woning aan de 12 Apostelen in Tiel is namelijk brand uitgebroken gisteravond in een afzuiginstallatie van de keuken. De brandweer had het vuur rap onder controle. Een vrouw is nagekeken door ambulancepersoneel. En de Zwarte Cross pakt deze zomer uit met verschillende vernieuwingen. Bezoekers kunnen onder meer kijken naar racers met zitmaaiers. Nou, die hebben al het terrein schoongemaaid, zou ik maar zeggen. En een katapultsprong van 75 meter over de megatent, waarmee een wereldrecord wordt nagespeeld. Ook het festivalterrein is opnieuw ingericht en er zijn voor het eerst ook blindentolken aanwezig op het festival. De verkeersinformatie, even kijken of er nog stremming is. In dit geval valt het allemaal mee op de A50 nog, richting Oss, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Kwartiertje op onthoud.
2: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
3: Mijnleesbril.nl.
4: Grijp nu uw kans.
5: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
6: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
5: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
13: Geeft ruimte.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Goedemorgen Gelderland.

Ah, je kent het wel, lekker gezellig picknicken met elkaar, met de buren bijvoorbeeld. Maar er ontstaat nu een nieuwe trend. Dan gaat het niet alleen om picknicken, maar het gaat ook om lekker blijven slapen met elkaar in een parkje of je achtertuin of zo in de buurt. Wijkkamperen, buurtkamperen. Je hoort het nog deze

0: En op meerdere plekken in de provincie, maar vooral ook in Duiven en in Arnhem, poppen deze zomer buurtcampings op. Gewoon in het park om de hoek, tentje erbij, buren leren kennen. En daar nemen we dan even een kijkje.
1: Op het park staan 5 tenten opgesteld. En ze zijn nu ook al een beetje bezig met inpakken. Hoe heb je het ervaren?
2: Ja, hartstikke leuk. Het was supergezellig. Het was voor mij een impulsief idee. We gingen hier even langs. We kennen de mensen. Ik heb hier 18 jaar gewoond. Mijn moeder woont hier nog. We gingen gewoon even gezellig kijken. Het was de bedoeling om gewoon thuis te gaan slapen. Maar we hebben ons toch overgehaald om te blijven slapen.
1: Dus de tent die stond er al?
2: Er stonden al een paar tenten. En deze lag klaar voor als er nog extra mensen zouden komen. Hebben ze gewoon even deze. Binnen 5 minuten stond die. Dus konden we blijven slapen.
1: Was het gek om een beetje om de hoek eigenlijk te kamperen?
2: Het was heel raar. Maar als je dan toch gewoon met elkaar zit en gewoon gezellig, ja, dan vergeet je dat je hier midden in een wijk zit. Dan ben je gewoon met elkaar en heb je wel echt wel even het campinggevoel. Dus dat was wel echt een heel leuk idee was het. Ik vond het echt heel grappig.
1: Nu is er ook ontbijt geregeld en verschillende activiteiten. Heb je nog nieuwe mensen leren kennen?
2: Ja, zeker. De leidingen zo, die kende ik dan al wel. Daarom was ik ook hier naartoe gegaan. Maar er waren inderdaad gisteren nog mensen uit de buurt gekomen. En 2 mensen die nu ook zijn blijven slapen, die kende ik nog niet. Ja, dat klikte gewoon hartstikke gezellig. We hebben gisteravond spelletjes gedaan. Gewoon echt buurtcampinggevoel. Was echt leuk.
1: Lydia Tilje, samen met andere vrijwilligers heb je hier van dit park 2 nachten een camping gemaakt. Hoe is het bevallen? Hoe kijk je erop terug?
3: Het is ons zo goed bevallen dat we volgend jaar weer willen. En meer en groter. En nog meer kinderen en nog meer gezinnen. Die blijven kamperen. Wij zetten tenten neer en wij hebben de instelling iedereen is welkom.
1: Maar er waren geloof ik toch wel wat aanmeldingen van tevoren.
3: Ja, hele leuke aanmeldingen van gezinnen die anders niet op vakantie kunnen. En we willen vooral die kindjes een beleving geven om na de vakantie op school te kunnen vertellen, wij zijn gaan kamperen. Maar juist in deze wijk, met sociale controle, met een camping, hebben wij dus ook expres in een stiltehoekje voorzien. Een leuke tarptent met zitkussens, met stripboeken, zodat ze even uit de drukte konden, maar wel op de camping konden zijn.
1: Wat heeft dit initiatief nou voor de wijk betekend?
3: Verbinding. In 1 woord, weer verbinding. Je weet weer wie je buren zijn.
0: Verbinding, zegt ze. Dat is wat het oplevert. Wie zelf ook wel eens in de eigen buurt wil kamperen, komende week staat er een buurtcamping bij Over het Lange Watertje in Arnhem. En begin augustus in het Immelo Park. En met een Gelre pas is het zelfs helemaal gratis.

0: Agda en de Minnik. En morgen wordt fantastisch. En vandaag wordt ook al fantastisch als je van zon overgoten weer houdt. Althans, Berend van Straten, goeiedag.
1: Een hele goeiedag.
0: Ja, zo is het toch?
1: Ja, dat klopt. Zeker. Ja, nee, vandaag wederom gewoon een zonovergrote dag. Dat op het programma staat in de provincie. Op dit moment natuurlijk al flink wat zon. Temperaturen zo net onder de 20 graden. Maar er gaat nog wel flink wat bij komen. Want lokaal kan het vandaag gewoon tropisch warm worden in de provincie met 30 graden. Er staat een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Dus vandaag is het echt gewoon weer volop zomers. Ook vanavond is het dan nog lang warm. Ideaal weer om lekker erop uit te trekken. Temperatuur nog lang boven de 20 graden. En tot zonsondergang schijnt de zon gewoon nog volop. Vannacht koelt het dan af naar zo'n 17 graden op de meeste plekken. Dus nog een prima moment om lekker je huis te verkoelen. Want ook morgen staat toch alweer een zeer warme dag op het programma. Met wederom tropische temperaturen van 30 tot lokaal 32 graden.
0: Ja, maar nu deze week heb je echt, om maar met Rutger van Barneveld te spreken, zwoele zomernachten. Hè?
1: Zeker, ja, klopt inderdaad.
0: Lang
1: ja.
0: Buiten zitten nog en dan uiteindelijk lekker die verkoeling en dan kan je je bed in.
1: Ja, zeker. Nou ja, afgelopen nacht was het echt nog wel frisjes met temperaturen lokaal 14, 13 graden. Zo fris wordt het de komende nachten niet meer. Maar het worden ook echt niet geen plaknachten zoals we 2 weken terug wel gezien hebben. Ja. Dus ik denk dat dat wel positief is voor de meeste mensen. Ja.
0: Maar je kan, als je de zon wil zien zakken in de zee... Nou goed, ik zit helemaal in dat nummer nu. Ik wil de zon zien zakken. Ja, iedereen kent dat nummer, hè?
1: Dus, ja, zeker uit.
0: Vrijdag weer. Ik denk een lekkere plaat om het weekend weer in te laten. En tijdens de Vierdaagse wordt hij ook veelvuldig gedraaid, dat gok ik zo.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Ja, Berend, dankjewel, hè.
1: Tot de volgende.
0: Oké. Okay. Zo, nou, goeiedag zeg. Het is maandag de 13e. En we gaan erin met een knal ook op de koffie, toch? Een nieuwe week. En wat heb je voor onderwerp bedacht, Rob?
2: Brieven schrijven. Het is als je toch binnen moet zitten met de gordijnen dicht, kun je mooi schrijven. Aan de hand van eigenlijk de nieuwe posttarieven, het versturen van 1 brief kost 1,40 vanaf gisteren.
0: Ja.
2: Eigenlijk. Ja.
0: En rouwpost is dan ook duurder geworden, geloof ik, of zo?
2: 3,25 geloof ik. Ja. Dus maak de borst maar nat. Maar ik vroeg me wel af, wie schrijft er nog? Letterlijk, want het is veel appje, mailtje, eventjes bellen misschien nog. Maar de handgeschreven kaart of brief, terwijl dat wel veel rust geeft, ook in je hoofd.
0: Ja,
2: die verdwijnt, schijnt het. Of komt die weer terug?
0: Oké.
2: Lees ik ook wel.
0: Ja, je mag natuurlijk reageren per brief, maar dat haalt dan deze uitzending niet meer op.
2: Je kunt schrijven, foto van maken en dan mailen.
0: Ja, dat kan. Oh ja, dat kan. Maar ja, je kunt altijd gewoon iets sturen natuurlijk. En nou hebben we het erover. Ik weet het niet. Wat weet jij zo het postbusnummer? Ja, dat weet jij uit je hoofd.
2: 747-6800 Anton Simon.
0: Ah ja, oké. Nou, dan kun je het. Oh ja, dat was het, ja.
2: Ja.
0: Postbus 747-6800 AS in Arnhem. Dan kun je kaartje sturen. En dan lezen we het absoluut wel een keer voor op de radio, hoor. Gaan we wel. Altijd leuk om een kaartje te ontvangen. Ook al duurt het een week voordat het er dan is, hè.
2: Eén keer, twee keer per week, hè.

Seeger en Still the Same, de Silver Bullet Band er nog bij. En er is één deelnemer van de Dutch Masters of Motocross die er geen genoeg van kan krijgen. En nu nog even aan het uitrijden is. Dat denk ik dan althans in mijn hoofd. Maar dat was weer een mooie happening. Dus maak ik in het geluidsontbijt eventjes de verbinding met die ene crosser over zijn schouder even meekijken. Vanaf het stuur. En ja, dan kan ik je niet anders dan een hele stoere maandag wensen. Veel plezier met de rest van de programma's hier op Radio Gelderland. Op de koffie, tot 3 en thuis in Gelderland.

0: voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
9: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
8: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op Rijmer-sierbestrating.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
11: Door Albegens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
12: Het gebeurde bij een populaire eettent/bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
11: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de 2 inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
13: Perhaps with time you might come to like me.
14: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurs. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
11: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden, mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
15: Door, wel, dankjewel. De verkeersinformatie, de A2, Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Knopend Everdingen bij elkaar 18 kilometer. Langzaam rijden, stilstaan en 40 minuten vertraging.
16: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
17: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling.
8: Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
18: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
21: Als je Vodafone mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
21: krijg je tot wel 20 euro korting.
22: Elke maand weer.
21: En hoe meer data en snelheid,
22: hoe groter die korting.
21: Dat is One van Vodafone
22: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
23: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
23: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
24: Op de koffie.

0: back to 16 over 9.
1: De plaat bij de dag.
0: Tikkie aan de vroege kant, plaat bij de dag. Maar het is ook een bijzondere plaat bij de dag. Want hij is geen Engels, geen Duits, geen Frans. Maar, zegt Jan, Zweeds. Ik ben al jaren fan van Zweedse muziek. En ze kunnen daar alles. Ik heb een prachtige band, Contrats, leren kennen. Die doen alles. Rock, country en alles in het Zweeds. En daarom wil ik graag een Zweedse plaat bij de dag. Lille Laila. Oké, nou, hoe dat klinkt. Zo.

Nou, op verzoek van Jan. En Jan zegt, ja, het hoeft toch niet altijd Engels, Frans, weet ik veel wat te zijn. Zweeds kan ook. Ik denk ook dat we het best af zijn met Zweeds leren, Jan. Want als we op vakantie gaan, komende tientallen jaren, zal dat waarschijnlijk Scandinavië zijn om een beetje lekker weer te hebben. Leuke plaat bij de dag. Heb jij er één, zo'n plaat bij de dag, waarvan je denkt, van, nou, die hoor je nou eigenlijk nooit? Of je hoort hem vaker, maar je wil hem eens een keer gewoon echt op een mooi voetstuk zetten. Dan laat het weten via rob@gld.nl. Of je gaat even appen 06 22 22 13 42.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

Say what you want. Ja, dat deden mensen ook. Een aantal jaar geleden. Ze pakten een paar kilo's op. En was niet meer de Nelle die ze was tijdens de grote hits. En ja, dat deed er zoveel pijn dat ze zei: ik stop eens met optreden. Want daar heb ik geen zin in. Al dat gebody shame. Maar een aantal maanden geleden was ze weer terug en zei ze: van ik ga toch lekker muziek maken. Klaar met die klein maken. Schei eens uit. Dan maar een paar kilo meer. Dan maar meer Nelly. Ik ben happy met mezelf. Heeft ze lang over gedaan om weer van zichzelf te houden. Maar ze komt weer helemaal terug. En dit was een oude van. En George Ezra, die is ook een beetje teruggetrokken, hè?

Isabelle Geoffroy heet ze, voor de burgerlijke stand. Maar als ze zingt, dan wordt het zaas. Je veux. Het is 4:30. Nog eens even kijken wat de temperatuur doet in de provincie. Ja, langzaamaan toch al de 20. Nijmegen zegt 18,4 en Vorst 19,6 graden. Het nieuws uit Gelderland altijd te lezen op gld.nl. Sport meldt dat NEC nog verre van klaar is voor de voorronde van de Champions League. Ja, die gaan toch begin augustus al komen. Enorm succes voor de Nijmegenaren, hoe dan ook. Je hebt een mooie partij nog in die voorronde. Stel, je komt erdoor, dan ga je de Champions League in en anders gewoon Europa League. Verder ook het verhaal van een automobilist die een tankstation is binnengereden. Het Esso-station langs de A50 bij Heteren in de richting van Arnhem. Heeft in de nacht van zondag op maandag opmerkelijke ongeval plaatsgevonden. Daar is gewoon een auto de winkel binnengereden rond 1:30. Stond de vrouw nog koffie te halen in de winkel. Die bleef ongedeerd, maar was wel geschrokken. In het voertuig een man en een vrouw. Die zijn allebei ter plaatse gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Technisch mankement, zei de bestuurder. En ja, ik kon niet meer remmen. De remmen deden het niet meer. En ook een verhaal over het AZC in Winterswijk, waar een van de mensen in hongerstaking is gegaan. Al meer dan een maand wil Boris Helvacci niet eten en drinken. Turkse man verblijft in het asielzoekerscentrum in Winterswijk en moet het land uit. Hij is kilo's afgevallen, maar blijft voeding weigeren. Begonnen op 4 juni, 3 jaar geleden, vroeg hij politiek asiel aan in Nederland. Eind december 2024 kwam hij in Winterswijk terecht. Dat en veel meer te lezen op gld.nl. De hele dag, en je weet het, 7 dagen in de week. Hier is Billy Joel.

Crywolf. 17 minuten voor 10 geworden hier op Radio Gelderland. Het is vandaag 13 juli. Gisteren zijn de nieuwe tarieven bekendgemaakt op PostNL voor pakjes en brieven. En brieven zijn echt aanmerkelijk duurder geworden om te versturen. 1,40 voor een gewone brief, 2 bezorgdagen. En als je een prio-brief heet, zoals dat heet dan, dat je de brief binnen 1 dag bezorgd wil hebben, dan betaal je 3,95. En een prio-rouwbrief 3,25. Breekt ons bij de vraag vandaag. Wanneer heb jij voor het laatst een brief geschreven? Echt nog? Schrijf je nog met pen? En doe je dat dan echt op de post ook? En weet je dan dat het de beste paar dagen kan duren voor het er is? Ja, kijk, een appje, een mailtje, is er gelijk? Heb je gelijk antwoord ook? En moet je ook gelijk terug antwoorden? Het mooie van schrijven is, dat is echt wetenschappelijk onderzocht, dat het rust geeft ook tussen je oren. Kortom, de vraag, schrijf jij nog wel eens? Met een pen en zo? App en mail alvast, straks kun je bellen.

0: En Garfunkel en Cecilia al. 10 voor 10, we gaan eens naar Berend. Berend van Straten weet alles over het weer, toch, Berend?
1: Alles, juist. Alles.
0: Ja. Ja, deze dagen hoef je niet veel te weten, denk ik. Het is zonnig en dan blijft het.
1: Het is vrij standvastig de komende periode, inderdaad. Ja. Nee, wat er meest tussen huis springt, is eigenlijk gewoon die hoge temperaturen. En het gebrek aan neerslag deze week. Ja, want eerder deze week leek het vanaf donderdag een stuk wisselvalliger te gaan worden. De buienkans gaat wel toenemen later deze week. Maar het lijkt er allemaal nog niet heel voor te stellen. Maar goed, laten we eerst maar even beginnen met de komende dagen. Want de zomer die draait gewoon op volle toeren in de provincie. Vandaag dus wederom een zonnige dag. De wolken die nu nog aanwezig zijn, die gaan snel oplossen. En vanmiddag is het overal gewoon zon overgoten. Bij temperaturen die op gaan lopen naar tropische waarden van een graad of 30 op de meeste plekken. En ook de komende dagen is dat gewoon een beetje het weertype waar we rekening mee moeten houden. Volop zon, geen wolkje in de lucht van tijd tot tijd. En dagelijks temperaturen rond een graad of 30. Met een meest matige wind uit noordelijke richtingen.
0: Juist. Ja. Ja, en dat houden we echt een paar dagen gewoon vol. Hè?
1: Ja, tot en met donderdag is het in ieder geval wel vrij zeker dat dat zo blijft. En dan vanaf vrijdag gaat de wind draaien naar het noordwesten. Die gaat waarschijnlijk wel voor verkoeling zorgen. En mogelijk ook tijdelijk met wat buien gepaard gaan. Maar het is nog een beetje onzeker of dat om stevige onweersbuien gaat. Of dat het allemaal vrij geruisloos gaat, die weersverandering. En dat het op de meeste plekken misschien juist droog blijft met misschien een enkel buitje. Dat het lijkt er in ieder geval wel op dat de neerslag die gaat vallen zeker niet echt gaat helpen met de droogte die toch wel flink gaat toenemen de komende 2 weken. Want ook volgende week lijkt het erop dat het er allemaal zeer droog uit gaat zien.
0: Ja, en je ziet het ook, hè? Ik rij regelmatig over de Waal en de Rijn en alles wat hier stroomt en vloeit. Je ziet echt dat het gewoon laag staat.
1: Zeker. Ja, de rivierstanden staan heel laag op dit moment. Dat gaat de komende weken alleen maar verder toenemen. Zeker in grote delen van het westen en zuiden van het land is het nog veel erger dan in Gelderland. Dus daar valt het op zich nog wel mee. Maar goed, ik ben benieuwd hoe het er over 2 weken voor staat.
0: Juist, dus droog en warm.
1: Zeker.
0: Ja. Berend, dankjewel.
1: Doei.

0: Mijn boodschap, sharing the night together. Het is bijna 10, hè?
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Zakelijk.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
4: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn. Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Nou, Renate, slecht. Heel emotioneel aangedaan, hè, helemaal door het nieuws. Kan ook wel. Het is altijd een beetje ellende natuurlijk, het nieuws. Verkeersinformatie. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. 6 kilometer, 10 minuten is daar de vertraging, komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels vrij. En de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer en 20 minuten oponthoud.
7: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
8: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
7: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage.
0: Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Op de koffie.

Wayne hier op Radio Gelderland. 12 minuten over 10 geworden. Het is 13 juli en gisteren op 12 juli zijn alle nieuwe tarieven bekendgemaakt van PostNL. En daarin natuurlijk weer prijsstijgingen. Vooral brieven die zijn nogal wat duurder geworden. Een handgeschreven brief bijvoorbeeld, of een handgetypte brief. Als je die verstuurt met de post, 1,40. En als je dan een prio-brief ervan wil maken, dat die binnen één dag bezorgd wordt, 3,95. En prio-rouwbrieven, 3,25. En kaartjes ook en zo. Dus het gaat wel in papieren lopen. Schrijf jij nog wel eens brieven met de hand? Want er is wel onderzocht dat schrijven rust brengt tussen je oren. En wereldwijd zijn we er aan het achterkomen dat we onszelf helemaal gek aan het maken zijn met alle social media en alles wat we moeten van elkaar en gelijk reageren en ook wel een mening over hebben. Dus die rust is wereldwijd wel erg welkom. Dat zou dus kunnen door een brief te schrijven. Doe jij dat nog? Echt schrijven met de hand? 0800-345-0345. Als je dat wil vertellen op de radio. Maar je kunt ook mailen of appen. 06-22-22-1342. Schrijf jij nog wel eens met de hand? Hier is Imagination. Met nog een manier van communiceren.

Ja, dit is ook zwoele zomeravondmuziek. Imagination and Body Talk. 16 over 10 geworden. We gaan het eens hebben over handgeschreven brieven. Doe jij dat nog? Gisteren de tarieven van PostNL bekendgemaakt. Ja, je betaalt pittig voor een geschreven brief. 1,40 om hem verstuurd te krijgen. En wil je er een prio-brief van maken, dat die dus binnen één dag bezorgd wordt, dan 3,95. Want de PostNL hoeft niet meer binnen één dag te bezorgen. 2 dagen, dat mag nu. En 4 dagen zo in de week bezorgen ze. Dus ja, het is allemaal anders geworden. En dat is natuurlijk gewoon ook de tijdsgeest. We mailen, appen en doen wat af. In de communicatie, ook in de geschreven communicatie. Jan die zegt ook, ja, wanneer schrijf ik nou nog een brief of een kaart? Misschien als ik zelf een geschreven rouwkaart heb gekregen, dat ik een berichtje doe, teruggeschreven. Voor de rest is het vaak een appje. Is toch sneller en ik weet zeker dat die aankomt met die blauwe vinkjes. Toch? Ja, nee, dat klopt. Dan is die geopend en gelezen. Zo zien we het dus ook, hè. Dat is met brieven ook. Als die zeker wil aangekomen hebben, dan moet die aangetekend worden. Dat gaat helemaal in papieren lopen. Maar die handgeschreven brieven en kaarten zorgen wel voor rust. Dat is ook wel uitgekomen nu. Dat mensen die echt op het gemak schrijven, daar gewoon lekker rustig van worden. Ineke bijvoorbeeld, ik schrijf nog regelmatig verjaardagskaarten. Maar de postbezorging, ja, die vind ik al lange tijd hopeloos hoor. Een paar keer in de week. En ja, rouwpost, die vind ik eigenlijk schandalig. Belast, toch? Ja, dat klopt. Rouwpost is duurder, 3,25. Maar dan weet je wel dat die aankomt. Maar ik kan ook wel met je mee dat je denkt van ja, die rouwpost, laat het dan gewoon de post zijn, maar dan ja, de service daarop laten zijn. Jeanette die zegt, de kerstkaarten, die schrijf ik allemaal persoonlijk. Ook de adressen op de envelop. Ik vind dat dat de kaart ook nog eens persoonlijker maakt. Een rouwkaart, die schrijf ik ook zelf. Geen adresstrikkers of zo via Kaartje to Go of Greets. Maar een verjaardagskaart, die maak ik wel via Kaartje to Go. Je hebt daar heel veel keuze. En qua prijs, met een kaartje uit de winkel, maakt dat niet veel verschil. Ja, ze zien er ook goed uit, hè? Jeanette, ik krijg er ook regelmatig van Kaartje to Go. En dan kunnen ze volgens mij ook nog kiezen wat voor handschrift je dan op die kaart krijgt. Ja, dus het is ook een service nu. Maar ja, je schrijft hem niet zelf dan, hè? Nee, je geeft de opdracht. Goedemorgen, Rob, zegt Marja. Kaartjes met geschreven tekst, die werden wel gewaardeerd, hoor. Voor zieke mensen een rebus als tijdverdrijf. En soms kwam er dan eentje terug via de WhatsApp. 2 weken geleden heb ik een papieren condoleancekaart met persoonlijke tekst gestuurd. En sinds kort, geen reactie op een felicitatiekaart is dan ook geen kaartje meer. Want ja, postzegels zijn wat mij betreft veel te duur. Ja, dus komt er niks terug, dan is het ook streep erdoor en ja, doet ze niet meer. Ja, ik verkoop regelmatig wat en dat gaat met de post mee, zegt Ton. Ja, met pakjes, ja, dan ben je het ook rond de 6 euro kwijt. Hè? Dus ja, als je lekker op de marktplaats zit en je doet af en toe wat zaken, dan is het toch ook weer, dat is net wie er aan de betalende kant zit. Maar het is allemaal wel handel geworden. Nee, Rob, ik schrijf geen brieven met de hand meer, zegt Hans. Ik gebruik de computer. Ik ben zelf woordblind. Dan gebruik ik een spellingscontroller. Maar die heeft het ook niet altijd goed. En dan zie ik de fout niet. Dus ja, dan maar het liefst gewoon per mail. Ja, Ingrid zegt van, ja, voor mij liever appen dan per post. Ik schrijf niet meer, ik vind het veel te duur. Appen kost helemaal niks, toch? Nee, ja, heel weinig. Ik schrijf zeker nog, zegt Adrie. Het zijn vooral aantekeningen en bijzonderheden op mijn werk. En ik schrijf met vulpen. Ik vind het schandalig trouwens dat die rouwpost zo duur wordt. Een kaart stuur ik nog regelmatig, gewoon omdat ik het leuk vind. En het is veel persoonlijker. Ja, mensen die echt met een vulpen schrijven, die zijn nog rustiger, want die moeten echt die zinnen en die woorden helemaal afmaken. En vroeger had je doktershandschriften, hè? Dat was echt zo'n dingetje. Dat je een recept meekreeg, dat dan, ja, de apotheker het ook eigenlijk niet kon lezen. Maar je kreeg wat mee en je slikte het maar. Ook dat handschrift. Ik moet eerlijk bekennen, zegt Simone, de laatste brief die ik schreef is weer lang geleden, hoor. Maar ik ben nog wel van de kaartjes. En dan ook met zoveel mogelijk tekst, zoals we het vroeger deden. Met onze kaartjes vanaf de vakantie. Beetje vol proppen, die achterkant van een aanzichtkaart. Ik heb er ook veel bewaard, hoor. Enig om terug te lezen. Ik vind een handgeschreven brief erg mooi charmant. En de woorden lijken zorgvuldiger uitgekozen op de een of andere manier. Dat het geen haastklus is of zo. Ik ben dus voor schrijven. Dat kan ook nog, hè. Dat je toch iets meer nadenkt als je schrijft. Dat je weet van, ja, ik kan het niet wegtypen.
kan niet even terug met de cursor. Anders moet ik gaan schrappen en zo. En dat is weer zonde van de kaart. Dus waarschijnlijk denk je ook inderdaad langer over die tekst. En is dat de rust die je krijgt? Ja. Schrijf jij nog veel met de hand? Ben je ook helemaal overgestapt op digitaal, WhatsApp? Noem het maar op. De tarieven zijn weer bekendgemaakt. Ja, WhatsApp wordt dan heel goedkoop hoor. En mailen ook. Laat me weten via WhatsApp. 06-22-22-1342 of via de mail rob@gld.nl. Als je een brief schrijft, dan lezen we hem gewoon volgende week voor tijdens de Vierdaagse. Ja, mooie brievenpost. Maas Smith, Mara.

echte hits. Van eigen bodem.

The Proms and Waves hier op Radio Gelderland. Hebben we het over handgeschreven brieven? Tarieven zijn weer bekendgemaakt op PostNL. Daarin zien we dat er behoorlijk betaald moet worden, bijvoorbeeld voor een rouwkaart. Maar dat aan de andere kant het schrijven van een brief gewoon met de hand, het liefst met vulpen, erg rustgevend is voor iedereen die zo'n brief schrijft, maar ook dat je hem krijgt, dat je moet intunen op het handschrift van de andere die je aan jou heeft geschreven. Wijnand zegt, ja, je onthoudt het ook veel beter, hè, als je met de hand schrijft. Dat is voor een kaart niet zo interessant, maar bij aantekeningen en dingen uitwerken werkt dat prima. Ik heb dat altijd gedaan. Bovendien heb je de teksten, Nederlandse taal, grammatica, wel eens gezien met sms'jes en appjes. Oeh, heb ik het nog steeds niet over allerlei afkortingen. Vindt om te janken. Nou ja, er is natuurlijk wel een andere taal ontstaan, hè? Op de app met een andere taal, ook met emojis, met afkortingen. Die moet je ook weer leren kennen. Dus we hebben misschien wel twee taalsystemen ontwikkeld. Het oldschool schrijven met gewoon, ja, je gedachten opschrijven. Zonder ook afkortingen of ja, een paar die heel erg bekend zijn. En inderdaad, zoals Wijnand zegt, aantekeningen maken, dat werkt veel beter als je het schrijft. Dan ben je al op de helft. Hoi Rob, zegt Roelofien. Ik maak zelf diamond painting kaarten voor verjaardagen en kerst. En ik gooi ze dan zelf in de bus. Of ik stuur ze op. Vind ik wel lekker hoor. Gewoon, ja. En een klein babbeltje erbij natuurlijk. Riet zegt, goedemorgen. Rouwpost vind ik veel te duur worden. Moderne tijd is WhatsApp of e-mail toch. Daar kun je ook wel een langere persoonlijke tekst schrijven. En met een fotootje erbij. Dat kost helemaal niks. En toch kun je het ook bewaren door uit te printen. Dus daar ga ik voor. Ja, Riet is gewoon helemaal met de tijd meegegaan. Die zegt, ja, dit is een nieuwe manier van met elkaar schrijven. Klaar. Gerry zegt, hallo, tot vorig jaar heb ik iedere maand met een schoolvriendin geschreven die in het buitenland woonde. Dat hebben wij meer dan 40 jaar gedaan. Maar ja, nou woont ze weer in Nederland. Dus ze kunnen bij elkaar op de koffie. Het is veel leuker dan schrijven. Dus ik heb dat schrijven vervangen door een soort dagboek. Daar hou ik ook een beetje alles bij. Oh ja, ik heb geen kinderen, mijn vriendin ook niet. Dus we hebben vorige week alle brieven verbrand. Dat was een hele klus, maar ruimt ook weer lekker op. Dat is ook wel weer jammer, toch? 40 jaar lang geschreven en nu, ja. Kun je gewoon zelf weer op de koffie? Ja, ja, het is directer, nog directer. Dat mis je niet ook wat? Nee, ja. Ritueel verbrande brieven. Hier is een handgeschreven liedje. Een keer. En toen op plaat gezet. Fluitsman van Tijn.

0: 30. Nee, dat klopt niet. Het is 8 over half 11.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: En dat brengt ons bij het spelletje van bij de koffie vandaag. Op deze maandag, de 13e juli. Een happy dag voor Indiana Jones. Ja, want die wordt vandaag 84 jaar. Tenminste, de acteur die Indiana Jones heel lang heeft gespeeld. Over wie heb ik het? Han Solo, die wordt ook 84. Dus dezelfde acteur, ja. Indiana Jones wordt vandaag 84 jaar. Tenminste, de acteur die hem speelt. Wie is dat? Wie heeft Indiana Jones gestalte gegeven? Jarenlang. En inmiddels is hij 84. En ja, toch af en toe nog wel eens te zien, hoor. Met zelfspot, humor. En ook nog veel actie in het lijf. Welke acteur die Han Solo speelde, en ook Indiana Jones, viert vandaag zijn verjaardag en blaast 84 kaartjes uit, als dat nog allemaal lukt? Laat me weten via de app of via de mail. Dat is de eerste vraag van het spel voor bij de koffie vandaag. Oké. Rob, het gld.nl of 06 22 22 13 42. Welke acteur wordt 84 jaar vandaag? Hij speelt Han Solo en Indiana Jones. Nou, bakker kan los hoor nu. Yes, sir.

0: Don Rosenbaum en Swimming into Deep Water. Het is 14 voor 11.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Ja, het spelletje voor bij de koffie. Dat brengt ons vandaag bij een jarige. Han Solo, die is jarig vandaag. Of Harrison Ford is jarig vandaag. Wie is het toch eigenlijk? Want het is een acteur die rijk is geworden, bekend is geworden door echt grote rollen in Star Wars en in Indiana Jones. Klopt het? Ton, wie is er jarig vandaag?
2: Harrison Ford.
0: Harrison Ford, helemaal goed. Heb jij die films gezien?
2: Ja, ik heb ze wel gezien, maar ik vond Star Wars vind ik minder.
0: Ja? Want?
2: Ja, dat is, ik weet niet. Weinig humor, dat vind ik super zit erin.
0: Ja, dan is die wel heel erg van nu, hè? We leven in een tijd van heel weinig humor, toch?
2: Dat je denkt, ja, zeker.
0: Meer dan. Ben je dan meer van, als we het over dat genre hebben, van de Star Treks?
2: Nee, ik ben er meer van. Van die altijd niet anders.
0: Indiana Jones, beetje actie. Ja, dat waren wel spannende films. Ja, hij heeft ze lang gespeeld hoor. Toen was hij al 70 volgens mij toen hij de laatste deed. Dus. Petje af. Wat,
2: toen hij met Connie speelde, was een van de beste.
0: Ja, nee. Wat zegt de teller bij jou op de leeftijdsklok?
2: Ja, bijna 70.
0: Bijna 70? Ach, dan ben je nog een jonkie, hè? Bij Harrison vergeleken. Maar de volgende vraag die moet je toch wel kennen, hoor, denk ik. Als we naar de hitparades gaan, namelijk de lijsten. Midden jaren 80, 1985, juli, die hadden A View to a Kill bovenaan staan. Welke band speelde dat liedje, A View to a Kill? Hoorde bij de Bondfilm. Dubbele naam. Als je één keer de naam hebt en je zegt hem twee keer, dan is het goed.
2: Nee, ik zou het
0: nog
2: niet weten. Daar ben ik niet zo goed in.
0: Oké. Duran Duran. Ja, nee, daarom. En de derde vraag, dat is de geldere vraag. Wij gaan op zoek naar het Nationaal Orgelmuseum. In welke Gelderse plek ligt dat? Ze hebben een vestinggedeelte ook. Mooi stadje. Ze hebben al muurt. Bovenin, de provincie. En ze hebben ook daar.
2: In Hattem?
0: In Hattem. Ja, het is Elburg.
2: Oh, Elburg, ja.
0: Ja.
2: In de buurt.
0: Ja, bijna raak. Nou, dan ga ik jou in de onderhandeling zetten met Frits. Want die doet de prijzen hier. Dus als jij nog meer prijzen bij elkaar praat bij hem, dan gaat het helemaal goed. Je krijgt sowieso een leuk gevulde envelop. Dus dat komt allemaal goed. Ik ga jou wel vragen. Gaan we Duran Duran draaien? Duran Duran draaien.
2: Ja, doe maar.
0: Ja?
2: Dan weet ik
0: wel
2: wat
0: het is. Ja, dat is ook. Daar is hij dan. A View to a Kill.
2: Okay.
0: Komt hij.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Ja, dan gaan we het spelletje spelen. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Deze. Ja. Ton knikt nu. Hij kent het. A View to a Kill. Duran Duran.

A View to a Kill. Volgens mij kwam hij toen hier naar beneden, parachutje in Parijs op zijn boot. De toenmalige James Bond. Ja, waar blijven de nieuwe James Bonden trouwens? Die hebben natuurlijk wel een verhaal weer opnieuw helemaal uit te vogelen, uit te vinden. Het is wachten nog steeds. Nieuwe Bond, nieuwe film. Of zijn er al dingen bekend? Nee? Anders laat weten. Ah, ik ben toe aan Nick en Simon, zegt Simone. Nou, daar zijn ze dan toevallig.

0: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegels. Specialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegelsenvloeren.nl. Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu. Op zitcomfort.nl.
9: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rib House, Texas in Bocholt. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bocholt. Waanzinnig goed!
8: Yeehaw! Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
11: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn, maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
12: Renate, dankjewel. Verkeersinformatie aan de A12. Arnhem richting Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer. Heel langzaam rijden. En 20 minuten vertraging door de politiecontrole.
13: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
14: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
13: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Kijk op bettingracing.nl.
15: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
17: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
16: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: De koffie.

Amy Winehouse, and you know I'm no good. Het is bijna 14 minuten over 11 op deze lekkere maandag nog. Temperaturen gaan wel naar de 30 graden toe, maar dat is nu nog niet. Dus we kunnen nog even genieten van een heerlijk soepele dag. Love in Exile is zo'n plaatje dat je hoort en meteen omarmt. Charlie Puth, Michael McDonald en Kenny Loggins.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je touw!

Overkill van Man at Work. Je hebt tegenwoordig AI in het internet en daar worden alle dingetjes die mensen kunnen verzinnen met dat apparaat, Artificial Intelligence, gewoon gepresenteerd. Zo ook muziek. En dan kom je af en toe dingen tegen waarvan je denkt, is nou waar of niet waar? Dave Brubeck kwam ik tegen die Golden Brown speelt van de Stranglers. En in eerste instantie denk je echt, het is gewoon helemaal authentiek, echt waar. Maar dat kan natuurlijk niet. Maar zo klinkt het wel. Hier. Dave Brubeck doet Golden Brown. Toch knap hoor, wat er allemaal kan.

laatste, Take 5 en Golden Brown door Dave Brubeck. Ja, het kan allemaal met AI. En als het kan en als het leuk is, nou, waarom niet toch? Of... Ze kunnen overal uitkomen. Dit is helemaal rechtop staan, Diesel.

0: Hi, jawel. Renoy zegt 22,5 graden. En Barneveld al 25,5 graden. We gaan er langzaam richting die 30 graden. En dan kijken we ook nog even op de Gelderse wegen of het daar lekker doorrijdt. En als je dan geen airco hebt en je staat in de file, dan is het pech hebben. Maar wij hier geen filemeldingen. Alleen een klein oponthoud op de A12 als je naar Duitsland wil. Want de politie controleert daar. Maar dat is onder de 10 minuten, dus maak je niet te veel zorgen. Hier is Daft Punk.
1: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

accordeonist die overleed dit jaar. Maar ze treden op nog steeds anders. Maar nog steeds wel die Amazing Stroopwafels. Prachtig nummer blijft dit, hè? Heerlijk. Het is 11:50 geworden. We gaan het rustiger aan doen, toch? Ja, misschien een beetje. Even gewoon de zomer.

Sam Neill. Dat bracht wel veel mensen bij een van die series waar die echt gewoon iconisch aanwezig was. Spy Riley. Ken je dat nog? En onder andere Herman en Babette en ook Peter en Jacques, die zeiden van, kun je dat muziekje wat daarbij hoort is draaien? Riley, The Spy of Aces. Nou ja, ik heb het opgezocht. En volgens mij is het dit.

Julien Clerc en ce n'est rien. Het is 13 minuten voor 12 geworden. Ja, triest nieuws vanochtend op allerlei nieuwszenders. Het overlijden van acteur.

0: Ja, het is een geweldig nummer, hè? Het is een heel klassiek nummer ook. Het is van Shostakovich uit Gladney Suite. Het is gebruikt als theme. Ace of Spies, Riley. Daar zat Sam O'Neill in als grote hoofdrolspeler. En hij is niet meer. Mooie muziek. Even gedraaid. Zo, op de maandagochtend nog net, want zometeen, Irene.
1: Ja, sorry.
0: Tot drie.
1: Ik deed de koptelefoon erin. Ja. En toen stond hij heel erg hard.
0: Oeh, dat krijg ik.
1: Ik schrok een beetje.
0: Ja, dat krijg ik.
1: Dus ik hoor nou niks meer.
0: Dat is een soort
1: tinnitus.
0: Klap op je oor, ik krijg, ja. Ja. Directus.
1: Maar het komt goed. Komt goed.
0: Ja. Wat gaan we horen zo meteen?
1: Ik ga onder meer bellen met voorzitter, de gloednieuwe voorzitter, dat is haar eerste jaar, van de Apeldoornse Vierdaagse. Want we zitten natuurlijk allemaal te kijken naar die Nijmeegse. Die is volgende week. Maar de Apeldoornse, dat is een Vierdaagse waar mensen heel bewust voor kiezen.
0: Ja.
1: En ook niet weinig. Daar doen echt veel mensen mee.
0: Ja, hij is veel aanschappelijker. Je kunt 12 kilometer lopen daar. Ja. Dat vind ik lekker.
1: Ze hebben wel het hitteprotocol van stal gehaald. Dus de 40 kilometer, wat toch echt ook een onderdeel is van de Apeldoornse, die is eruit.
0: Die is er 30 geworden.
1: Dat is 30 geworden, ja. Ja. Maar goed, het is een heel bewust gekozen vierdaagse voor mensen die zeggen, ach, die opgeklopte Nijmeegse toestanden.
0: Dat doen we niet.
1: Maar dat doen we niet. We gaan lekker in het bos lopen met z'n allen.
0: Ja,
1: met dit soort temperatuur is dat ook super fijn natuurlijk. Dus maar eens even hoe ver ze zijn. Het leuke is dat je daar ook gewoon een dag mee kunt doen, hè?
0: Ja, dat vind
1: niet
0: ik ook,
1: alle vier. Ja.
0: Dat het gewoon legaal kan.
1: Ja, dus ik ga mensen die zeggen, ik wil ergens de komende week toch zo'n stukje wandelen. Helpen met waar ze dan moeten zijn.
0: Dat kan nog niet, hè, bij de Nijmeegse. Dat je zegt, ik wil één dag 50 kilometer lopen. Dan niet die laatste.
1: Nee, maar de Nijmeegse is echt, zoals ze dat noemen, een prestatieloop. Ja. En de Apeldoornse Vierdaagse is toch van een ander kaliber.
0: Het is gewoon iets anders.
1: Voor de lol.
0: Voor de lol.
1: Ja, leuk. Voor de lol van het wandelen en elkaar ontmoeten en dat soort dingen.
0: Ja.
1: En verder gaan we nog iets leuks opgooien over kattenharen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, want daar kun je maar last van hebben.
0: Ja,
1: hoe kom je eraf?
0: Nee, gooi maar iets leuks op. Ja. Of kattenharen. Mm-hmm. Nou, dat allemaal tot drie. We hebben er nog eentje van de ochtend. Van Boas. In the moment. Heerlijke middag. Met z'n allen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
4: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
3: Verwen jij je maar.
4: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
3: Waarmee?
4: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
3: Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
8: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
9: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
10: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
9: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
12: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het pluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Hiegler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
13: Renate, dank je wel. Je mag lekker even gaan kuchen, want volgens mij zat er een kikkertje dwars. Nou. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat file tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 13 kilometer maar liefst. De vertraging valt mee, een minuutje of 10. De A12 richting Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. 6 kilometer, 9 minuten. En op de A15 richting Gorkum staat file tussen knooppunt Deil en afrit Leerdam. 13 minuten daar.
14: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks... voor maar 1,90 euro.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Top 3. Met Irene ten Voorde.

Madonna en True Blue. Ze heeft, is net bekend geworden, een paar uurtjes geleden. Met haar nieuwe album, het 10e nummer 1 album te pakken in Amerika. Want daar stormt ze omhoog. Met haar, zo heet dat album ook alweer. Confessions 2? Geloof het wel. Goedemiddag allemaal, leuk dat je er bent. En mocht je nou aan een boterhammetje zitten, eet smakelijk. Een salade past ook wel trouwens met deze temperaturen. Maar ik weet dat er mensen ook nu in de zomer zweren bij een lekkere warme hap. Straks tref ik op een camping een stel dat spekjes bakt voor een pan winterkost. Ze maken andijviestampot. Midden in de zomer. Lekker. Jan eet Bami trouwens. Hij stuurt een foto van een bordje. Eet smakelijk, Jan. Straks hoor je hier meer over de Apeldoornse Vierdaagse. Er zijn mensen die dat dé Vierdaagse vinden en er heel bewust voor kiezen daar de kilometers te maken. En ik heb straks weer zo'n hele fijne hamamdoek weg te geven met het zomerspelletje in tot 3. En ik wil je even meenemen naar dit weekend. Ik was in Arnhem op een festival met coverbands. Dat is al een paar jaar een echt heel leuk evenement. Op vrijdagavond stond daar Casey en de Sunshine Band. Niet de echte dus, maar wel een heerlijke vervanging. Meezingen allemaal. En later op de avond, jawel mensen, daar kwam ABBA. Met twee zangeressen, als je je ogen dicht deed, dacht je, daar staan Agnetha en Annafried. Net zo bruin en net zo blond. Jaren 80 outfits en ze waren echt steengoed. En wat is het dan leuk dat je vanzelf alles meezingt. Letterlijk woord voor woord. Het zit ergens in je hoofd. En dan komt het er op zo'n moment ineens uit te rollen. Ik was schor na afloop. Maar wat was het ontzettend leuk. Deze zongen ze natuurlijk ook. En op dat hele veld stond iedereen mee te brullen. Thank you for the music, zongen we met z'n allen. I'm nothing special, in fact.

0: Abba, thank you for the music, for the joy they're bringing, hoorde ik ineens voorbij komen. Joy, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Jij hebt eens rondgekeken naar Gelders Nieuws. Wat heb je zo al gevonden?
1: Ja, nou, al heel lang staat het oude bejaardencentrum Rederhof leeg. Volgens mij echt al wel 20 jaar. En in die tijd is het gebouw langzaam eigenlijk een soort magneet geworden voor avonturiers die door de hekken kruipen om een kijkje te nemen. Het klinkt spannend, maar het is allesbehalve veilig.
2: Hier zie je bijvoorbeeld een hek wat ook opengebroken is. En het is dus super gevaarlijk om hier het terrein op te gaan vanwege het asbest en instortingsgevaar.
1: Ja, niet alleen asbest, ook heel veel vleermuizen vliegen daar rond. Toch houdt het mensen niet tegen en Lucas die begrijpt dat wel.
3: Ik begrijp het zeker. Kijk maar naar het gebouw. Het is zeg maar helemaal overgenomen door natuur. Ik vind het gewoon echt super vet eruit zien.
0: En ja. Dus ga je lekker naar binnen. En daarom hoe onveilig het dan ook is.
1: Ja, toch blijft het echt een magneet. Ja. Ja. Ik heb andere hobby's in het weekend.
0: Ik ook.
1: Ja. Ja. Nou ja. Hey, Irene, de Vierdaagse, het staat voor de deur. We zien het wel eens toch, dat mensen dat op klompen lopen.
0: Ja, zeker. Er zijn van die mensen die dat stevast elk jaar doen. En waar toch iedereen verbaasd naar zit te kijken van hoe krijg je het voor elkaar. Maar dat zijn dan over het algemeen mensen die gewoon het hele jaar op klompen lopen. En denken, ach ja, die dagen loop ik er ook wel op uit.
1: Doe ik er even bij. Ja. Maar heb jij wel eens iemand van 15 jaar op klompen zien lopen?
0: Nee, niet dat ik weet.
1: Dat is wel een beetje een uitstervend ras natuurlijk.
0: Denk ik ook.
1: Nou ja, Theo van Pinkster uit Heteren, die gaat deze Vierdaagse wel gewoon 160 kilometer lopen. En jawel, op die houten klompen. Het schijnt ook dat hij zijn hele leven lang al eigenlijk klompen draagt. Theo heeft ook helemaal geen normale schoenen. Hij verslijt 7 paar klompen per jaar. Normaliter staat hij met zijn moeder langs de route bij het Amalia Kinderziekenhuis om wandelaars aan te moedigen. Maar dit jaar doet hij dus zelf mee. En samen met zijn vriend Liam zamelt hij dus ook geld in voor het kinderfonds. En die klompen, ja, dat zorgt soms wel voor een uitdaging.
4: Het is echt letterlijk alsof je met blote voeten op een harde vloer loopt. Je glijdt veel makkelijker uit. Ik glijd best wel heel vaak in het rond. En dat.
5: Maar of dat nou handig is?
4: Niet altijd, soms wel leuk.
1: Ja, soms wel leuk, zegt hij. Dus als je iemand ineens op zijn gat ziet vallen tijdens de Vierdaagse, dan is het waarschijnlijk Theo.
0: Nou ja, waar ik ook al wel zit te denken, want hij zegt, je zit inderdaad al met blote voeten op een harde ondergrond. Je hebt er ook normaal wandelschoenen, heb je altijd vering en wat je ondersteunt. En dat is hier natuurlijk ook gewoon helemaal niet het geval.
1: Nee.
0: Bam, nou, bam, bam, bam.
1: Theo is nog maar 15 jaar, maar hij loopt dus echt zijn hele leven lang al op klompen. Dus inmiddels heeft hij ook wel een flinke eeltlaag onder zijn voeten zitten. Dus het gaat denk ik wel enigszins de goede kant op. Het is natuurlijk lekker weer, hè? Kan jij goed tegen warm weer?
0: Nou, ik ben er wel een beetje klaar mee eigenlijk.
1: Ja, ben je
0: mag
1: er klaar
0: dat zeggen? Ja.
1: Dat mag, van mij wel. Ik haat hitte. Dus ook
0: echt waar. Ja.
1: Een soort Gargamel ben ik als het gaat om hitte. Dus de handdoeken die liggen natuurlijk allemaal weer langs het water. Iedereen wil lekker zonnen. En dan komt elk jaar weer de vraag voorbij. Topless of topless? Wat is het voor jou? Zonnen?
0: Topless of topless?
1: Ja?
0: Ja man, ik draag een badpak. Ik ga echt niet topless.
1: Nee?
0: Nee joh.
1: Ook nooit gedaan?
0: Ja, vroeger. Toen ik nog kon,
1: Toen er nog geen mobieltjes en zo waren.
0: Toen er ook nog geen mobieltjes waren.
1: Dat lijkt me nu het gevaar ervan, als ik eerlijk ben hoor.
0: Ja, mij ook.
1: In ieder geval, we vroegen het aan een paar zonnebaders.
6: Ik denk dat het ook weer normaal moet worden. Dus misschien moeten we gewoon alle tieten bloot.
7: Ja, ik vind dat iedereen eigenlijk zijn eigen mening mag hebben. En gewoon mag doen wat je wil doen met je lichaam.
8: Ook al is het niet verboden. Ik vind wel dat je wel met bedekte bovenkleding moet gaan liggen zonder.
9: Nou ja, ik vind dat als mannen het kunnen doen, dat vrouwen het ook zouden moeten mogen. Dus.
10: Ik vind dat iedereen dat lekker voor zichzelf mag weten. Dat we daar geen verbod of verplichting aan moeten gaan hangen.
9: Ja, ik vind dan, als ze het zelf willen, dan mogen ze het ook wel gewoon doen.
11: Ik vind dat prima, dat moet gewoon kunnen. Daar is helemaal niks mis mee. Je kan gewoon toppers recreëren.
12: Nou, ik vind het erg onverstandig, want huidkanker ligt op de loer. Je moet niet in de zon gaan. Maar als je dat dan per se wil doen, dan mag het van mij zonder bovenstukje. Daar heb ik geen problemen mee.
0: Jij ook niet, neem ik aan, hè? Iedereen zijn ding, toch?
1: Iedereen zijn ding. Ik zou het persoonlijk alleen zelf niet doen. Ook gewoon vanwege het social media tijdperk waarin we nu leven.
0: Dat snap ik.
1: En dan denk ik, ja, wie ziet het ook of ik nou bruine tieten heb of niet?
0: Ja, dat ziet niemand. Ja, jij?
1: Ja.
0: En je vriendje?
1: Ik mag het hopen. Tenzij we het licht uitdoen.
0: Ja, precies. Dankjewel, tot later. Of heb je nog meer?
1: Nee hoor, ik kom straks weer bij je terug.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus

Radio Gelderland. I'm so glad that I'm a woman. 3:30. Ja, er is natuurlijk niks lekkerders dan je kleedje uitspreiden op een schaduwrijk plekje vlakbij van dat koele, heerlijke natuurzwemwater. Ik weet, een zwembad is oké, maar gewoon een plas met natuurwater, ja, vind ik zelf toch echt ultiem. Maar elk jaar is er weer dat gedoe. Als het warm wordt, neemt de kwaliteit van het water af en krijg je dingen als blauw alg en zwemmersjeuk. Nou bestaat er gelukkig de site zwemwater.nl. Daar is een goed overzicht van waar het veilig zwemmen is, maar ook waar er op dit moment problemen zijn. Ze werken dat heel keurig bij. Zo is er in het Blauwe Meer in Dinxperlo, is het beter om daar niet het water in te gaan. Op strand Nulde Zuid kun je last krijgen van zwemmersjeuk. Dat is er ook bij het Lingebos in Vuren en bij het Bronsbergenmeer bij Zutphen ook. Dus even checken, zwemwater.nl, voor de plas waar jij graag naartoe wil. Zometeen hoor je hier meer over die andere vierdaagse, die van Apeldoorn. Die begint morgen en je kunt gewoon nog mee.

0: Santana en Well Alright. De Nijmeegse Vierdaagse, nou ja, dat weet ze ongeveer iedereen wel, die is volgende week. Maar deze week, morgen start die, is er die andere, de groene, de rustige Vierdaagse. Die van Apeldoorn, en het is echt geen tweede keus. Die Apeldoornse Vierdaagse is voor de meeste wandelaars een heel bewuste keus. Want de prestatie is uiteindelijk gelijk. Je loopt heel wat kilometers, maar de entourage verschilt enorm. Irma Woudenberg is de nieuwe voorzitter van de Apeldoornse Vierdaagse. Die heb ik aan de lijn. Goedemiddag, Irma.
1: Goedemiddag.
0: Ja, eerst maar eens beginnen met jullie nieuws van de dag. Het hitteprotocol hebben jullie uit de kast gehaald voor die komende dagen. Vertel eens.
1: Ja, dat klopt. We hebben gisterenmorgen het besluit genomen om het hitteprotocol in werking te laten treden. Dat hebben we in goed overleg gedaan met de medische dienst. Met degene die voor ons de afgelopen periode het weer allemaal in de gaten heeft gehouden. En met de trein waar wij op zitten, Victoria Boys. En wij hebben inderdaad gisteren besloten om de lus van de 40 kilometer niet uit te zetten. Degenen die zich voor de 40 kilometer hebben ingeschreven kunnen de 30 kilometer lopen. En we hebben de startafstanden van de andere, de starttijden van de andere afstanden vervroegd en ook verkort, zodat iedereen zoveel mogelijk binnen kan zijn voordat het echt heel warm wordt.
0: Ja, echt heel warm wordt het dan echt in de loop van de middag. En die 40 kilometer lopers die zouden dat niet halen. Misschien vinden ze dat helemaal niet leuk, die fanatieke mensen die graag die 40 willen lopen.
1: Dat kan. Ja, dat klopt. We weten inderdaad, we kennen onze Pappenheimers die 40 kilometer lopen. We zijn inderdaad, zitten hele fanatieken tussen. Wij hebben bewust een keuze gemaakt om echt aan de veilige kant te gaan zitten. We weten, RIVM heeft afgelopen 1 juli de nieuwste cijfers bekendgemaakt over vorig jaar, dat echt 44,6% van de Nederlanders moeite heeft om zijn gezondheidsmanagement te doen, zijn zelfmanagement, zijn gezondheidsvaardigheden te hebben, informatie over gezondheid goed te verwerken. En als je dat vertaalt naar de praktijk, mensen die zich overschatten, mensen die zich onderschatten, mensen die eigenlijk wel weten wat ze moeten doen, maar het gewoon niet doen. Mensen die zeggen van nee hoor, ik heb nergens last van. Ja. En doorgaan en tot de ontdekking komen dat ze toch niet kunnen. Nou, ook voor die mensen hebben wij heel bewust, gaan wij aan de veilige kant zitten en hebben wij daardoor deze maatregelen ook genomen.
0: Ja, dan neem je als organisatie, zoals dat heet, je verantwoordelijkheid.
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja.
0: Jullie zitten daar midden in de voorbereiding, want het begint allemaal morgen. Maar over een kwartiertje of zo gaan jullie echt los, hè?
1: Ja, over een kwartier gaat de tent open en dan de deelnemers, er zitten al inderdaad al deelnemers op het terras hier zo, die kunnen dan hun startkaarten ophalen voor morgen.
0: Ja, dat werkt eigenlijk hetzelfde als bij de Nijmeegse Vierdaagse met een heleboel andere verschillen. Je kunt spontaan meedoen, je hoeft niet alle dagen te wandelen. Doe nog eens een reclamepraatje voor jullie Vierdaagse.
1: Ja, je kunt bij onze Vierdaagse, hoef je niet per se 4 dagen te lopen. Je mag ook 1, 2 of 3 dagen lopen. Je kunt bij ons ook tijdens de Vierdaagse nog van afstand wisselen. Als je zegt van nou weet je, ik heb toch een blessure opgelopen of het gaat niet zo lekker. Ik wil toch een dag wat minder lopen. Alles is bij ons mogelijk. We hebben de enige restrictie dat als je ingeschreven hebt voor een medaille, dan krijg je alleen de medaille voor de kortste afstand die je gelopen hebt.
0: Oh ja, nou dat is een heldere regel toch? En je kunt volgens mij 12, 20 en 30 dan nu hè?
1: Ja, nu 12, 20 en 30 en normaal 40, maar nu alleen 12, 20 en 30.
0: Ja, ja hartstikke leuk. Ik zei, het is voor heel veel mensen een bewuste keuze om deze te lopen. Natuurlijk vanwege al deze redenen, maar ook vanwege het groen en de rust hè?
1: Absoluut. Wij deelnemers van ons zijn echte natuurliefhebbers. En die ook juist, wij hebben 4 kernwaarden. Het wandelen in de natuur, de kleinschaligheid waar mensen echt bewust voor kiezen. De toegankelijkheid, hè, dat je inderdaad flexibiliteit hebt. En mensen lopen hier ook vaak echt puur voor het plezier of voor hun gezondheid. En niet direct zozeer voor het leveren van een prestatie. Dat tekent onze deelnemers.
0: Ja. Nou, als ik nou zit te luisteren en ik denk ik wil eigenlijk wel meedoen. Misschien wel morgen of misschien wel overmorgen. Wat moet ik dan doen?
1: Dat kan nog steeds. Je kunt vanmiddag en morgen vroeg voor het sluiten van de afstanden, de starttijden, kun je nog inschrijven voor de Vierdaagse ter plekke op de start-finish-locatie bij Victoria Boys. En alle dagen kun je gewoon nog inschrijven om 1 of 2 of 3 dagen mee te lopen.
0: Nou, leuk. Ik hoop dat het een groot succes wordt.
1: Dat hopen wij ook.
0: Het wordt wel een beetje warm, maar het wordt ook alweer fantastisch weer eigenlijk. En er is veel onder bomen, hè?
1: Wij lopen de grootste gedeelte van de route, en dat scheelt ook een aantal graden. Het grootste gedeelte van onze routes lopen door het bos.
0: Ja, mag ik je veel plezier wensen.
1: Dankjewel.
0: Dag Irma.
1: Gaat zeker lukken.
0: Nou, dag. En misschien ben je er volgend jaar nog wel als voorzitter. Dan spreken we elkaar gewoon weer.
1: Doen we dat.
0: Doeg.
1: Doeg.

0: Bazaar op Radio Gelderland en Decentral. Het is de hoogste tijd om eens te gaan praten over een dankbaar onderwerp, het weer. Berend, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, nou, steek van wal. Hoe warm wordt het vandaag? Hoe loopt het de komende dagen? The stage is yours.
1: Nou ja, het is inmiddels gewoon zonovergoten in de provincie. Temperaturen op dit moment zo rond de 24 en in de Achterhoek in het oosten van de provincie al zomerswaarden van 25. Maar er gaat nog wel wat bij komen, hoor. Want in de loop van de middag, aan het einde van de middag, halen we pas de hoogste temperaturen. En dan kunnen we lokaal misschien wel een tropische 30 graden genoteerd hebben. Dus het wordt echt wel weer een warme dag vandaag. En dat zonovergrote weertype verandert helemaal niks meer. Dus ook dat is gewoon volop zomers.
0: Ja, ja, zeker. Ja, precies. Wanneer wordt het dan tropisch? Is dat bij 30 plus?
1: Ja, dat is 30 graden. Ja. Okay. Ja, zomers is 25 ja? En tropisch is 30 plus inderdaad.
0: Oké, okay. Ja. Nou, dat gaan we misschien vandaag wel ergens halen. Ja. En morgen volgens mij echt wel, hè?
1: Ja, morgen gaat het inderdaad nog wat warmer worden. Dan denk ik op grotere schaal in de provincie dus tropische waarde van 30 plus. En lokaal misschien zelfs wel 31 of 32 graden is ook niet uitgesloten. Wederom gewoon een dag met heel veel zonuren. Ik denk zelfs geen wolkje in de lucht gedurende een dag. Dus ook weer een ronduit zomersweertype. En ook de dagen daarna, woensdag en donderdag, is het eigenlijk gewoon een beetje van hetzelfde. Ja. Wederom heel veel zon bij echt toch wel hoge temperaturen voor de tijd van het jaar.
0: Hoe zit het met de gevoelstemperatuur? Want dus soms heb je echt toch wel verschil, hè?
1: Ja, zeker. Nou, het is wel wat aangenamer dan tijdens de vorige hittegolf, 2 weken terug. Toen was er sprake van een hele hoge luchtvochtigheid. Het kan wel een klein beetje benauwd aanvoelen, zeker in de loop van de middag. Maar we hebben nu vaak te maken met echt wel een lage luchtvochtigheid dan een aantal weken geleden. Dus het is niet zozeer plakkerig. En ook de nachten koelen wat verder af. En er staat af en toe ook nog best wel een verkoelend briesje vanuit het noorden. Dus het is echt wel wat beter behapbaar voor de meeste.
0: Het is enigszins te doen.
1: Zeker. Het wordt zeer, zeer warm. Maar het is wel beter te doen dan de vorige keer. Dus ik denk dat goed nieuws is voor de meeste mensen.
0: Ik kreeg een mailtje van Robbie Jansen uit Spijk. Die zegt, zou je aan de weerman van dienst willen vragen wat de komende 4 dagen, wat we kunnen verwachten qua weer. Hij zegt, graag niet al te warm, Berend, kun je daarvoor zorgen. En bij voorbaat de hele week droog.
1: Ja, ja, dat snap ik natuurlijk. Dat die wandelaars het graag onder optimale omstandigheden willen doen. Ik heb er zelf ook een keer gelopen. Dat is inmiddels 6 jaar geleden. Toen was het best warm. Maar nu ziet het er wel naar uit dat er een grote verandering aan gaat komen. Net voordat voordat ze van start gaan. Namelijk dit weekend krijgen we te maken met een wind uit het noordwesten. En dat gaat toch wel zorgen voor een flinke verkoeling. Ik denk in Nijmegen en omstreken temperaturen zo vanaf zaterdag rond de graad of 25. Maar het begint natuurlijk pas volgende week dinsdag. Ja. Het is echt nog wel onzeker hoe het zich dan precies uit gaat pakken. Okay. Maar als we nu naar het gemiddelde kijken, kunnen we dan rekenen op temperaturen zo rond de 25 graden en droge omstandigheden. Eigenlijk echt wel ideaal wandelweer. Ja. Het enige is wel dat het er in de loop van de nieuwe week mogelijk toch wel weer flink warmer kan gaan worden. Dus dan heb ik het over donderdag, vrijdag.
0: Okay.
1: Want we zien dat die hete luchtsoort volgende week echt zeer dicht bij ons land aanwezig is. Want grote delen van Frankrijk, zelfs België en zeker in Spanje wordt het volgende week gewoon weer opnieuw zeer heet. Ja, en als die wind even uit het zuiden komt, dan zouden we zomaar tijdens de laatste dagen van die vierdaagse opnieuw met hitte te maken kunnen krijgen. Laten we het niet hopen, maar het is wel een scenario wat mogelijk is.
0: Nou, jullie houden het voor ons in de gaten. Dank je wel voor dit moment. En tot de volgende, Berend.
1: Tot de volgende.
0: Ja. En Robbie, jij vraagt, Irene, ga je hem ooit nog eens lopen, die vierdaagse? Of zie je er definitief vanaf? Nou ja, ik zeg nooit. Ik heb altijd een goede smoes. Ik moet werken.

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
7: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld 1,64 euro per liter en diesel 1,62 euro. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meest kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld 2,43 euro. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Renate, dankjewel. Klein overzichtje van de files op de A2 richting Utrecht staat file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 10 kilometer, 9 minuten. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Knopendijl, 5 minuten. Dan op de A28, daar staat tussen knooppunt Hattemerbroek en Zwolle-Noord, dus in de richting Groningen, een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht. Dat veroorzaakt file, 6 minuten oponthoud daar. En op de A50 richting Eindhoven vind je file tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven, 10 minuten.
11: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
12: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer van minder. Simpel.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
16: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
20: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

Dit is er wel eentje in de categorie ondergewaardeerde liedjes. Fiction Factory en Feels Like Heaven. En omdat ik dat vind, dacht ik, ik pak hem er maar eens een keertje bij. Andijvie stampelt in hoogzomer een geinig spelletje met een serieus leuke prijs en iets met kattenharen. Dat zet er in het komende uur. En dat spelletje, ja, ga maar klaarzitten. Dat doen we zometeen. Eerst

0: House of the Rising Sun.
1: Ik ga op vakantie.
2: Schat, waar zijn de kinderen?
1: En ik neem mee.
0: Ja, je kinderen moet je wel meenemen. We gaan weer spelen. Het zomerspel van Tot 3 om die fantastische en zeer gewilde hamamdoek. Dat is zo'n flinke lap die je kunt omslaan, waar je op kunt liggen zitten, die je over je hoofd kunt trekken, waar je je mee kunt afdrogen. Hij is dun, hij is klein om mee te nemen, hij is blauw en er staat Omroep Gelderland op. Nou ja, moet ik nog meer zeggen? Die wil je gewoon hebben. Het spel is prachtig in al zijn eenvoud. Ik draai een fragmentje muziek en de vraag is, we gaan op vakantie. En wat nemen we mee? Een voorwerp, een ding, iets dat mee zou kunnen op vakantie. En dat hebben wij in dit geval weggetoeterd. Wat hebben wij weggetoeterd? Hij is wel een tikje lastig vandaag, maar dat mag ook wel een keer. Luister goed. So

0: Als je nou denkt, ik denk dat ik het weet, maar ik moet het toch even nazoeken. Hoe doet dat dan vooral? Hè? Pak even Google erbij als je niet weet wat. Wat nemen wij op vakantie, maar hoor je nou net niet? Je hebt 2 platen de tijd. In de tussentijd stuur je een WhatsAppje met jouw antwoord naar de studio. 06-22-22-1342. Een mailtje naar irene@gld.nl. Dat kan natuurlijk ook.
1: Nijmegen! Dit is een ode aan alle feestvierers. De Vierdaagse feesten bestaan 55 jaar. En in Nimma zijn we nog lang niet.

0: When you're gone.
1: Ik ga op vakantie.
2: Schat, waar zijn de kinderen?
1: En ik neem mee.
0: Ja, als je hebt meegedaan, klaarzitten. We gaan op vakantie, maar wat, oh wat, nemen we mee? Een hammamhanddoek voor iemand met het goede antwoord. En natuurlijk de onsterfelijke eer dat je het goed had. Dit was hem, een best lastige opgave.

0: kent het nummer zo, maar wat ging er mee op vakantie? Dat is de vraag. Sommige mensen zeiden, ik vond hem helemaal niet moeilijk. En anderen vonden hem wel lastig. Ik ga eens even iemand bellen met het goede antwoord. Kijken of de telefoon wordt opgenomen. Zou leuk zijn. Hallo.
1: Goedemiddag, met Astrid Jansen.
0: Dag Astrid Jansen, met Irene van de radio.
1: Hoi.
0: Hallo, zat je naast de telefoon?
1: Ongeveer toevallig. Ik had hem in de handen voor iets.
0: Ja, ja, ja. Nou, dan is het heel goed dat je de telefoon opneemt. Anders, ja, dan gaat je beurt gewoon voorbij. Jij hebt meegedaan aan het spelletje. Wist je het meteen? Heb je het opgezocht? Wat heb je gedaan?
1: Eerlijk, ik heb gewoon de titelsong ingevoerd en dan komt de songtekst lezen.
0: Ja, nou ja, dat is echt super slim. En zo eerlijk mag je ook zijn, want dit was best een ingewikkelde. Je moet het maar net weten.
1: Ja, ik kende het nummer, maar ja. Ik wist niet hoe ik het schrijven moest. Ik wist wel wat ik moest invoeren.
0: Oké. Okay.
1: Ik wist niet hoe ik het schrijven moest.
0: Nou, roep maar.
1: De Chevy.
0: Ging de Chevy mee? We gaan even checken.
2: So bye bye Miss American Pie, drove my Chevy to
0: ja hoor, die ging hartstikke mee op vakantie. De Chevy, de Chevrolet van Don McLean. Gefeliciteerd, ja. Astrid.
1: Dankjewel.
0: Leuk, ja, jij stond met de telefoon in je handen. Wat brengt deze dag verder voor je?
1: Vanmorgen vroeg even een beetje boodschapjes gedaan, omdat het toch lekker cool was.
0: Ja. En verder?
1: Ja, vanmiddag zien we wel.
0: Beetje chillen.
1: Ja.
0: Nou, dat is heerlijk, toch? Zeg, zo'n hammamhandel, ken je dat?
1: Dat ken ik zeer zeker. Althans, ja. Ik ken het, maar ik heb het niet.
0: Nee, nou, maar nu wel.

0: Mooi, dankjewel.
1: Ja, leuk. Hij komt naar je toe. Als je even aan de lijn blijft, dan noteer ik straks je adres. Wat brengt de zomer voor je?
0: Bij tijd en wijle wat leuks doen. En als het weer wat koeler wordt, dan vooral gewoon weer dingen ondernemen.
1: Ja, ben jij zo iemand die naar het water gaat met dit soort warme dagen?
0: Nee. Ik ben minder valide, dus dat wordt niet.
1: Dat is lastig dan, hè? Dan kom je daar toch moeilijk. Ja, dat snap ik. Dus je zoekt schaduwrijke en een beetje koele plekjes op in huis. En zit het uit.
0: Ja.
1: Nou, heel goed. Nou, met ham-handdoek vanaf zeer binnenkort. Astrid, een fijne dag en een fijne zomer. Zal ik het domme clean voor je draaien?
0: Dat mag je zeer zeker doen.
1: Nou, dan is deze speciaal voor jou.

Don McLean. Ik had in mijn enthousiasme de versie van dit liedje erbij gepakt. Van 8,5 minuut lang. Dat is natuurlijk heerlijk als je van Don McLean houdt en American Pie. Maar als je denkt, nou, niet helemaal mijn cup of tea. Dan zit je wel heel lang te zitten. 8,5 minuut met Don McLean. Dus ik ga hem een beetje, zoals we dat mooi noemen, helpen. En we gaan naar Jason Mraz. Make it mine.

Make it mine, Jason Mraz. Ik heb hele lieve en ook hele oplettende luisteraars. Willy, die schrijft me een WhatsAppje. Altijd leuk trouwens, hè, als je me wat laat horen. Goedemiddag, Irene. Ik zag dat de medeoprichter van de Birds en later McQueen, Clark en Hillman, Roger McQueen, daar hebben we het over, vandaag jarig is. Hij is 84 geworden. Nou, zegt Willy, ik heb twee nummers van de Birds en ook van McQueen, Clark en Hillman. Die mag je zelf kiezen, welke draait. De keuzes zijn jou. Nou ja, voor de verjaardag dus. Maar Roger McQueen draai ik dan deze, want die vind ik leuk. Don't You Write Her Off. McQueen, Clark en Hillman. Gefeliciteerd.

0: Maxi Priest op Radio Gelderland en Close to You. Ga je mee de camping op? Het leuke is dat mensen daar ook echt tijd hebben en ook tijd maken voor een praatje. Ze zitten relaxed te kijken wat er rond en wat er allemaal gebeurt. En dan ga je zo in de loop van de middag eens nadenken over die dagelijkse vraag. Ook op de camping is het er een. Wat zullen we vandaag nou weer eens eten? Ik liep langs een camper, van alle gemakken voorzien, en daar werd gekookt. En dan zou je denken, iets lekker lichts met deze temperaturen. Maar nee hoor, winterkost.
1: Verse worst, spek voor de andijvenstampot.
0: Sorry hoor, de mussen vallen dood van het dak en jullie eten...
1: Stampot rauwe andijvie. Lekker met verse worst.
0: Ja, dat is wel lekker, maar dat is winterkost.
1: Ja, lekker nou, lekker. Wij hebben nooit geen winter.
2: Wij hebben nooit geen winter. Wij zijn in de winter in Spanje.
0: Jullie zijn echt van die overwinteraars. Want je hebt hier een hele grote camper staan, die gaat dan mee.
2: Ja, ja, ja. Wij wonen er ook in. Ja, dat is ons huis. En wij gaan in september gaan wij richting Frankrijk, Spanje. Tot ja, mei volgend jaar weer. Ja.
1: Ja, wij zijn een nomade van de moderne, ja, echt een moderne nomade. Met een beetje ja, grote camper. Omdat we het huis verkocht hebben, dit maar gedaan. Waar de zon schijnt, daar zijn wij. Ik heb een hekel aan winter. Sneeuw heb ik een hekel aan.
0: Nou ja, jij zegt met enige trots moderne nomade. Wat voor leven is dat dan? Is dat, mis je niet je vaste plek, je vaste huis?
2: Soms wel. Het gaat wel eens dat je eventjes weg moet. Dat je elkaar even een beetje te veel bent. En natuurlijk mis je je kinderen. Ik vind het moeilijk om weer 4 maanden in Nederland te zijn. Niet voor mijn kinderen. Maar dan moet je weer van alles. En dat heb je in die 8 maanden in Spanje niet. Je moet niks. Je mag alles.
0: Wat bijzonder is, is dat jullie dat allebei hebben. Want het kan best wel zijn dat een van de twee het heeft. En de ander denkt, ja, geen denken aan huis verkopen. Leven in een camper, hou op zeg.
1: Dat is ook een afspraak. Hè? Die afspraak hebben we van tevoren gemaakt. Moeten samen willen.
2: Een van ons zegt, ik vind het niet leuk meer. Stoppen.
0: Hé, hey, en jullie hondje, gaat hij altijd mee?
1: Ja, hij heeft in huis gewoond een poosje.
0: Hij is het camperleven gewend.
1: Ja, hij is immer gewend. Die hond is ook overal. Ik ben toevallig vanmiddag met hem bij de dierenarts geweest. Hij was supergezond. En ja, doe maar. Dat is gewoon een campertackle.

The Commodores en Easy op Radio Gelderland. Je luistert naar Tot 3. We gaan straks in Tot 3 weer een vraag opgooien. Hopelijk ook beantwoorden. Met hulp van jou, als het even kan. En vandaag gaat het een vraag over kattenhaar. Ik ga je vertellen, mijn zus heeft 7 katten. En als ik bij haar op bezoek ben geweest, zit werkelijk alles, maar dan ook alles onder de kattenharen. Begrijp me goed, ik ben dol op katten. Ik treur nog steeds om het verlies van mijn rode kater Bob. Maar die kattenharen, heel eerlijk, ik nam ze erbij, maar nu mis ik ze echt helemaal niet. En ik heb in het lange leven van Bob echt heel veel geprobeerd om A, Bob minder te laten verharen, en B, het simpel en afdoende op te lossen. Van plakrollertjes tot vegertjes met zo'n vleug één kant op. Ze deden allemaal wel iets, maar echt haarvrij werd het er nooit van. We gaan het er straks over hebben. Ik ga het erover hebben met Joy ook. Joy heeft volgens mij 3 katten en die riep me ook van wat moet ik nou toch met al die kattenharen overal? Jouw tips zijn natuurlijk van harte welkom. Kattenbaasjes, wat doen jullie tegen al dat kattenhaar? Laat weten via de mail of een WhatsAppje. 06-22-22-1342. Zet in je telefoon. Dan ben je altijd in contact met ons.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Riphouse, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Riphouse, Texas, Bochel. Waanzinnig goed. Yeehaw!
4: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen. Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22, in het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel, Renate. Er staan toch aardig wat files, hoor, voor toch een vakantieweek. A12 richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Er staat 4 kilometer, maar bijna 25 minuten op onthoud. Dat komt daar door een ongeluk en 2 rijstroken zijn dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A15 richting Nijmegen. Tussen Meter en Tiel staat daardoor 6 kilometer file, 17 minuten op onthoud. En ook op die A15 richting Gorkum, dus de andere kant op, tussen Meter en de afrit Leerdam, 11 minuten. A50 richting Arnhem, tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef, 16 minuten. Richting Arnhem op de A50 tussen Renkum en knooppunt Grijshoord, 8 minuten. En tenslotte op de A73 Maasbracht richting Nijmegen, tussen Haps en Malden, 6 minuten.
7: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
8: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
9: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
8: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
10: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
17: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Top 3. Met Irene ten Voorde.

0: De Pointer Sisters en Should I Do It? Je luistert naar Top 3 op Radio Gelderland.
1: De klok.
0: Ja, daar zetten we hem op rock. Vandaag met een lekkere stevige. Luchtgitaarspelers kunnen hun hart gaan ophalen de komende minuten. Dus ik zou zeggen, pak hem maar bij, die luchtgitaar. Zak iets door de knieën en ga maar klaarstaan. Een nummer van Van Halen. Nou ja, dat denken heel veel mensen. Maar origineel is het een nummer van The Kinks uit 1964. De versie van Van Halen uit 1978 is zo'n explosieve rockversie dat velen denken dat het dus inderdaad van Van Halen is. Nee dus, het werd de allereerste single van de band en het werd ook hun doorbraak. Een mooi stukje rockgeschiedenis dus. You Really Got Me.
1: De

0: drie J's en los vast. Het meest melige muziekje van Radio Gelderland.
1: Ja, hij zet wel lekker de toon, hè?
0: Ja, nou ja, mensen zeggen ook, ja, hou er eens mee op, het is zo melig. Maar, en eigenlijk is het programma-onderdeel helemaal niet melig, want het is eigenlijk het leukste en het meest leerzame momentje in Tot 3. We gooien hier elke dag een alledaagse vraag op, zoeken samen naar een antwoord met jullie thuis. En ook hier, daar maken we niks wetenschappelijks van. Het is gewoon uit eigen ervaring en een kleine zoekactie met bij elkaar geschraapte kennis. En dan hopen we dat er wat tips uit naar voren komen.
1: Zo is het.
0: De vraag van vandaag gaat over kattenhaar. En komt Joy van jou met je kattenkinderen?
1: Ja, ik heb er drie. Nou, dat had je al natuurlijk van tevoren kunnen bedenken. Dat is een harige bedoeling. Nu heb ik er ook twee met echt heel lang haar. Ik heb een Maine Coon en een Britse langhaar. En er loopt er nog eentje. Dat is gewoon een huistuin- en keukenkat, noem ik haar. Maar ook zij zit vreselijk in de rui. Dus één keer een kat aaien en echt dat haar, dat dwarrelt als die woestijnballen die altijd in die westernfilms gebruikt werden door de woestijn. Nou, dat is mijn huis op dit moment.
0: En, hoe vaak stofzuig jij dan?
1: Elke dag.
0: Ja, dat moet dan
1: soms
0: wel,
1: twee keer per dag.
0: Jeetje.
1: Ja, en nou ja, echt alles zit onder. Als ik nu al even weer een keer kijk naar mijn shirt, dan heb ik alweer een stukje Nimbus mee. Zo heet een van mijn katten. En nou, dat dwarrel ik hier dan zo achter me als een soort Hans en Grietje, dat ik weer de weg door het pand weet te vinden. Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe krijg ik dat makkelijk van mijn kleding af?
0: Ja, want je hebt vast ook, net als ik, want dat zei ik er straks ook, ik heb al van alles geprobeerd. Ik had mijn rode kater Bob.
1: Ja.
0: En die liet ook heel veel haar dwarrelen. Overal zat het.
1: Ja.
0: En ik heb wel van alles geprobeerd. Je hebt heel vaak reclames ook, hè? Met, ja. Nou, we hebben nu de oplossing gevonden.
1: En ik zoek het vooral eigenlijk in het stukje dat ik dat het in de was eigenlijk al goed gaat. Want je hoeft maar één behaarde broek in de was te doen en alles zit onder. En ik heb wel zo'n roller, maar dat moet makkelijker kunnen. Dat, ja. Dat ik 's ochtends mijn kleding aan kan doen en kan denken, zo. Ik hoef niet meer naar die roller.
0: Nee.
1: Dat is waar. Nou,
0: zo'n plakroller is sowieso een waardeloos ding, vind ik, is mijn ervaring.
1: Ja, wel een beetje.
0: Niet fijn.
1: Nee.
0: Ik had er maar al heel eventjes op gegooid hier. En er is gebeld door onze telefoniste. Zegt, ik kreeg zo meteen daarnet een hele vrolijke Harry aan de lijn. Die zegt, de oplossing voor kattenharen op meubels, kleding en dergelijke, je handen nat maken en er met de hand overheen. En met de andere hand de haren tot een bolletje wrijven.
1: Oké.
0: Zou dat wat zijn? Hartelijke groet uit Doetinchem, zegt Harry
1: ja,
0: ook.
1: Ja.
0: Roye die stuurt ernaar. Het is wel grappig, is iemand die inderdaad onder de naam Roye WhatsAppje stuurt. Die zegt, ja, een kat verhaart nou eenmaal. Als je niet tegen die haren kunt, moet je geen kat nemen. Sorry. Je kan hem sowieso goed borstelen met een Furminator.
1: Een Furminator?
0: Ken je dat?
1: Nee.
0: En geen opzoek even, hè, wat
1: ja.
0: Dat is. Ja. Wij hebben zelfs Devon Rexen. Dat is een soort kat. En die verharen niet. En we hebben ook Sphinxen gehad. Het is het een of het ander, zegt Roye. En Hans zegt, ja, over kattenhaar weet ik eigenlijk niks. Maar ik heb laatst de hond van mijn zus thuis gehad om even op te passen. Ja, overal haar. Dan is hij weg. Ja, dan ga ik met de stofzuiger door de kamer. Wij gaan zoeken naar oplossingen vooraf.
1: Het is ook wel een luxe probleem. Hè. Kijk, ik ben hartstikke gek op mijn drie katten. Dus begrijp me niet verkeerd. Ik klaag ook niet per se over het haar. Ik ben alleen op zoek naar een manier waardoor ik het makkelijk van mijn kleding krijg.
0: Ja, dus wat werkt? Nou, even zoeken naar de Furminator.
1: Nou,
0: klinkt als een Furminator.
1: Het ziet er echt doodeng uit.
0: Oh, nou, daar komen we straks op terug. We gaan zoeken en als je tips hebt, laat vooral weten. Dan kunnen we elkaar een beetje helpen. Dit is McFadden en Whitehead. Ain't no stopping us now.

0: En ik wens je nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijk.

0: If paradise is half as nice, Amen Corner hoorde je. 2:45 is het. We gaan maar eens verder bomen over kattenharen. Dat is een beetje de kwestie die vandaag voor ligt. Joy heeft 3 katten in huis en de vlokken vliegen in het rond.
1: Ja.
0: En alles zit in de wasmachine en gedoe. Gerard schrijft,

0: Nou, geen zin heb. Wel een kat, maar niet een kattenhara. Dan moet je een naakt kat nemen, maar die mogen niet meer, hè?
1: Nee, daar mag je niet meer mee fokken. Is een hele tijd geleden natuurlijk naar buiten gekomen.
0: Ja.
1: Nou, daar komt echt een verbod op.
0: Ja, en bovendien is dat weer een ander probleem. Want bij het weer als dit en je laat een naakte kat naar buiten, dan moet hij toch echt in de zonnebrand.
1: Een beetje anders... factor 50.
0: Ja, precies. Ja. En nou ja, Roye die schreef ons daar straks al een berichtje. Ik heb even nagezocht. Die heeft, ze zegt Devon Rex. En hebben ze gehad. En sphinxkatten. En inderdaad, de Cornish Rex, de Devon Rex en de sphinxkat, die verliezen aanzienlijk minder haar dan gemiddeld. Mm-hmm. Ze hebben namelijk geen dikke ondervacht. Ze missen een volledige vacht, waardoor je heel veel minder rondzwervend haar in huis hebt. Als je zo'n kat wil, dan zou dat dus inderdaad ook nog een mogelijkheid zijn.
1: En ik zal trouwens even overleggen voor een vierde.
0: Ja. Heb jij nog gekeken naar die Furminator?
1: Ja, dat heb ik zeker even opgezocht. Al moet ik wel meteen zeggen dat daar de reacties eigenlijk niet heel best bij zijn. Vooral kattentrimmers die raden het heel erg af, omdat je echt de ondervachten mee weghaalt. En daarmee verstoor je dus eigenlijk de hele cyclus van een kat en het haar daarvan.
0: Ja, want het is inderdaad, als je het opzoekt, je ziet een soort...
1: Er staat ook een shedding tool staat erbij. Het is een soort borstelscheerapparaat. Ja. Maar het is niet elektrisch, maar het komt er wel mee overeen.
0: Ja.
1: Dus die sla ik toch even over, denk
0: ik. Dat is goed. Wat heb jij wel gevonden?
1: Nou, we hadden het net nog even een keer over die pluizenrollen, Irene. We waren het allebei over eens. Die zijn minder. Maar dan heb jij er denk ik zo eentje met zo'n plakrand.
0: Ja.
1: Die zijn inderdaad minder, want die herbruikbare van siliconen, die schijnen dus veel beter te zijn. Dan eigenlijk nog ook wel een grappige iets wat je misschien wel in je huis hebt. Die gele handschoenen die je draagt tijdens het schoonmaken.
0: Oh ja, gewoon huishoudhandschoenen.
1: Ja, die moet je gewoon een heel klein beetje nat maken en daarmee over je kleding wrijven. En door de wrijving klontert al dat haar samen. En dan kan je het daarna gewoon zo van je kleding halen.
0: Die ga jij vast proberen.
1: Die ga ik proberen. Ik rij straks nog even denk ik langs de dichtstbijzijnde Action. En dan ga ik daar even een paar van die handschoenen halen. En deze vond ik zelf eigenlijk wel heel grappig. Dat je kleding even in de droger moet doen. Al voordat je het gaat wassen.
0: Okay.
1: Dus eerst in de droger, dan in de wasmachine. Want je stopt dan de droge kleding voor 10 minuten in die wasdroger. Op een lage temperatuur of met alleen lucht. Droogdoekje erbij. En dan komen dus heel veel haren los. En die belanden dan in dat pluizenfilter. En dan zitten ze niet meer aan je kleding.
0: Ah, ik vind dat wel een hele goeie.
1: Ik ook. Moet je natuurlijk wel een droger hebben. Want anders is dat is ook weer zoiets. Ja. En ook wasverzachter en natuurazijn helpen tegen de haren. Want dan gaat er een beetje die statische elektriciteit gaat eraf. En dan laat dat dus makkelijker los. Maar voornamelijk dus de droger is de beste volgorde. Ik heb nog even een mooie effectieve volgorde gemaakt. Eerst doe je hem 5 à 10 minuten in de droger, wat ik net vertelde. Daarna die rubberen handschoen. En daarna doe je nog even met die herbruikbare pluizenroller. Daarna in de wasmachine. Het is even wat werk, maar...
0: En dan krijg je ze dus, zeggen ze, haarloos uit de wasmachine.
1: 95% minder.
0: Oh, wauw.
1: Ja. Mocht je het nou bijvoorbeeld thuis op je bank of zo hebben... Mm-hmm. Je kan dus ook zo'n raamtrekker die je gebruikt als je de ramen hebt zitten lappen... die kan je er ook overheen halen. Bijvoorbeeld over je tapijt of zo. En dat schijnt dus ook heel goed te helpen tegen het haar.
0: Wat een geweldige tips. En doe er je voordeel mee.
1: Nou, zo is
0: het. Liefhebbers. Dankjewel. En jij ook. Ik wil horen hoe het is bevallen thuis.
1: Yes.

0: Lou Rawls, you'll never find another love like mine. Kwart voor drie.
1: Drie voor drie.
0: De 3 voor 3, de laatste 3 plaatjes voor de klok van 3 uur. Er zit altijd een themaatje in. Als ik zeg Let's Dance, dan weet je misschien al een paar nummers die zo heten. Van Chris Rea bijvoorbeeld of Benny Goodman. Ik heb 3 andere voorbeelden. En het leuke is, de eerste komt uit de jaren 60, de tweede uit de jaren 70 en de derde uit juist de jaren 80. The Cats en David Bowie hoor je straks, maar ik begin met een plaatje uit mijn geboortejaar. Let's Dance werd een wereldhit voor Chris Montez. En het werd niet 1 keer een wereldhit, want ik kwam nog een keer uit. En toen werd hij het weer. Komt-ie, Let's Dance, Chris Montez.

0: Ja, ook zo'n plaat met de titel Let's Dance van The Cats. Ongeveer op het hoogtepunt van hun populariteit hier. Paling Sound in een, nou ja, bijzonder jasje toch eigenlijk. Maar kan prima.
1: Ja, ik vraag me af, werd dat toen al genoemd, Paling Sound? Is dat niet iets wat ze het later hadden bedacht van, wat leuk?
0: Ja, ik denk dat dat zo is. Ja. Want de Cats waren het dan natuurlijk een beetje aan de vooravond van de Paling Sound. Er kwam nog een heleboel achteraan. En toen kreeg het volgens mij die naam pas.
1: Ja, BZT, Nick en Simon. Ja, we kunnen nog wel even doorgaan. Het is zo 3 uur natuurlijk.
0: Ja, dat is niet de bedoeling.
1: En je hebt nog een liedje.
0: Ik heb nog een derde plaat voor 3. Ook met die titel Let's Dance. Maar eerst wil ik van jou eens even horen, Marcel. Wat jij gaat doen tussen 3 en 6. Want jij staat achter de microfoon.
1: Ja, zo direct een hele grappige LP. Hij kraakt een beetje, maar ik ken de tip inmiddels. Bij oude LP's moet je gewoon een bak water op gooien. Niet al te veel, want dat vindt stroom niet zo leuk. Maar echt, dan zijn die tikkies weg. Dus als je nog oude LP's hebt, en die LP die ik hier heb, dat is de Allerdichttien Goed deel 3.
0: Ja.
1: Dat album, dat hadden we geloof ik 26. En vandaar ook ons radioprogramma In het Weekend, dat dezelfde naam draagt. Met onder andere Vicky Leandros. We hebben Modern Green Deal erop staan, maar ook de New Seekers. En nog vele andere. Nou, straks een potpourri.
0: Wat leuk.
1: We gaan er eentje draaien.
0: En dat is dan jaren 70, denk ik, hè?
1: Ja, 1972.
0: 72.
1: En dat was nummer 1. Ja,
0: okay.
1: Nu en vandaag, zeg maar, in 1972.
0: Maar nog heel eventjes, hoor. Want die LP moet je dus gewoon onder de kraan houden, zeg jij.
1: Nee, ho, stop, wacht. Nee, ik heb ooit eens een radio op een gouden oude programma gedaan in de jaren 90. En toen had je nog heel veel singeltjes, ook cd'tjes natuurlijk. En maar die LP's, die wilden we ook nog draaien, die singeltjes. En toen zei iemand, ja, dan moet je gewoon wat water op gooien. Niet veel, dat hij gewoon echt danst, zwemt in het water, die LP.
0: Terwijl hij op de platenspeler ligt.
1: Ja, doodeng zou je zeggen met stroom, maar het kan wel. En die, dat water, dat vangt eigenlijk die kraakjes op. Dus hij klinkt helemaal spik en span.
0: Ik ga het thuis proberen.
1: Ja.
0: Wat ik al zei, ik heb er nog eentje klaarstaan. Eigenlijk wel de eerste plaat waar je aan denkt bij de titel Let's Dance. Die van David Bowie, die nou juist met dit nummer de omslag maakte naar wat commerciële klinken. Dat deed hem overigens niet slecht. Het legde hem, zoals ze dat zo mooi zeggen, geen windeieren. Ik wens je een fijne middag.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
7: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
6: Uniek slapen, hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar ervoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Oké, dankjewel. Het is 2:02. Dit is Radio Gelderland. Tijd voor thuis in Gelderland tot aan 6 uur. Eens even kijken naar het verkeer in de provincie. De A2 Den Bosch naar Utrecht. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Rosmalen-West en Waardenburg. En 7 tussen de afrit Geldermalsen en Knoopend Everdingen. Dan de A2 Amsterdam naar 's-Hertogenbosch. 5 kilometer stilstaan tussen Breukelen en de afrit Utrecht Centrum. A12 Utrecht naar Arnhem. 10 kilometer langzaam rijden tussen de afrit Wageningen en Knoopend Waterberg. En nog langer op de A27 Utrecht naar Gorkum. 11 kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer door wegwerkzaamheden tussen Knoopend Lunette en Knoopend Everdingen.
11: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
12: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
11: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
12: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
13: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
15: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties. Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
16: Thuis in Gelderland.

0: Jaren 80 ode aan Robert De Niro. Wat was die populair, zeg. Zeker in dat decennium. Door Bananarama. Ken ze nog? Zelfs zeiden ze van, we konden eigenlijk niet zo goed zingen. We zijn natuurlijk geen Madonna, maar toch leuk dat we op het podium mogen komen. En ze scoorden ook best wel goed in Engeland, maar ook hier in Nederland, in België, Luxemburg, Duitsland. De jaren 80. 11:15 onderweg op deze maandag. Dit is Radio Gelderland, tot 18:00 thuis in Gelderland. Nou, we gaan aftellen, hè. Nog 3 dagen totdat de Zwarte Cross losgaat in Lichtenvoorde. Nog 5 dagen voordat de Vierdaagse feesten starten. En nog een volle 8 dagen dat de Vierdaagse ook echt gaat beginnen. En de temperatuur blijft maar stijgen en stijgen. Ja, in het weekend waarschijnlijk een buitje. Maar dat mag bijna geen naam hebben. De komende dagen 30 tot 33 graden. Ik zag trouwens een prachtig initiatief. Dat komt uit Winterswijk. Misschien heb je toevallig ook gelezen. Hartstikke heftig bericht eigenlijk, want ooit weer samenstaan, zo heet het. Dat is de wens van de ouders van de jongens die vorige week vrijdag zwaar gewond raakten bij een ongeluk op de Kottelseweg in Winterswijk. De verwondingen aan de rug van een van de jongens zijn zo ernstig dat gevreesd wordt dat de jongen niet meer bijvoorbeeld ooit naast zijn broertje zou kunnen staan. Om het gezin te kunnen ondersteunen is nu een crowdfundingactie gestart. Prachtig initiatief. En die is dan vooral bedoeld voor het revalidatieproces, de medische kosten en alle aanpassingen die moeten worden gedaan om het ook in de toekomst financieel te kunnen gaan redden. Hè? Jaren, tientallen jaren zou je kunnen zeggen. En misschien als je dit hoort, of dat je het al eerder had gelezen, dat je denkt van, weet je wat, ik doe gewoon mee. Ja, ik doe gewoon mee met deze mooie crowdfundingactie. Ga dan naar de volgende site. doneeractie.nl/ooitweersamenstaan. Dus doneeractie.nl/ooitweersamenstaan. En dan gaan we, zoals elke dag zo rond deze tijd, even naar een bepaald album dat op nummer 1 stond vandaag in 1972. En dat heette Alle 13 Goed, deel 3. Want er waren nogal wat delen. Het scoorde als een tierenlier, zoals sommige mensen zouden zeggen. Een van de tracks van het album is deze hele populaire van Boudewijn de Groot.
1: Als de rook om je hoofd is verdwenen. Als de rook om je hoofd is verdwenen.
0: Of de New Seekers, die ken je hebben.

Ja, check het even bijvoorbeeld op het internet wat er nog meer op dat album is te vinden. Alle 13 goed, deel 3, vandaag in 1972 op nummer 1. Nou, welke moeten we dadelijk laten horen? Deel het en laat even een appje achter. 06-22-22-1342. Alle 13 goed. Welke moeten we gaan draaien? Zo direct, laat het weten. En dit zijn de Doors.

0: schijnen hele goede vrienden te zijn, Waylon en René Vroger. Vorig jaar is René 65 geworden. En toen dachten ze al, weet je wat, zullen we nu gewoon samen een liedje gaan uitbrengen? Daar hebben ze even over gedaan, in ieder geval over het uitbrengen. We zitten inmiddels toch wel ruim een half jaar verder. Maar daar is hij dan. Het gaat over de liefde en de vriendschap tussen Waylon en René Vroger. We gaan eens even de regio in. Goedemiddag met Marcel. Dag Ingrid.
1: Ik ben Marcel.
0: Ja.
1: Vanuit Aalten.
0: Wat zeg je? Vanuit Aalten is het, hè?
1: Ja.
0: Ja, oh, heerlijk. Rustig aan vandaag voor je?
1: Ja, rustig aan. Ja. Huisvrouw, hè?
0: Ja, ja. Huisvrouw. Goh. Ja, oké. Okay. Maar dan kan je het op maandag heel druk hebben. Tenminste, dat zeiden ze vroeger altijd. Maandag, hè? Dan moet je eigenlijk bijna van alles doen.
1: Ja, precies. Ja,
0: ja, ja, oké. Okay. Maar ik treed niet in details, hoor. Ik ga geen moeilijke vragen stellen. Hey, als ik tegen jou zeg 1972, waaraan denk je dan meteen?
1: Ik ben
0: 2
1: jaar oud.
0: Ik hoor het zelf niet te vragen aan een vrouw natuurlijk. Mag ik nog één keer weten, hoe oud was je toen?
1: 2 jaar.
0: Oké. Okay. In 1972 kwam het album uit Alle 13 Goed, deel 3. En daar gaat het vanmiddag om, in de wissellijst. Met mooie liedjes. En wat is jouw track die je zegt van nou, die is goed, die is leuk, die zou ik willen horen?
1: Madonna.
0: Mag ik het geluid nog één keer horen, zou meneer Keer Schilpel het ooit gezegd hebben?
1: Wat Madonna.
0: Madonna, maar die staat er niet op natuurlijk.
1: Okay.
0: Het is heel grappig dit. Maar je hebt gereageerd namelijk voor een ander liedje. Als de rook om je hoofd is verdwenen.
1: Oh ja, dat klopt.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, dat okay. Is gewoon je hoofd hangen.
0: En die komt er zo aan voor je.

0: gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
7: We vieren de zomer, 3:58 is het inmiddels. Dit is Radio Gelderland. Vanmiddag is het droog en inderdaad zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind zo'n 28 tot 30 graden. En dat blijft zo, tot en met donderdag is het zonnig en erg warm. Met 30 tot 33 graden. Even kijken naar het nieuws uit de provincie. Een voetganger is vanochtend rond 11:15 aangereden door een auto aan de Nassolaan in Hattem. Volgens de politie zou het gaan om een jong slachtoffer dat na het ongeluk naar het ziekenhuis is gebracht. De forensische opsporing van de politie doet nu verder onderzoek. Tientallen vissen zijn gered uit een droogvallende sloot. Vrijwilligers van appgroep Neder-Betuwe kregen gisteravond een melding van de situatie. De vissen zaten vast in een ondiepe sloot waar het waterpeil snel daalde. Uiteindelijk hebben de vrijwilligers 51 vissen weten te redden. Meer nieuws vind je op de site omroepgelderland.nl of in de Omroep Gelderland app. En dan even kijken naar het verkeer. Dit zijn de langste files van deze maandagmiddag van dit moment. De A2 Den Bosch naar Utrecht. 6 kilometer langzaam rijden tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. En 6,5 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen afrit Geldermalsen en afrit Everdingen. A2 de andere kant op, Utrecht naar Den Bosch. 11 kilometer langzaam rijden tussen Utrecht Papendorp en Knoopend Everdingen. A12 Utrecht richting Arnhem. 8 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen de afrit Wageningen en Knoopend Waterberg. A15 Nijmegen naar Gorkum. 12 kilometer langzaam rijden tussen Meteren en afrit Arkel. En een lange file op de A27 Utrecht naar Gorkum. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer door wegwerkzaamheden tussen knooppunt Lunette en knooppunt Everdingen.
8: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
9: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
10: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
11: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Kijk op ralfklaassen.nl. Thuis in Gelderland.

0: Ja, ja, zo heten ze. Zo heet de groep. En een mooie dag. En daarvoor nog Earth and Fire met natuurlijk Johnny Kaagman. En iedere keer als ik een liedje ergens mag draaien van Johnny, moet ik denken aan, ja, dat was ook gewoon mijn baas een tijd lang. Ja, bij een ander radiostation weliswaar. Even buiten Gelderland, een landelijk station was dat. Ja, en hartstikke sympathiek. Leuke vrouw hoor. Die kwam gewoon in de studio even een bakkie doen als het erop aankwam. Ja, hartstikke gezellig. Het is 12 minuten over 3:30. Het is weer tijd voor dat spelletje, het Memory-spel. Je krijgt 6 fragmenten. De liedjes ken je. Maar dat denk ik wel. Die ken je. Maar ja, wat is de combinatie? Want 2 van die 6 horen bij elkaar. Sterker nog, dat is dezelfde uitvoerende. Als je nou denkt te weten wie dat is of wie dat zijn, het kan een bandje zijn, een solozanger of zangeres, stuur dan een berichtje naar de app van Radio Gelderland. En wie weet vind je dan een prachtig zomerspakket. Nou, luister goed, hè.
1: 1.

Hey, wat doet die gozer erbij? Of zou die erbij horen omdat hij bij het spelletje hoort? Eén van de twee fragmentjes. Welke twee uitvoerenden horen bij elkaar? Laat het even weten. Stuur een berichtje naar de app van Radio Gelderland. En wie weet, bel ik je zo terug. Dan heb je een prachtig zomers verrassingspakket gewonnen. Nou, lekker toch?

0: Die zet een beetje dezelfde lading in van de humor van de Muppet Show. Ze waren ook ooit eens de gast, de Piet Voice, bij de Muppet Show. Je moet maar eens even kijken, bijvoorbeeld op YouTube. Is hartstikke leuk om die aflevering nog eens even terug te kijken. Die Muppet Show, je kent ze toch nog wel, al die figuren. En die twee oudjes op dat balkon, hè?
1: That was wonderful.
2: Yeah. Bravo.
1: I loved that.
2: Oh, it was great.
1: Well, it was pretty good.
2: Well, it wasn't bad.
1: Well, there were parts of it that weren't very good,
2: though. It could have been a lot better.
1: I didn't really like it.
2: It was pretty terrible.
1: It was bad.
2: It was awful.
1: It was terrible.
2: Get him away.
1: Hey, boo.
0: Ja, Waldorf en Stedtler waren dat, hè. Ja, je kan nog altijd meedoen met het spelletje vanmiddag, het Memory-spel. Hij is een beetje lastig. Wat kortere fragmenten. Maar hij is wel te doen, hoor. Twee fragmenten horen bij elkaar. Van dezelfde uitvoerende. In ieder geval één van de twee. Dan heb ik je al een tip gegeven. Eén van de twee. Om welke twee fragmenten gaat het? Welke horen bij elkaar? Bij dit memory-spel.
3: Eén.

Hij zit erin, hoor. Zou deze dame het zijn, of heeft hij er helemaal niks mee te maken? Het memoryspel voor deze maandagmiddag, als je denkt te weten welke twee fragmenten gekoppeld zijn aan elkaar, moet je even een appje sturen naar de studio van Radio Gelderland. Het nummer is 06-22-22-1342.

0: dit zit echt fantastisch, Tineke.
1: Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof.
0: Verwen jij je maar.
1: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
0: Maar mee?
1: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
0: Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Natuurlijk wel.
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
9: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
8: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
10: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
11: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
13: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoetwater naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het Hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Renate, dankjewel.
6: eens even kijken naar het verkeer. De langste files op dit moment in de provincie, in en om de provincie zelfs. Bijvoorbeeld de A2, dat is Den Bosch. Vanuit Brabant naar Utrecht, 14,5 kilometer stilstaand verkeer tussen de afrit Veghel en Waardenburg. De A2 Utrecht richting Den Bosch, maar dan 13 kilometer tussen Utrecht Centrum en afrit Everdingen. A12 Utrecht naar Arnhem, 10,5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. A12 Arnhem naar Den Haag, 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn. Een zeer lange file op de A27 Almere naar Gorkum, 29 kilometer langzaam rijdend verkeer door wegwerkzaamheden tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. En de A50 Arnhem naar Os, 12 kilometer inmiddels, die loopt aardig op die file trouwens. Langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
14: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
15: Intersport Megastore Four Seasons. Profiteer tijdens de sale van extra scherpe prijzen.
16: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
17: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
19: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
23: Thuis in Gelderland.

Uit de tijd dat de cd net was uitgevonden. Nou, dat was wat, hoor. De cd, zo'n glimmend schijfje, jongens. Wat moesten we ermee? Een geweldig geluid. Ach, het is het begin van de jaren 80. En deze hit van Steve Miller en zijn vrienden Abracadabra. Inmiddels 4:15, dit is Radio Gelderland. Tot 6:00 thuis in Gelderland. Toch maar even heel belangstellend aan je vragen. Hoe was je weekend eigenlijk? Beetje lekker weekend gehad. Misschien heb je ze wel zien vliegen. Zou zomaar kunnen in het weekend. En dan heb ik het vooral over vlinders. Het was namelijk een bijzondere tuinvlindertelling weekend. Ja, mooi woord ook trouwens. Dat was het. Je hebt een vogeltelling, maar je hebt toch ook een tuinvlindertelling. Wat is het nut? Het nut en de noodzaak daarvan. Eens even vragen zo direct aan een ecoloog. Uit Wageningen. En die mensen hebben er verstand van. Dat is Kars. Gaan we zo direct heel even bellen daarover.

0: Ja, alsof je op een terrasje zit in Zuid-Europa. Eli Medeiros. Een prachtig liedje. Ook niet gehoord, hè? Dit zijn ook de lekkerste zomerse liedjes. En in de zomer gebeurt er heel veel. Waaronder het volgende, namelijk ook een tuinvlindertelling. Je kent waarschijnlijk wel de vogeltelling, die wordt ook gedaan. Er wordt wel meer geteld door het jaar heen. Maar ook dus een tuinvlindertelling. Afgelopen weekend was dus die telling een feit. Kars Veling is ecoloog, heb ik nu aan de telefoon. Kars, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je werkt bij de Vlinderstichting in Wageningen. En je hebt dus ook geteld. Met hoeveel anderen eigenlijk, weet je dat?
1: Ja, we hebben in totaal bijna 11.000 tellingen gedaan... met zo'n 9.000 deelnemers.
0: Ja.
1: En leuk om te horen, Gelderland was de koploper... met 1.769 tellingen.
0: Ach, hoe zou dat komen?
1: Welke provincie heeft er zoveel geteld als Gelderland?
0: Ja, we hebben ook heel veel oproepjes gedaan de afgelopen tijd. Dat zal het wel liggen. Ja,
1: het
0: ja, ja.
1: Werkt.
0: En hoe komen jullie in al die mensen die gaan tellen?
1: Ja, door jullie, maar ook door inderdaad veel reclame ervoor te maken... en de mensen te attenderen van denk erom... Het is hartstikke leuk om te doen, om te kijken welke vlinders zitten er in je tuin. En het is ook nog nuttig, omdat we daarmee die vlinders beter kunnen beschermen. En okay. Dat heeft gewerkt.
0: Ja. Nou, vertel maar, hoe was het dit weekend? Hoe ging het?
1: Ja, het ging heel goed. Het was beter dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Dus ik hoor ook mensen die zeggen van eindelijk heb ik weer eens vlinders in mijn tuin. Dus dat was heel positief. Als je vergelijkt met 10, 15 jaar geleden, dan waren er echt wel veel minder vlinders. Maar goed, dat is ook eigenlijk geen nieuws meer, dat het slecht gaat met die vlinders. Atalanta, dat is de winnaar geworden dit jaar. Maar ook hier is Gelderland natuurlijk een buitenbeentje. Hè? Klein Koolwitje was in Gelderland de nummer 1 en landelijk dus de Atalanta.
0: Ja, maar nog niet helemaal het gewenste resultaat.
1: Ach, ja, liever nog meer. Hè? We hadden nu zo'n 10 vlinders in elke telling. En zo'n telling is een kwartiertje. En ja, dat is op zich hartstikke mooi. Ik weet, 2024 had je 5 vlinders in een telling van een kwartier. Dus dat, dan is die 10 best leuk.
0: Ja.
1: Maar goed, nou ja, daarvoor was het 15 vlinders. En dan ja, denk je toch van, eigenlijk wil je meer vlinders hebben.
0: Ja, ik kan me herinneren nog, vroeger, lang geleden, 40 jaar geleden of zo... 50 jaar geleden misschien ook nog wel... toen had je veel meer vlinders. Of is dat maar puur het idee voor mij?
1: Nee, dat klopt echt wel. Dat zien we dus ook echt in die tellingen terug. Dat, ja, we hebben nog maar de helft over van wat we zeg maar in 1990 hadden. Dus dat is echt niet in je gedachten alleen, maar dat is ook echt daadwerkelijk het geval.
0: Ja, nou, hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer vlinders naar onze tuinen gaan komen?
1: Nou, als je je tuin aantrekkelijk maakt voor vlinders... en dat betekent dat je veel bloemen moet hebben... want die vlinders hebben nectar nodig om te kunnen vliegen... en om zich voor te planten moeten ze flink vliegen. Dus bloeiende planten. De eerste vlinders verschijnen in februari... en de laatste zijn er nog in november. Dus eigenlijk het hele jaar door bloei. Dat zou hartstikke mooi zijn. En het leuke is als je ook die vlinders kunt laten voortplanten in je tuin... betekent dat je die rupsen ruimte moet geven. En dan denken mensen, oeh, rupsen die vreten mijn planten op. Ja. Koolwitje is een slecht voorbeeld, die doet dat. Maar alle andere vlinders heb je helemaal geen last van. Is het hartstikke leuk als je daar de rups van het boomblauwtje... of van het bontzandtoogje of van een kolibrievlinder in je tuin hebt.
0: Ja, ook leuk om dat te fotograferen of te filmen, lijkt mij.
1: Zeker. Hè?
0: Voor,
1: zeker,
0: je, eigen, voor
1: ja,
0: je eigen zoop. Hey, volgend jaar weer een nieuwe telling in juli?
1: Ja, elke keer de tweede weekend van juli is de tuinvlindertelling. Dus dan gaan we nog meer tellen dan dit jaar.
0: Laten we hopen in ieder geval. Dankjewel, Kars.
1: Joep, graag gedaan.
0: Kars Veling, ecoloog bij de Vlinderstichting in Wageningen, hoor je.

0: zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stoprood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
2: Bekkers fietsen Gendrik.

0: Ga naar uniekslapen.nl.
1: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
2: Het is al 5. Goedemiddag. Vanmiddag is het nog altijd droog en zonnig. En bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 28 tot ruim 30 graden. En dat blijft zo de komende dagen. In ieder geval tot en met donderdag is het zonnig en erg warm. 30 tot 33 graden. Dan even kijken naar het laatste nieuws uit de provincie. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink uit Borculo is op 38-jarige leeftijd overleden. De KNVB bevestigt dit nieuws aan Omroep Gelderland en zegt diep geraakt te zijn. De politie deed vandaag uitgebreid onderzoek bij de woning van Dieperink aan de Korte Molenstraat. Dat onderzoek is inmiddels afgerond. Betrokkenheid van andere personen is uitgesloten, laat de politie weten. Een voetganger is vanochtend rond 11:15 aangereden door een auto aan de Nassolaan in Hattem. Volgens de politie ter plaatse gaat het om een jong slachtoffer dat na het ongeluk naar het ziekenhuis is gebracht. Voor het incident is ook een traumahelikopter opgeroepen. De forensische opsporing van de politie doet nu verder onderzoek. Meer nieuws lees je altijd terug op de site omroepgelderland.nl of in de Omroep Gelderland app. En dan even kijken naar het verkeer van dit moment. Dit zijn de belangrijkste en langste files. De A2 Den Bosch naar Utrecht, 15 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de afrit Veghel en Waardenburg. A2 Utrecht richting Den Bosch, 14 kilometer langzaam rijden tussen de afrit Utrecht Centrum en Everdingen. A12 Utrecht naar Arnhem, 10,5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. A12 Arnhem richting Den Haag, 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn. En een lange op de A27 Almere richting Gorkum, 26 kilometer langzaam rijdend verkeer. Er wordt daar gewerkt aan de weg tussen Utrecht Noord en knooppunt Everdingen.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
11: Odido. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Thuis in

0: Joyeus. Hij zingt het gewoon nog steeds, hè? Een man is al boven de 80 inmiddels. Seksboom, Tom Jones. Dit is Radio Gelderland, thuis in Gelderland. Tussen nu en 6 uur zijn we er nog. En niet alleen, want ook Joy in de studio. Joy, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt gekeken naar het laatste nieuws.
1: Jazeker. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het gebeurde vlak voor middernacht en er brak echt totale paniek uit. Het ging volgens deze NOS-correspondent allemaal ook heel snel.
2: De brandweer was er echt heel snel en binnen een half uur, of na iets meer dan een half uur, was de brand geblust. Het was dus niet de reactie van de hulpdiensten. Het grote probleem lijkt te zijn de rookontwikkeling. Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. En ja, dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
1: Ja, ook deze Nederlandse ooggetuige vertelt hoe hulpdiensten massaal uitrukten.
3: Er waren talloze ambulances, brandweerauto's, militairen die uitgerukt waren met de grootste spoed. En ja, het was een heel heftig tafereel. Dus mensen werden die bar uitgehaald, in folies gewikkeld, afgevoerd in de ambulances. En de overleden personen die werden in witte doeken gelegd en daarop de stoep gelegd.
1: Het is niet de eerste keer dat dit in Thailand gebeurt. In 2022 kwamen 14 mensen om bij een brand in een muziekcafé. En ook in 2009 vielen 66 doden bij de Santika nachtclub in Bangkok.
0: Ja, het is toch een grote nachtmerrie als je dit overkomt. Het is toch vreselijk. Heb je de beelden gezien ook?
1: Ja, echt al die rook. Het lijkt me echt heel eng om mee te maken.
0: Ja.
1: Ja, dit jaar hebben artsen veel meer patiënten behandeld voor gezondheidsproblemen door vapen. Dat is natuurlijk helemaal een ding, ook vooral onder de jeugd, denk ik. Het zijn meer meldingen dan in de afgelopen 2 jaar bij elkaar. De meldingen die artsen bij een meldpunt doen over vapen gaan niet alleen over luchtwegklachten, dat zegt deze arts.
4: Bijvoorbeeld ook klachten van buikpijn, misselijkheid, hartkloppingen, flauwvallen. En wat ook echt opvalt is dat er meerdere meldingen zijn geweest over de psychosociale effecten. Dus mensen die slechter in hun vel komen te zitten, negatieve gedachten, slaapproblemen, concentratieproblemen.
1: Artsen hebben dit jaar al 24 meldingen gedaan bij het landelijk meldpunt van patiënten met gezondheidsproblemen, dus door vapen. Meer dan 1 op de 5 patiënten houdt chronische klachten over. En het volgende, de jongste patiënt is 13 jaar oud.
0: Jeetje, jongens.
1: Ja,
0: doe het dan gewoon niet. Het is volgens mij nog slechter dan gewoon roken.
1: En dat zeggen ze inderdaad. Misschien is dat ook wel makkelijker gezegd dan gedaan. Doe het gewoon niet. Ik denk dat dat ook gewoon een doelgroep is die nog heel kwetsbaar is. Groepsdruk, dat soort dingen op het schoolplein.
0: Ja, wat zou jij dan zeggen? Stel dat het jouw zoon of dochter zou zijn.
1: Poeh, daar vraag je me wat. Ik ben zelf 25, dus in die leeftijd ben ik nog niet.
0: Je hoeft er nog niet over na te denken.
1: Ik hoef er nog niet over na te denken. Daar heb je het helemaal goed. Dus ja. Laten we daar maar bij houden. Ja, toch, ik denk, Marcel, dat je dat soort dingen ook helemaal niet meer in de hand kan hebben.
0: Nee, maar als ouder kun je altijd wel iets doen, iets zeggen, toch?
1: Ja, denk ik ook. Dan in Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Mogelijk moeten er dan keuzes worden gemaakt over de verdeling, waarschuwen de instanties die het water in ons land beheren. Dat vertelden ze in Nieuwsuur.
5: Als er watertekorten zijn, daar hebben we een prioriteitenlijstje voor. Dat zijn 4 categorieën. Sta je onderaan dat lijstje, dan is de kans groot dat je dan als eerste aan de beurt bent.
6: En wie zou dat zijn?
5: Dat zijn bij ons de economische functies. Scheepvaart, landbouw, dat soort type bedrijven moeten dan aan denken.
1: Watertekort dus. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar van 1976.
0: Ja, dat is voor jou echt geschiedenisboek, hè? Dat
1: je denkt, sprong ik nog met mijn vader over de sloot.
0: Ja, als guppie ging ik toen het water in. Het was echt dramatisch. Wat een hete zomer.
1: Ja, jij kan je dat dus nog goed herinneren, Marcel.
0: Ja, als je dat dan zo zegt, word ik wel heel oud, hè?
1: Opa verteld wordt het nu, hè?
0: Nee, zover is het nog ook maar niet. Maar het was wel hartstikke heftig. Maar we waren extra vrij van school, weet ik nog. Dus dat was mooi.
1: Win-win.
0: Ja, win-win situatie. Hey, dankjewel, hè?
1: Yes.

0: is van mij.
1: Ja, tweemaal een Jan, Ernst Jans en natuurlijk Henny voor Doe Maar. En sinds een dag of twee. We zitten hier heerlijk in de airco in de studio. Toch eens even heel even naar buiten toe gaan. Wat zou de temperatuur zijn? Is even een vraag aan Don van Weerplaza. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Wat is de temperatuur bijvoorbeeld in Arnhem op dit moment?
2: Ja, rond een graad of 29. Dus vandaag net niet tropisch. Maar goed, het doet denk ik niet veel onder aan het zomergevoel, denk ik, vandaag.
1: Nee, het is een heerlijke dag. En ik heb begrepen, het wordt nog ietsje warmer, hè?
2: Ja, klopt inderdaad. Vanavond ook nog wel lang warm, hoor. Met echt zo'n heerlijke zomeravond. Veel zonneschijn en temperaturen nog lang boven die 25 graden. En het blijft dan ook gewoon droog. En dan morgen gaan we het inderdaad nog een schepje bovenop doen wat betreft de temperatuur. Gaan we naar zo'n 31 of misschien zelfs wel 32 graden met opnieuw flink wat zonneschijn daarbij. Er waait wel ook wel een verkoelende bries uit het Noordoosten. Dus dat is denk ik ook wel fijn voor de mensen die er wat minder goed tegen kunnen.
1: En bij de start van bijvoorbeeld de Vierdaagse Feesten zaterdag en komende donderdag de start van de Zwarte Cross, dan ongeveer ook rond die 30 graden?
2: Ja, ik denk het inderdaad wel. In ieder geval tot en met donderdag, dan hebben we nog wel die 30 graden en zonneschijn. Vrijdag ook nog warm met al een graad of 28, maar dan wel langzaamaan een toenemende kans op regen- en onweersbuien. En in het weekend, dan wordt het wel echt beduidend koeler. Met op zaterdag gemiddeld een graad of 24, zondag maar 22. Eigenlijk heel normaal voor de tijd van het jaar, maar dat zal dan misschien wel wat kouder aanvoelen.
1: Ja, ik kan me voorstellen, maar het is nog altijd heel erg lekker. Oké, Donnie, dankjewel hè.
2: Tot de volgende.

0: Spekenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
1: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
2: Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
4: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer. Het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Oké, Sid, dankjewel. En nog even kijken naar het verkeer in Gelderland. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Nou kom je ook inderdaad door Gelderland. 14 kilometer stilstaand verkeer tussen de afrit Veghel en Waardenburg. De andere kant op Utrecht naar Den Bosch. 13 kilometer stilstaan tussen Utrecht-Papendorp en de afrit Everdingen. A12 Arnhem richting Den Haag. 17 kilometer langzaam rijden tussen Houten-Oost en Woerden. En de langste file van dit moment, daar zo recht een hele lange, je zal hem maar vaststaan. A27 Almere richting Gorkum. 25 kilometer stilstaan door wegwerkzaamheden tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen.
0: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Thuis in Gelderland.

0: als je die zou weten en iemand zou tegen je zeggen... de liedje is gemaakt in Australië of in Amerika... zou je het gewoon maar geloven, toch? Wel een kwaliteit, maar dat is hartstikke Hollands nederpop... met Mariska, Mariska Veres onder andere, voor Shocking Blue. En dan gaan we van Mariska, een kleine stap maar, naar Joy. Joy, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het nieuws.
1: Ja, een greep uit Gelders nieuws. Het was even schrikken gisteravond in Wageningen.
0: Oh, echt waar?
1: Echt waar. Wie is er bang voor de boze wolf? Boze wolf, boze wolf. Wie is er bang voor de boze wolf? Ja, wie is er bang voor de boze wolf? Meerdere mensen belden de politie omdat er volgens hen een wolf door de stad liep. Maar het bleek uiteindelijk gewoon om Pina te gaan. Het was een vermiste Saarloos wolfshond. Nou, die zou je eigenlijk voor de grap even moeten googlen, Marcel. Die lijken echt op een wolf.
0: Okay.
1: Ze was tijdens het uitlaten losgeraakt. En omdat ze zonder tuigje rondliepen, er waren toch veel mensen in paniek. Want ze lijkt echt op een wolf. De politie heeft nog meegezocht, maar Pina is helaas nog niet teruggevonden.
0: Ik heb nieuws.
1: Is zij teruggevonden?
0: Ze is teruggevonden.
1: Ja!
0: De afgelopen nacht zelfs, dus die avond inderdaad, was ze helemaal weg. In de buurt nog zelfs, door de hondenzoekwerkgroep Gelderse Vallei is ze veiliger wel teruggevonden.
1: Dus de boze wolf is teruggekeerd.
0: Ja, mooi nieuws, zo. Hè? Ja.
1: Ja, Marcel, er is veel commentaar op het Legends of Rock Festival, wat dit weekend in Arnhem was. Zeker 5 bezoekers werden onwel door de hitte. Het was afgelopen zaterdag natuurlijk ook bloedheet. Bezoekers klagen dat ze geen eigen water mee naar binnen mochten nemen en dat een flesje water €5,75 heeft gekost. De organisatie zelf zegt daarover, ja, bezoekers zijn vooraf gewaarschuwd en ze hadden ook gewoon een schaduw kunnen opzoeken. Toch adviseert de GGD evenementen om juist bij warm weer gratis drinkwater beschikbaar te stellen.
0: Je noemt echt €5,50 voor een glaasje van flesje water?
1: €5,75 zelfs.
0: Oh jongens. Ja, wat zou dat kosten bij de Zwarte Cross? Nee, dat is goedkoper.
1: Dat is goedkoper.
0: Dat denk ik, mag ik toch hopen in ieder geval?
1: Nou, ja. ik ga de laatste jaren graag naar Pinkpop. En op de een of andere manier is het dat Pinkpop altijd ook bloedheet. En daar zijn wel gratis waterpunten. Dus ik was zelf eerlijk gezegd wel verbaasd dat dat nu dit weekend niet het geval was.
0: Nee, je hoeft daarvoor niet naar het toilet, hè, om daar water te tanken. Dat is echt een waterput.
1: Echt een waterpunt. Ja.
0: Punt, ja. Punt. Trouwens, ja.
1: Of put. Het is maar net waar je bent, denk ik. Nou, al heel lang staat het oude bejaardencentrum Rederhof leeg. En in die tijd is het gebouw langzaam een magneet geworden voor avonturiers die door de hekken kruipen om een kijkje te nemen. Het klinkt spannend, maar het is toch allesbehalve veilig.
2: Hier zie je bijvoorbeeld een hek wat ook opengebroken is. En het is dus super gevaarlijk om hier het terrein op te gaan vanwege het asbest en instortingsgevaar.
1: Niet alleen instortingsgevaar, er vliegen ook een hele hoop vleermuizen rond. Toch houdt het mensen niet tegen en Lucas die begrijpt dat wel.
3: Ik begrijp het zeker. Kijk maar naar het gebouw. Het is zeg maar helemaal overgenomen door natuur. Ik vind het gewoon echt super vet eruit zien.
1: Ja, super vet eruit zien, maar toch maar even niet doen. Heb jij iets met de Vierdaagse?
0: Ja, ik heb hem 10 jaar geleden gelopen.
1: Wow, wat goed.
0: Ja, heerlijk is het.
1: Zag je toen veel mensen om je heen met klompen?
0: Ja, die heb ik wel gezien. Ja. Dat schijnt nog goed te zijn, ook voor je voeten. Maar je moet wel heel veel ervaring hebben, maar dan kan je de Vierdaagse lopen op klompen.
1: Maar heb jij in die tijd ook wel eens iemand van 15 jaar op klompen zien lopen?
0: Nee, die doen dat niet.
1: Nou,
0: nee.
1: Die doen dat wel.
0: Oh, okay.
1: Ja. Theo van Pinkster uit Heteren, die gaat deze Vierdaagse wel gewoon 160 kilometer lopen. En jawel, op die houten klompen. Theo die staat normaal met zijn moeder langs de route bij het Amalia Kinderziekenhuis om wandelaars aan te moedigen. Maar dit jaar loopt hij zelf mee. Dat doet hij samen met zijn vriend Liam. En daarmee zamelt hij dus ook geld in voor het Amalia Kinderfonds. En die klompen, ja, dat zorgt soms wel voor een kleine uitdaging.
4: Het is echt letterlijk alsof je met blote voeten op een harde vloer loopt. Je glijdt veel makkelijker uit. Ik glijd best wel heel vaak in het rond. En dat.
5: Maar of dat nou handig is?
4: Niet altijd, soms wel leuk.
1: Ja, soms wel leuk. Dus mocht je iemand tijdens de Vierdaagse op zijn gat zien gaan, dan was het Theo.
0: En was het Theo. Ja, zou het iets voor jou zijn trouwens de Vierdaagse lopen?
1: Absoluut niet.
0: Maar waarom niet?
1: Nee.
0: Dat is leuk.
1: Ja, wat ik moe van.
0: Kom nou toch. Goed, je komt nog een keer terug?
1: Zeker.
0: Dat red je nog wel? Ja.
1: Dat lukt nog.
0: 6:10 is dat.

0: Ja, ooit was dit hartstikke hip. Misschien wel een beetje jeugdsentiment voor je als je dit hoort. Het Only Takes a Minute van Tavares. Dit is Radio Gelderland tot 6 uur thuis in Gelderland. In Duiven bouwen 21 vrienden aan een rijdende bowlingbaan. Ja. Precies, bowlen. En een gloednieuwe spelletjesklasse is er namelijk neergezet op de Zwarte Cross. Die helemaal losgaat komende donderdag. De wagen heet Split Happens, is elektrisch aangedreven en heeft maar 3 kegels. Want dan is de kans op een strike wat groter. Thomas Tikke, je bouwt hieraan. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat een prachtig initiatief. Inmiddels al voor de 4e keer, begrijp ik.
1: Ja, klopt ja. We doen dit jaar voor de 4e keer mee aan de Zwarte Cross.
0: Alle jaren achter elkaar of zat er even wat pauze tussen?
1: Nee, 4 jaar brei ook, ja.
0: Ja, nou leg eens even uit. Hoe gaat zoiets precies in je hoofd, in zijn werk? Hoe ontstaat zoiets? 'S Nachts na een avondje stappen?
1: Dat is vaak als je met de kameraden rond een paar potjes bier zit, dan gaat zoiets vanzelf.
0: Ja. Maar om dit te gaan bedenken is dat hartstikke gaaf.
1: Wij hebben vorig jaar bijvoorbeeld meegedaan met een rijdende Terlanterzee en in de lucht opstelling. Dat we met bromfietsen overheen reden. Volgens mij was het vorig jaar zelfs nog, toen we met z'n allen nog op de Zwarte Cross zaten, dat Tijmen bij ons in de groep zei van, hey, ik heb denk ik wel een ideetje voor volgend jaar.
0: Ja.
1: En toen werden de klasses bekendgemaakt en er zaten zelfs een spelletjesklasse tussen. Dus toen kon het natuurlijk niet anders.
0: Ja, er kan niks meer fout gaan. Je hebt nog een paar dagen.
1: In principe niet. We hebben hem een klein beetje getest. Dus als we donderdagavond bij de proefronde het eerste bultje overkomen, dan kan ons weekend niet meer stuk.
0: Ja, dus het oefenen gaat nu al goed?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, dan ben ik benieuwd. Jullie hebben alvast al een beetje nagedacht over volgend jaar. Wat moet het dan volgend jaar wel niet gaan worden voor de 5e keer een lustrum?
1: Ja, dat is wel een goeie. Ik hou me er zelf nooit zo mee bezig. Ik ben wat dat betreft niet zo creatief. Maar ik denk dat komend weekend dat die plannen wel weer ontstaan, inderdaad.
0: Ja. Hey, vanaf komende donderdag zijn jullie te zien. Het is nou ik ben er toevallig vorig jaar ook geweest. Zo groot. Het is zo groot daar, dat terrein. Waar kunnen we jullie zo ongeveer vinden?
1: Op de crossbaan. Elke dag zijn we, dus als de spelletjesklasse over de baan rijdt, zijn we op de crossbaan te vinden.
0: Oké, de wagen heet dus Split Happens, kan eigenlijk niet missen. Is elektrisch aangedreven en heeft maar 3 kegels. En je kan gaan bowlen op de Zwarte Cross. Helemaal goed, heel veel plezier de komende dagen, Thomas.
1: Hartstikke bedankt.

0: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
1: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
0: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
3: Het is 6:01. Vanavond is en blijft het droog. En het blijft ook nog een tijdje zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind koelt het dan vannacht uiteindelijk af naar een graad of 16. En dan even kijken naar het weer. Voor de komende dagen, het wordt alleen maar heter, 30 tot 33 graden, in ieder geval tot en met donderdag. Dan het nieuws uit de provincie. Inwoners van Altforst, krijgen waar ze maandenlang voor hebben gestreden. De basisschool in het dorp, met een kleine 50 leerlingen, blijft namelijk voorlopig nog even open. Dat heeft het gerechtshof vanmiddag besloten. Scholenkoepel Groeizaam wil de basisschool de tweestroom per 1 augustus sluiten, maar het hof zet daar nu een streep door. De school moet in ieder geval tot 1 augustus volgend jaar open blijven. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink uit Borculo is op 38-jarige leeftijd overleden. De KNVB bevestigt het nieuws aan Omroep Gelderland en zegt diep geraakt te zijn. De politie deed vandaag uitgebreid onderzoek bij de woning van Dieperink aan de Korte Molenstraat. Inmiddels is dat afgerond. Betrokkenheid van andere personen is uitgesloten. Meer nieuws vind je op onze site omroepgelderland.nl of in de Omroep Gelderland app. En dan nog even kijken naar het verkeer. Dit zijn de langste files van ietsje na 17:30. De A2 Den Bosch naar Utrecht. 15 kilometer nog altijd. Dat is al een uurtje of twee zo namelijk. Tussen de afrit Veghel en Waardenburg. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch. 13 kilometer langzamerijdend verkeer tussen de afrit Utrecht Centrum en Everdingen. Een file op de A12 Utrecht richting Arnhem. 11 kilometer langzamerijden tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. En de A12 Arnhem richting Den Haag. 8 kilometer langzamerijdend verkeer tussen Houten Oost en knooppunt Everdingen.
4: Echte Western Sphere vind je bij Riphouse, Texas in Bocholt. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Riphouse

0: maakt het verschil.
1: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
0: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Thuis in

0: de band Train uit Amerika met de zangeres Ashley Moore. Monroe, ze heeft er zelfs. Dat is de echte naam. Moore wordt er vaker gezegd door vriendinnen, denk ik, of zo. Ik weet het niet. Het is 6:10. Dit is Joy. Joy, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent in het nieuws gedoken.
1: Zeker. Nederland wordt steeds droger en dat begint nu echt gevolgen te krijgen. Rijkswaterstaat en de waterschappen die waarschuwen dat we mogelijk al deze week te maken krijgen met feitelijk watertekort. Dat betekent niet dat er natuurlijk geen drinkwater meer uit de kraan komt, maar wel dat er zuiniger met water moet worden omgegaan. Nou ja, je kan bijvoorbeeld denken aan korter douchen, minder te sproeien en ook het zwembad niet elke keer bijvullen. Intussen zorgen de lage waterstanden op de Rijn er ook voor dat schepen minder vracht kunnen meenemen, want anders zitten ze natuurlijk op de bodem, en krijgen boeren op steeds meer plekken te maken met sproeiverboden.
0: Staat er ook een boete tegenover, weet je dat of niet?
1: Durf ik niet zo te zeggen.
0: Ik weet nog wel, we hadden het straks over 1976, het lang geleden. Ja. In de hete zomer had jij het over. En toen kregen mensen echt boetes als ze hun tuintje gingen sproeien.
1: Echt?
0: Meneer de agent kwam langs. Mevrouw, wat bent u aan het doen?
1: Wat bent u daar aan het doen?
0: Een boete van, ik denk 10 gulden had je toen of zo.
1: Ja, ja, nee, ik heb daar nog niks over gelezen.
0: Ander nieuws.
1: Steeds meer slachtoffers van seksueel geweld weten de weg naar hulp te vinden. In onze provincie ook, in Gelderland-Zuid en Midden-Gelderland, steeg het aantal meldingen vorig jaar van 877 naar 1038. En opvallend is ook dat het aantal minderjarige slachtoffers flink toenam. Volgens het Centrum Seksueel Geweld is dat een goede ontwikkeling, omdat meer mensen zich durven te melden. Tegelijkertijd benadrukt de organisatie dat dit waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg is. En Marcel, als ik jou dit laat horen, gaat er dan een lampje bij je branden?
0: Ik ben benieuwd. Oh ja. Ja.
1: Ja, toch.
0: Dat is dat attractiepark op dat tropische eiland met die nagemaakte dinosaurussen.
1: Wat zo uit de hand liep. Ja, uiteraard Jurassic Park. De filmwereld heeft helaas een groot acteur verloren. Sam Neill is overleden, 78 jaar oud. Miljoenen mensen kennen hem natuurlijk als Alan Grant uit de Jurassic Park films, waarin hij oog in oog stond met die dino's. Ook was hij te zien in films als The Piano en speelde hij een hele belangrijke rol in de serie Peaky Blinders.
2: We will discuss our business on Sunday. On the agreed day at the allotted time. And at the place that has already been determined.
3: We made your point. Good night, Mr. Shelby.
1: Volgens zijn familie overleed hij onverwacht. Sam Neill was namelijk eerder behandeld voor kanker en was daarna schoonverklaard.
0: Ja, wat een heftige stem. Wat een mooie stem, een goede stem heeft hij.
1: Goed, hè? Ja, hij was echt supergoed. Want het hele mooie is dat hij dus hier in Peaky Blinders ook een heel ander accent heeft dan bijvoorbeeld in Jurassic Park. Ik vind het altijd toch heel knap dat je je zo kan verplaatsen weer.
0: Ja, kun jij dat ook trouwens? Hier heb je een zeer ABN accent. Je hoort niet waar je vandaan komt.
1: Nee.
0: Moeten we gokken? Kunnen we iets horen waar je vandaan zou kunnen komen als jij je dialect naar boven trekt?
1: Als ik gedronken heb wel.
0: Oh, maar dat is nog niet zo ver, hè?
1: Nee, nou, ik denk dat ik zo meteen fles wijn open trek.
0: Zeg, ga naar het terras, hoor ik dit. Dankjewel.

Anna May en Bluff. En ik ben niet meer bang. In de spits van deze maandag. Zo direct veel meer Nederlandse producten helemaal nationaal. Ze zingen niet allemaal in het Nederlands. Het kan ook in het Italiaans, Frans, Duits en vooral het Engels zijn. En heb je nog een voorkeur van een van de liedjes uit Nederland? Nederlandse producties dus. Gewoon even appen naar de studio van Radio Gelderland. Het nummer is 06-22-22-1342.

Een terecht podium ook vanmiddag bij Radio Gelderland voor George Michael en Freedom. En dan het echte, lekkerste, laatste bewaren we inderdaad voor iets voor zessen. Dat doen we elke dag namelijk. Een monumentale plaat zou je kunnen zeggen uit de alle 1300 goedlijst. Dat is een lijst samengesteld door de luisteraars van Radio Gelderland. En die zenden we in het najaar weer uit in oktober. 1300 liedjes. Je mag zelf gaan meestemmen. Ook eind september zal het zijn. Ja, begin oktober zo'n beetje. Mag je gaan stemmen voor die lijst. Dit is het oudste liedje. Ik zat even te kijken. Ja, komt uit 1959. Is al geschreven in 1940 zelfs. En het is eigenlijk een heel mooi verhaal. Het gaat over een plek. Moet je voorstellen dat jij met je partner ergens bent, als verliefd stelletje, dat je elkaar kust onder de maan. Ja, dan sta je op een Blueberry Hill plek. Dat is een symbool dat staat voor een gelukkige, romantische plek uit het verleden. Dus als je saampiesje nog ergens op een plekje komt, dat je denkt, oh ja, dat was toen, dat was leuk, dat was lekker. Dat is jullie eigen Blueberry Hill plek, zo zou je het kunnen omschrijven. En bij Blueberry Hill hoort natuurlijk Fats Domino.

0: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
0: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
1: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
3: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk. Binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. De Organisatie voor de Rechten van Migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
8: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
9: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
8: Nog niet helemaal dus.
9: Tja, die administratie. Toevallig tips?
8: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
9: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
8: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken. Het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
12: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: De Achterhoek is weer iets van plan. Dat begint meestal met een paar nemen en dan brommers kieken. En daarna wordt er van alles uitgesproken. Wat precies? Dat volg je bij Omroep Gelderland. Vanaf donderdag op gld.nl/zwartecross.
1: Ze zijn een uur lang 100% van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft de Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van Gelderland.

0: doet.
1: Nog even en heel Gelderland staat in het teken van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de eerste wandeldag tot de Via Gladiola. Van de route tot de feesten. Mis geen stap met Omroep Gelderland. Op gld.nl/Vierdaagse.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland. Non-stop.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind en het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Deel op een trekker. Een complete woonkamer op de camping. En iemand die denkt, dit kan nog gekker. Er wordt weer van alles uitgespookt op de Zwarte Cross. Liz en Frank zoeken uit wat er allemaal gebeurt op en achter het festivalterrein. Volg de Zwarte Cross-uitzendingen vanaf donderdag op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland.
1: Elf uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 van de 24 appartementen kunnen nog altijd niet naar huis, omdat hun woning nog niet veilig genoeg is bevonden. Bij de brand in Woerden raakte niemand gewond. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruiken van sociale media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk keren weer terug bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, nu er maatregelen worden genomen na meerdere geweldsincidenten op het terrein. Zo komt er onder meer een dagopvang, zodat asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind en het wordt 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk, verder met vastgoedfinanciering.
7: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
8: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.

0: letztes Glas im Steen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Je hoort wel eens dat ze in Frankrijk niet zo blij zijn met de zomerse invasiemacht van peentjeszwetende Hollanders. Omdat hun slecht opgevoede kinderen het hele restaurant bij elkaar schreeuwen, terwijl de ouders voor het eten al het gratis brood al op hebben en na afloop zonder probleem het hele kaasplateau naar binnen schuiven. Maar om nou de hele route Soleil in de hens te zetten om ons tegen te houden? Goedenavond en welkom bij dit Maandagse Oog, waar de tranen inderdaad weer uitdruppen van de rook die ons vanuit Frankrijk tegemoet waait. Dus is het een belangrijke vraag wat de Europese Commissie precies beoogt met een versoepeling van de regels die juist de CO2-uitstoot door grote bedrijven moet temperen. We vragen het zometeen aan de verantwoordelijke eurocommissaris Bobke Hoekstra. En de dino's worden te duur. Nee, niet die in de speelgoedwinkel, maar de echte. Bij ons legt iemand uit waarom dat een probleem is. Iran en de Verenigde Staten beschieten elkaar niet alleen met raketten, maar doen ook aan wederzijdse intimidatie. Zometeen de jongste ontwikkelingen op dat front. En detective des vaderlands, de kok met COCK is bijna 100. Morgen verschijnt het 99ste boek in de Baantje-reeks. We spreken de schrijver straks een klein uur na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 13 juli.
2: Diverse Europese landen zuchten dus onder grote bosbranden. Nog geen 60 kilometer van Parijs kregen mensen te horen dat ze huis en haard moesten verlaten.
3: Monsieur, quand tout d'un coup on est cerné par les flammes, qu'on vous dit qu'il faut évacuer.
2: Door de brand zijn ook de snelwegen A6 en A7 gesloten, beter bekend als de Route du Soleil. En ook de hoge snelheidstreinen rijden niet, zo merkte deze toerist.
4: En na een uurtje hoorden we al dat er 4 tot 5 uur vertraging was met de trein.
2: Automobilisten op weg naar Zuid-Frankrijk of Noord-Spanje kunnen maar beter goed voorbereid op pad gaan.
5: Iedereen moet zich gaan voorbereiden. En dat betekent niet alleen op de route zelf, maar ook op de plaats van bestemming.
2: Spanje, Frankrijk en nu wordt ook Wales geteisterd door vuur. Deze mensen moesten hals over kop vertrekken.
6: 2 hours later, there was another knock on the door saying, pack a bag, you may have to just leave.
2: Met als grote vraag, wanneer mogen we terug naar huis?
7: But the whole area now up there is an evacuation zone. And we don't know when we're going home.
2: Ook in de Thaise hoofdstad Bangkok woedde een felle korte brand in een café. Deze Nederlandse toerist was getuige en wat hij zag was heftig.
8: Ik zag hoe slachtoffers met zware brandwonden en andere verwondingen uit het café werden gehaald.
2: Veel gewonden zijn er slecht aan toe. 28 mensen overleefden de brand niet.
8: En de overleden slachtoffers werden in witte doeken gewikkeld en op de stoep neergelegd.
2: Het terrein rond aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. En de mensen die buiten sliepen worden opgevangen in een naastgelegen kantoorgebouw, zodat
9: het Rode Kruis weer aan de slag kan op een veilige plek, afgeschermd en gecontroleerd.
2: Aldus minister Van den Brink van Asiel en Migratie die denkt dat zo de rust weer terug zal keren.
9: Er is cameratoezicht, er is preventief fouilleren mogelijk met het veiligheidsrisicogebied wat daar is.
2: En het Rode Kruis gaat ook weer aan de slag in Ter Apel, maar vindt dat er een flink grotere noodopvang noodzakelijk is.
10: Zodat Ter Apel adempauze krijgt, dat mensen niet iedere avond weer naar een andere plek moeten komen en gewoon tot rust kunnen komen in een humane omgeving.
2: Tot nu toe zijn er 100 wedstrijden gespeeld op het WK voetbal. Veel, zegt u? FIFA-baas Gianni Infantino wil in de toekomst een WK met 64 landen. Leuk, zegt deze onderzoeksjournalist.
11: Als jouw land meedoet aan een WK, dan voel je je toch meer betrokken bij een WK.
2: Maar de echte drijfveer is volgens hem toch geld.
11: Dus als jij meer wedstrijden hebt en meer landen, dus meer mensen die zich betrokken voelen en willen kijken op tv, ja, dan komt er veel meer geld binnen bij de FIFA.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En Ismael de Bruin las de kranten vanmorgen.
12: De afspraken over de verdeling van schaars rivierwater in Europa zijn niet stevig genoeg. Dat vindt de Unie van Waterschappen, meldt Trouw. In Nederland maken Rijkswaterstaat en de waterschappen afspraken met elkaar, maar zo'n systeem bestaat niet op Europees niveau. Het zou goed zijn als dat er wel kwam, vindt de Unie. Die wil dat de Europese Commissie het voortouw neemt, zodat er voldoende water naar Nederland blijft stromen.
2: Het gaat om kwaliteit en kwantiteit, zegt de Unie. Weinig water hindert de scheepvaart, het nat houden van de natuur en de landbouw. En als er bovenstrooms in die kleine hoeveelheid water evenveel vervuilende stoffen worden geluist als anders, is dat water dus meer verontreinigd. Dat schaadt de natuur en landbouw in ons land. De Unie vindt dat de bovenstroomse landen hun problemen niet moeten afwentelen op de benedenstroomse landen.
12: Anderhalf jaar na de val van dictator Bashar al-Assad is er nog maar nauwelijks gezocht naar de vele tienduizenden vermisten in Syrië, dat schrijft de Volkskrant. Nabestaanden zijn boos en ongeduldig en beginnen soms zelf met graven. De traagheid is bewuste tactiek, zegt iemand. Kinderen spelen al jarenlang tussen de botten van de doden, soms een kuitbeen, soms een schedel. Voor het huis van een meisje van Legen ligt een massagraf.
2: Militairen houden haar op afstand. De Syrische autoriteiten hebben voor het eerst opdracht gegeven om stoffelijke overschotten op te graven. Syrië staat voor een haast onmogelijke opgave. Sinds 2011 zijn er tussen de 160 en 200.000 mensen vermist geraakt. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er in geen land, voor zover bekend, zoveel mensen vermist geraakt.
12: De hittegolf van eind vorige maand eiste meer dan 10.000 levens in Europa. In de meeste gevallen waren het mensen van 65 jaar of ouder. Dat blijkt uit cijfers van Euromomo, een Europees netwerk dat sterftecijfers analyseert. In Nederland stierven in juni 480 mensen meer dan anders. De onderzoekers bekeken de cijfers van 27 landen. Ze zien geen andere oorzaak dan de hitte als gevolg van klimaatverandering, zo schrijft het Nederlands Dagblad.
2: Het is ongebruikelijk om dit soort oversterfte te zien in deze tijd van het jaar, zegt een arts. Het is heel hoog. De krant vraagt zich af of de overleden mensen ook zonder een hittegolf deze zomer zouden zijn gestorven. Dat is niet waarschijnlijk, zegt een hoogleraar thermofysiologie. Uit onderzoek blijkt dat 95% zonder de hitte niet was gestorven. Naast leeftijd speelt mee of mensen kampen met hartfalen of ademhalingsproblemen.
12: Het aantal AI-bedrijven groeit hard. Nederland heeft er inmiddels bijna 2000, maar blijft daarmee achter bij omliggende landen zoals Duitsland. Dat blijkt uit een analyse van Rank My AI. En dat is een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam, meldt het FD.
2: Bovendien zijn Nederlandse AI-bedrijven relatief jong en klein, zo blijkt verder. De kracht van Nederland is vooral de ontwikkeling en implementatie van AI-toepassingen voor andere organisaties, zoals de bouw van dataplatforms. Ze zijn sterk gericht op advies en de ontwikkeling van AI-tools.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Dirty Work van Steely Dan. In Brussel zijn deze week alle ogen gericht op onze klimaat-eurocommissaris Wopke Hoekstra. Want later deze week komt hij met een plan om de Europese klimaatregels aan te passen. In dit geval zijn het de regels van het ETS. Dat is het systeem waarin bedrijven moeten betalen voor hun CO2-uitstoot. Het ETS geldt als de hoeksteen van het Europese klimaatbeleid en moet bedrijven stimuleren om te vergroenen. Ik ga erover spreken met de eurocommissaris Wopke Hoekstra. Meneer Hoekstra, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, vandaag staat Frankrijk zodanig in de fik dat zelfs de belangrijkste snelweg naar een zonnige vakantie is afgesloten. Volop hittegolven, temperaturen, koers, bosbranden. Klimaatverandering laat zich meer dan ooit echt voelen. Ziet u dat ook zo?
1: Absoluut. En helaas gaat het nog veel erger worden. Want we zien dat nu op een aantal plekken, letterlijk brandhaarden in Europa. Maar ga er maar vanuit dat dat helaas het nieuwe normaal is.
0: Ja. Toch is dan, om meteen te gaan naar het plan waar we het over moeten hebben, de verwachting dat u deze week met een plan komt waarbij bedrijven langer de tijd krijgen om hun CO2-uitstoot terug te dringen. Het lijkt er dan toch een beetje op dat we die tijd helemaal niet hebben.
1: Nee, die tijd hebben we niet en we gaan ook wat anders doen. Dus wat eigenlijk de essentie van het plan is, is om aan de ene kant inderdaad bedrijven toe te staan om gebruik te maken van een zekere flexibiliteit in het systeem. En die is er in het verleden ook geweest. En daar willen we in ieder geval in zekere zin mee door. Maar dat is een belangrijke maar. In het verleden was het zo dat er helemaal niets in Europa geïnvesteerd hoefde te worden om dan ook te zorgen dat die bedrijven decarboniseren. En wat essentieel is wat mij betreft, is dat we die zwakte ondervangen en ervoor zorgen dat die zogenaamde vrije rechten, free allowances hier in die jargon die bedrijven nu krijgen, dat ze die alleen krijgen als ze in Europa in decarbonisering, dus in vergroening investeren. Want dan ga je ook daadwerkelijk werk maken van industriële vergroening in Europa.
0: Oké, dus er zitten, als ik het goed begrijp, twee kanten aan het verhaal. De ene kant is, bedrijven moeten rechten hebben om CO2 uit te stoten. Die konden ze voor een deel gratis krijgen. En daar was niet de voorwaarde aan verbonden dat ze dan vervolgens ook in Europa moesten vergroenen?
1: Nee, eigenlijk zijn er twee zwakheden als je het nou hebt over conditionaliteit in het systeem op dit moment. De ene is precies wat u net beschrijft. Dus er zijn te weinig verplichtingen, wat mij betreft in ieder geval, voor bedrijven om ook werk te maken van investeringen in decarbonisering in Europa. De tweede mismatch zou je kunnen zeggen, is dat het overgrote deel van het geld dat dit systeem genereert, dat gaat terug naar de lidstaten. Ongeveer 80% van het geld wat bedrijven dus ophoesten, gaat terug naar de lidstaten. En als je dan vervolgens kijkt waar lidstaten dat dan uitgeven, dan zijn dat allerlei dingen, maar niet het vergroenen van hun industrie. En ik begrijp dus ook de bedrijven wel die zeggen, ja, we hebben altijd afgesproken dat dit niet een belasting was. Dit was iets wat we zouden doen om te helpen met duurzame energie. Met goedkopere duurzame energie. Met vergroenen van de chemische industrie of de staal of wat dan ook. Dus ja, mogen we ook even wat verwachten van de nationale regeringen. En ik denk dat dat echt een reële vraag is vanuit het bedrijfsleven.
0: Ja, want het beeld is een beetje, er zijn landen die nog heel erg afhankelijk zijn van fossiele industrie. Italië, Polen. Dat de druk om deze regels aan te passen van dit ETS-systeem, dat die vooral van die landen komt. Klopt dat?
1: Ja, er zijn natuurlijk verschillende landen die hele verschillende posities hebben. Overigens ook bedrijven hebben hele verschillende posities. Soms zelfs binnen een industrie. Tata Steel uit Nederland heeft expliciet gemaakt, ga nou door met het systeem, ga door met de ambitie. Maar er zijn ook spelers in exact diezelfde industrie die niet zo'n soort afspraak hebben met hun nationale overheid als waar Tata Steel aan gewerkt heeft, die precies aan de andere kant van de medaille zitten. Dus je hebt een zeer divers landschap. En de crux wat mij betreft is dus om te zorgen voor veel klimaatambitie, ook flexibiliteit, maar dan wel met conditionaliteit daaraan gekoppeld.
0: Ja. En hoe complex is het nu al voor u? Ik bedoel, door wie wordt u op dit moment, door welke lobbyisten wordt u vooral suf gebeld?
1: Nou, heel eerlijk, dat gaat aan de lopende band. Ik heb letterlijk van honderden bedrijven gehoord, van alle lidstaten. de meeste meerdere keren. Soms alleen, soms in gezamenlijkheid, soms via de telefoon, soms in formele brieven. En echt honderden bedrijven die hebben geschreven waarom het zo ontzettend belangrijk is dat we ermee doorgaan. Of waarom we op een pauzeknop zouden moeten drukken. Dus helemaal de andere kant van het politieke spectrum. En vaak wordt dat verklaard precies door wat u net beschreef. Als je kijkt naar Europa, dan zie je dat met name Zweden, Finland en Denemarken, die hebben heel sterk gedecarboniseerd.
0: Ja.
1: En die hebben lage energiekosten, omdat ze heel sterk hebben geïnvesteerd in renewables, maar overigens ook in nucleair. Als gevolg hebben ze veel lagere energieprijzen en zeggen ze, jongens, vooruit met de geit.
0: Ja.
1: U noemde zelf al Italië. Dat is het land wat het meest afhankelijk is van fossiel wat van buiten komt. En wat dus op een heel ander punt zit in die transitie. En dan heb je overigens nog grote verschillen ook tussen alle andere landen. Want Europa is weliswaar een unie, maar ook zeer, zeer divers. Ja. Zeker op het gebied van industrie en economie.
0: Ja, maar als u dus nu toch bedrijven dan ook meer tijd geeft om te vergroenen. Zwicht u dan niet toch een beetje voor die landen die daar tot nu toe te weinig aan gedaan hebben? En straft u niet die landen die juist, u noemde Zweden, Finland, enorm op duurzaamheid hebben ingezet?
1: Nee, dat zullen we dus ook echt niet doen. Dus u zult zien dat de klimaatambitie van 2030 tot 2040 groter zal zijn dan de klimaatambitie van 2020 tot 2030. Dat kan ook niet anders, want vorig jaar hebben we een afspraak gemaakt over die zogenaamde klimaatwet. En hebben we afgesproken dat we in 2040 90, sommigen zullen zeggen 85% van de emissies in Europa gereduceerd moeten hebben. En dit voorstel moet per definitie daarmee in lijn zijn. Dus daarmee ligt er ook, zeg maar, een vloer in de minimale ambitie die dit voorstel zal hebben. Dus wat je ongetwijfeld gaat krijgen na vrijdag is dat de ene kant van de familie buiten boord gaat hangen en gaat zeggen, ja, maar dit is bij lange na niet ambitieus genoeg. En andere mensen gaan roepen dat dit ten koste gaat van de industrie enzovoort. Ik ben ervan overtuigd dat we een voorstel kunnen maken wat echt recht doet aan het enorme klimaatprobleem wat we hebben. Wat daarnaast een belangrijke impuls kan geven voor industriële investeringen in Europa die goed zijn, ook voor het bedrijfsleven.
0: Maar goed, dat is misschien precies het punt waar mensen een beetje over struikelen. Nu zijn het de energieprijzen, waardoor u zegt, ja, we moeten dat toch met elkaar in balans zien te brengen. We moeten toch dat midden zien te vinden. Volgende keer is het misschien de concurrentiepositie ten opzichte van Amerika, waar het klimaatbeleid eigenlijk helemaal op de schop gaat. Zo is er altijd wel wat. En we begonnen met te constateren dat we die tijd helemaal niet hebben.
1: Nee, maar ik zeg ook echt wat anders. Dus ik ga ook niet proberen om een soort gulden midden te vinden tussen die twee polen. Wat ik probeerde uit te leggen of probeerde te benadrukken is dat je hier correlatie en causaliteit voor het bedrijfsleven niet met elkaar moet verwarren. Dus ik zeg ook tegen al die bedrijven die zeggen, ja, maar dit komt allemaal, alle ellende die komt door dat ETS-systeem. Daartegen zeg ik nee. Het klopt dat we een economisch probleem hebben. Dat gaat over te veel regels. Dat gaat over te hoge energieprijzen. Dat gaat over te weinig innovatie, te weinig Europese markt. Allemaal waar. Maar als je vervolgens probeert ETS een schop te geven, ja, dan schop je toch echt het verkeerde beest. Want die energieprijzen die worden maar voor een heel klein stukje gedreven door die ETS-prijs. Het heeft er gewoon mee te maken dat wij in Europa een dramatische afhankelijkheid hebben op het gebied van fossiele energie. Wij importeren ongeveer 80% van al ons gas. Ik geloof meer dan 95% van onze olie. Dus wij zijn aan de genade van de wereldmarkt overgeleverd. En je ziet dus ook precies dat die landen die wel in nucleair hebben geïnvesteerd, die wel in elektrificatie hebben geïnvesteerd, die wel in zon en wind hebben geïnvesteerd, zoals Zweden, Denemarken en Finland, overigens ook Spanje en Portugal, die hebben veel lagere prijzen. Dus dat is uiteindelijk voor dat hele continent de weg uit dit moeras.
0: En u belooft die landen dat wat u vrijdag gaat voorstellen niet iets is wat het juist de landen die dat niet gedaan hebben iets makkelijker maakt.
1: Integendeel, nogmaals, de ambitie die zal het komende decennium groter zijn dan het afgelopen decennium. Die zal in lijn zijn met de klimaatwet die we vorig jaar hebben afgesproken. En met die 90% is Europa het meest ambitieus ter wereld op het gebied van klimaat. Maar we moeten er wel voor zorgen, en dat is de andere kant van de medaille, dat dat geld ook gaat werken voor die Europese industrie. Dus meer geld terug naar decarbonisering, dat moeten bedrijven zelf doen. Maar dat moeten ook lidstaten doen.
0: Goed, dan gaan we zien wat er de komende maanden met uw plannen gaat gebeuren in die ingewikkelde molen van Europa. Dank u wel, meneer Hoekstra.

0: Nona heette die mevrouw. What a way to die. Morgen gaat Gus onder de hamer. En Gus is een 11 meter hoge dinosaurus, een T-Rex, maar wel heel erg dood en als skelet. Op die veiling in New York moet Gus zo'n 30 miljoen opbrengen, want de allerrijkste staan tegenwoordig in de rij voor een eigen dinosaurus-skelet. Wetenschappers maken zich daar zorgen over, want blijft er dan wel iets over voor musea en universiteiten? Ik ga erover spreken met paleontoloog en promovendus Pascha van Bijlert van de Universiteit Utrecht. Goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Ja, het veilinghuis dat Gus op de markt gooit roept van één van de compleetste T-Rex-skeletten ooit gevonden. Dat klinkt heel bijzonder. Is het dat ook?
1: Als het echt zo compleet is als dat te zeggen, zou het heel bijzonder zijn.
0: Ja.
1: Een van de problemen met dit soort veilingen is natuurlijk dat het in je eigen best wil is om altijd te claimen dat het de meest complete, de meest grote, de meest gevaarlijke T-Rex ooit gevonden is.
0: Ja.
1: Dus een wetenschapper zou meestal niet in dat soort subjectieve termen gaan strooien. Alhoewel, compleet is natuurlijk niet subjectief. Maar Er is geen wetenschapper die dit allemaal heeft gecontroleerd.
0: Oh nee, want zijn er überhaupt wetenschappers aan dit skelet te pas gekomen?
1: Nou, ze hebben waarschijnlijk hun eigen experts. En dat zijn natuurlijk wel wetenschappers, in zekere zin. Maar het idee van dit soort wetenschappelijke vondsten zou moeten zijn dat het open is voor andere wetenschappers om te controleren wat je uit je onderzoek krijgt.
0: Ja.
1: En dat is ook het grote probleem. Als je zoiets dus veilt, kan het niet meer.
0: Als je zoiets veilt, kan het niet meer. Nee, want wat gebeurt er dan meestal? Een rijke sheik uit de olielanden, Ali bin Flintstone, die koopt deze dinosaurus. Wat gebeurt er dan mee?
1: Dan in het beste geval komt hij in een museum terecht. En dat is een paar jaar geleden gebeurd met een bekende T-Rex. Die heette Stan. Die is toen in het Natuurhistorisch Museum van Abu Dhabi terechtgekomen.
0: Ja.
1: Dat is het beste geval. Maar in het ergste geval komt hij in iemands villa te staan. Ik weet niet waar hij hem dan plaatst. Want ik heb zelf niet de ruimte voor een T-Rex in mijn woonkamer.
0: Nee, zijn er wat
1: maar dan zet ze hem gewoon ergens neer. En dan is hij gewoon verloren voor de wetenschap.
0: Ja. En dan kan dus ook niemand meer controleren of het inderdaad waar is dat het meest complete is. Morgen moet hij 30 miljoen euro opbrengen. Wie gaat daaraan verdienen eigenlijk? Wie strijkt dat op?
1: Ja, dus dit is een beetje. Dit soort veilingen zie je meestal alleen met Amerikaanse dino's. En dat is voor een belangrijke reden. Namelijk, in Amerika is het zo dat als jij landeigenaar bent, je hebt daar landrechten en mineraalrechten. Ik weet niet meer precies waar dino's onder vallen, maar onder een van de twee. Mm-hmm. Dus als jij die rechten in hand hebt van dat stuk land, dan mogen alle dino's die jij vindt, mag je in principe verkopen.
0: Mm.
1: Dus hoe dit vaak gaat, is dat dan geïnteresseerde partijen gewoon een grote ranch-eigenaar benaderen. Dat is iemand die bezit percelen land zo groot als de provincie Utrecht, waar dan zijn koeien op rondlopen.
0: Ja.
1: En die vragen hem gewoon van mogen wij op zoek gaan naar dino's? En in dit geval mogen we het daarna gaan veilen. En dan krijgt zo'n landeigenaar een deel van de opbrengst.
0: Oké. Okay. En wie zijn
1: overigens
0: Wie zijn die geïnteresseerde partijen dan? Want zijn dat geen wetenschappers? Zijn dat geen archeologen dan?
1: Nou, dus dat kunnen paleontologen zoals ik zijn. Ja. Dus wij gaan met Museum Naturalis gaan wij regelmatig naar Amerika. Maar dan is de afspraak eigenlijk anders, want wij gaan zoiets niet veilen.
0: Hmm.
1: Als je als commerciële partij daarheen gaat, dus Naturalis wil die dingen opgraven en dan in het museum tentoonstellen. En daardoor is het beschikbaar voor de wetenschap.
0: Hmm.
1: Als je er als commerciële partij heen gaat, dan is natuurlijk je eerste doel is gewoon heel veel winst maken.
0: Ja.
1: En als het even mee zit, dan komt hij alsnog terecht bij een museum. Want die mensen zijn de kwaadste niet. Het is niet dat ze dit willen voorkomen dat het voor de wetenschap beschikbaar is. Maar dat is niet hun prioriteit.
0: Hmm. Want er zijn dus commerciële bedrijven die dit soort skeletten opgraven. Dat betekent dat er een markt voor is. Ziet u die markt?
1: Ja, het is zeker een businessmodel. Je hebt heel veel commerciële partijen die dit nu doen. Ja.
0: Ja, nou zei u daar straks, ja, als je mazzel hebt, komt het in een museum terecht en dan kan je er misschien onderzoek naar doen. Als een van de superrijken u uitnodigt van, nou kom gewoon onderzoek doen. Hij staat weliswaar.

0: iemand met heel veel vermogen. En dat is natuurlijk niet heel goed voor de objectiviteit van je onderzoek. Maar zo iemand kan natuurlijk ook besluiten van ja, oké, jij mag wel komen. En jou mag ik niet. Want jouw kapsel staat er niet aan of zo. En ja, dan zijn je claims gewoon niet controleerbaar. Dan kan één onderzoeker kan van alles zeggen. En een van de belangrijkste grondbeginselen van de wetenschap is dat jouw claims falsifieerbaar moeten zijn. Dus iemand moet er naar kunnen kijken en het in theorie onderuit moeten kunnen halen. Ja. Anders is het niet een waardevolle claim.
1: Nee. Dus best zorgelijk dit. Wat moeten we eraan doen, tot slot?
0: Ja, dat is heel moeilijk om iets over te zeggen. Want ja, ik vind natuurlijk dat belongs in een museum. Maar in dit geval, als mensen er zoveel geld voor willen bieden, dan gaan andere mensen er zoveel geld voor vragen. Dus misschien is de vraag eerder, waarom kan het in andere landen niet? Dat is omdat die regels hebben over wat er gebeurt als iets van wetenschappelijk belang wordt gevonden. Dus als je in Nederland een mooi fossiel vindt, echt een heel belangrijk fossiel, dan wordt het eigendom van de staat. Dat staat ook voor hele belangrijke archeologische vondsten. En dat geldt in heel veel landen zo. En dat geldt in Amerika niet. Dus ze zouden in principe de wet kunnen veranderen.
1: Ja.
0: En dan heb je dit niet meer.
1: Goed, nou ja, ik heb zomaar het gevoel dat dat onder deze Amerikaanse regering niet gaat gebeuren. Maar we blijven hopen voor de toekomst. Hartelijk dank, paleontoloog Pasha van Bijlert. Door meteen met het volgende onderwerp. Iran en de Verenigde Staten staan elkaar weer naar het leven. Een Iraanse krant heeft een dodenlijst gepubliceerd. En dat is bedoeld als wraak voor de liquidatie van de opperste leider Ayatollah Khamenei. Bovenaan staat de Amerikaanse president Donald Trump, op de voet gevolgd door de Israëlische premier Netanyahu. En daarna volgen nog andere leden uit de Amerikaanse en de Israëlische regeringen. En Europese leiders als Meloni, Starmer, Macron en Merz. De Amerikaanse president Trump is er niet van onder de indruk, want hij gooide vandaag weer wat olie extra op het vuur met een maritieme blokkade van Iran en door aan te kondigen dat de Verenigde Staten de straat van Hormuz gaan controleren en geld gaan vragen voor schepen die de straat passeren. Bij mij in de studio is Damon Golits, Iran-deskundige van het Haagse Instituut Geopolitiek. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, eerst even dat laatste. Trump die zegt, we gaan de blokkade van Iran weer instellen. Hè. Schepen naar Iran mogen er niet meer door. En we gaan geld vragen voor de schepen die er wel doorgaan. Hoe gaat Iran daarop reageren, denkt u?
2: Nou, dat is natuurlijk een bevestiging van datgene wat Iran zou willen. Hè? Iran zegt dat ook al. Alleen Iran heeft het over ongeveer 10 tot 20 keer minder dan wat Trump nu beweert.
1: Iran had het op. Bedoelt, Iran wil ook tol gaan hebben.
2: Ja, exact. Ja. Maar niet nu, pas later. Iran wil het nu vooral in de gaten houden. Het gaat eigenlijk om een strategische macht over de straat van Hormuz, die dan niet meer teruggaat naar voor de oorlog. Hmm. Maar ik denk dat we eigenlijk aan de vooravond staan van een hele grote oorlog in het Midden-Oosten. Ik denk dat vanavond grote aanvallen zullen zijn op Iran. Ik denk dat een andere nucleaire installatie van Iran wordt aangevallen. En ik denk dat dit weekje gaat duren.
1: En waarom denkt u dat?
2: Nou, omdat Trump dat zegt. En ten tweede, hij heeft het ook aangekondigd.
1: Hij heeft vaker gezegd, we gaan Iran vannacht heel hard aanvallen. En dan, ja, ik zou er niet willen wonen en het risico lopen om iets op mijn hoofd te krijgen. Maar dan leek het toch ook wel weer mee te vallen. Maar u verwacht echt dat het gaat escaleren?
2: Ja, ik denk dat het gaat escaleren. Wat je ook ziet is dat nu Saudi-Arabië na 10 jaar zo'n beetje, of nou ja, een paar jaar in ieder geval, met de Houthis van Jemen in een soort van een tit voor tat staat. Dat Iran heeft gedreigd om de straat van Bab el-Mandab, dat is in de Rode Zee, om die af te sluiten.
1: Aan de andere kant van het Arabisch Schiereiland.
2: Exact. Hè, ja. Ik denk dat het gaat escaleren. En als het gaat escaleren en het zo zou zijn dat, kijk, dat de MOU, dat Memorandum of Understanding, is voorbij.
1: Ja. Dat heeft Trump vorige week ook zelf gezegd.
2: Hoor. Juist.
1: Met dit tuig praten we niet meer. Ja.
2: En los van wat hij zei, wat hij gedaan heeft, is dus die aanvallen hebben toch gezorgd dat gewoon, ja, het geen zin meer in. Je kan niet meer ervan uitgaan dat er onderhandelingen zijn. Dus ik denk dat er een enorme, ja, toch wel aanvallen zullen komen. En als het zover is, en dat is wel een beetje gebeurd hoor, dat de infrastructuur van het land wordt aangevallen. Er is bijvoorbeeld een brug in het noorden aangevallen, in het zuiden van Iran.

0: Dan is er een energieinstallatie aangevallen. Als dat zo is, en Iran gaat vergelden, en Iran heeft eigenlijk gewaarschuwd, dat betekent dat de Perzische golfstaten worden aangevallen.
1: Mm-hmm.
0: Die zijn afhankelijk van hun ontziltingsapparaten. Drinkwater, 80 tot 90% van hun drinkwater komt uit de ontziltingsapparaat. Ja, dan krijg je gewoon een hele catastrofe.
1: Ja, want tot nu toe is dat nog niet echt gebeurd, die ontziltingsinstallaties.
0: Nog niet.
1: Nee. Nog niet.
0: Die van Iran wel trouwens.
1: Ja, ja, door de Amerikanen, ja. Dat was kennelijk tot nu toe een soort rode lijn, maar ik denk dat Iran daar dan nu overheen gaat.
0: Ik denk dat als Iran wordt aangevallen op installaties en op infrastructuur, wat Trump heeft gezegd, dat het wel die kant op gaat.
1: Ja. Wat zegt dat over de machthebbers op dit moment in Iran? Er was vorige week, dit is allemaal begonnen toen een olietanker beschoten werd in de straat van Hormuz door Iran. Daarvan werd gezegd, ja, eigenlijk wil de Iraanse leiding dat niet. Eigenlijk is het de revolutionaire garde die dan een beetje saboteert en zo'n aanval doet en daarmee dat akkoord opblaast. Zo'n dodenlijst, hè?
0: Ja, ja.
1: Ik bedoel,
0: ja.
1: Is dat ook weer een voorbeeld van radicale fracties in Iran die provoceren?
0: Ja, ik geloof niet zo heel erg in het concept van een dat je in Iran twee groepen hebt. De zogenaamde haviken en de zogenaamde gematigden. Dat de hele radicale zijn en dan vervolgens gematigden die dan geen oorlog willen enzovoort. Ik denk dat verschil van mening aanwezig is. Maar over strategische onderwerpen, wel of niet dialoog met de VS, wel of niet aanvallen van schepen enzovoort, dat daar toch wel in Iran een bepaalde strategische keuzes wordt gemaakt. En afhankelijk van in wat voor situatie wij zitten, zit Iran in een onderhandelingsmodus, of zit Iran in een oorlogsmodus, wat nu het geval is, dan zal de hardliners, die zullen dat overnemen. Mm. Die zullen dan op die manier laten zien, net als met die hitlisten waar je het over had, die zullen dat overnemen om te laten zien, wij zijn nog steeds heel machtig. En op die manier proberen met, het heeft ook een Arabisch woord voor, het komt ook in het islamitische shiïsme naar voren. Het heet al-nasru bi-ru'b, met andere woorden, het zaaien van angst en van terreur zorgt ervoor dat je vijanden zullen zich genoodzaakt voelen om toe te geven aan jouw macht. Dat is een manier.
1: Ja.
0: Afhankelijk wat voor situatie we hebben, op dit moment is het oorlog, dan zie je dat diegene die dus het hardst roept, zijn de hardliners.
1: Ja. En hoe serieus moeten we dan zo'n hitlist nemen? Hij is gepubliceerd door een krant in Iran. Dit is volgens mij niet een officiële mededeling van de Iraanse overheid geweest. Want deze lijst komt van ons. Er was sprake van dat Donald Trump niet met zijn mooie nieuwe vliegtuig mocht vliegen, omdat er misschien een Iraanse aanslag op hem gepleegd zou worden. Hoe serieus moeten we het allemaal nemen?
0: Ja, en Israël had inlichting via Wall Street Journal naar voren gebracht dat er plannen zijn, complotten om hem te vermoorden. Ik denk dat je dat wel natuurlijk serieus moet nemen, want er staan ook Europese leiders erop, hè?
1: Ja.
0: Maar tegelijkertijd denk ik niet dat Iran de middelen ervoor heeft om dat te kunnen uitvoeren. Het heeft wel een heel belangrijk doel. En dat is dus via media, zoals dit gesprek, angst zaaien. Zorgen ervoor dat Iran op die manier met terreur en met angst zaaien. Dat hebben we natuurlijk met Islamische Staat ook gezien, hè? 10 jaar geleden. Op die manier ontstaat een soort angst, waardoor de leiders die gaan contact opnemen, de ambassades gaan contact opnemen, en dan komen gesprekken, en dan kunnen de zogenaamde diplomaten zo meteen zeggen, kijk, met ons moet je praten, met ons moet je deal maken.
1: En waarom staan die Europese leiders er eigenlijk op? Want die krijgen van Trump weer op hun kop, omdat ze hem niet geholpen hebben.
0: Nou ja, vandaag heeft Groot-Brittannië heeft de Revolutionaire Garde op de terreurlijst gezet. Daarvoor heeft de Europese Unie dat gedaan, de Revolutionaire Garde op de terreurlijst gezet. Het is eigenlijk een manier van Iran om hetzelfde te doen. Op terreurlijst zetten van Iran. En op die manier eigenlijk ervoor te zorgen dat in de media, vooral westerse media, daar aandacht voor komt.
1: Nou, daar hebben we dan mooi aan bijgedragen vanavond.
0: Weet je wel.
1: Ja, goed. Hartelijk dank voor uw analyse. Niettemin hoop ik echt dat u ongelijk hebt.
0: Ik ook. Ja, okay. Ik ook. Graag gedaan.
1: Boris, dank u wel.

0: Ja, we lopen door de straten van de Nederlandse stad. Dat hoor je meteen, want De Kok met C-O-C-K. Dat was de iconische introductie van de bekendste regisseur van Nederland. U hoorde hier de begintune van de televisieserie die over hem gemaakt werd. Naar de boeken van de hoofdpersoon van de Baantje-reeks. Maar die spelling zal er inmiddels bij de meesten wel in zitten, want morgen komt alweer het 99ste boek uit in die detective-serie. En later dit jaar komt er zelfs een nieuw seizoen uit van die gelijknamige televisiebewerking. Hoe blijft Baantje na bijna 100 boeken nog steeds zo populair? Ik ga het vragen aan Baantje-schrijver Peter Reumer. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, morgen komt dus jouw allernieuwste Baantje uit. Kun je een tipje van de sluier oplichten zonder te veel te spoilen? Wat is er nu weer aan de hand?
1: Ja, dit deel heet De Kok en Moord in de Praktijk.
0: Ja.
1: Er wordt een huisarts gevonden in zijn praktijk en die is om het leven gebracht. En dat zet weer een hele hoop situaties in werking en de kok moet uitzoeken wie dat gedaan heeft en waarom het zo gebeurd is.
0: Ja. Dat laatste is een bekend patroon. Je schreef al 29 van die 99 Baantje-boeken.
1: Ja.
0: De oorspronkelijke schrijver, Appie Baantje zelf, had natuurlijk een politieverleden waar hij uit kon putten. Hoe kom jij steeds weer op een nieuwe plot?
1: Dat haal ik uit het leven om mij heen.
0: Hmm.
1: Ik bedoel, het
0: hoe is het met je huisarts?
1: Dat zal ik je vertellen.
0: Okay.
1: Mijn huisarts nam afscheid als huisarts. En had besloten dat al zijn patiënten die van hem afscheid namen een donatie moesten geven voor zo'n laatste wensambulance. Weet je wel, dat je mensen die op hun sterfbed liggen nog even naar de zee laat kijken of de hertjes op de Veluwe.
0: Ja.
1: En dat had hij gedaan. En een half jaar later zijn mijn vrouw en ik in Italië en zien daar een restaurant en dat heet Ballum. En mijn huisarts heette Ballum. Dus wij maken een foto daarvan en sturen dat naar hem. En hij zegt, ja, jullie dachten dat ik dat geld had besteed aan een ambulance. Maar ik heb er een restaurant van gekocht in Italië, wat een grapje was.
0: Ja.
1: Maar toen dacht ik wel, dat is een plot.
0: Hmm.
1: En dat is het begin van dit boek geworden.
0: Ja.
1: En zo sta je de hele dag aan.
0: Je staat de hele dag aan, ja. Ga je ook research doen in politiedossiers en zo om daar inspiratie op te doen? Of laat je het een beetje komen, de werkelijkheid?
1: Ja, nou ja, kijk, ik zeg altijd, Baantje is een sprookje. Het heeft niets met de werkelijkheid te maken. Het lijkt een beetje de werkelijke wereld, maar het is een totale andere wereld. En kijk, als je een moord moet oplossen in 150 pagina's, daar doen ze vaak 6-7 jaar over, begrijp je? Dus die realiteit valt niet te vatten in een boek.
0: Nee. Er verschenen ook 12 seizoenen van Baantje op televisie. Daar schreef jij de scripts voor. De kok werd...
1: Nee, dat is een grote vergissing.
0: Oh.
1: Ik heb de serie bedacht. En ik heb de serie geproduceerd.
0: Ja.
1: Als producent. En ik heb slechts een enkel scenario geschreven.
0: Oké. Het is volgens mij geen vergissing dat De Kok werd gespeeld door je vader, Piet Reumer.
1: Dat klopt dan weer.
0: Heb je hem nog steeds voor ogen als je schrijft?
1: Ja, dat is wel grappig. Het is zo dat Appie Baantje heeft De Kok gecreëerd en uiteindelijk werd het een symbiotische relatie. Die gingen steeds meer op elkaar lijken. Zo sterk dat Appie ook het renommee van De Kok overnam als een hele knappe politieman.
0: Mm.
1: Wat hij nou ook niet was. Maar goed. Mijn boeken zijn eigenlijk gebaseerd op de serie. Dus ik zie altijd de kok van de serie voor me. Dus mijn vader zit inderdaad elke dag dat ik zit te tikken, zit hij naast me op de bank.
0: Ja. En er komt ook een 13e seizoen van de televisieserie. Schrijf je daaraan mee?
1: Nee, daar heb ik maar dan ook helemaal niets mee te maken.
0: Oh, hoe kan dat?
1: Ja. Het plan was om dat op basis... om dat op basis te doen van mijn boeken. Waardoor je dus die was aangepast aan de tijd en noem maar op.
0: Ja.
1: En dat wil zeggen dat dan de uitgeverij de licentie van die boeken moest gunnen aan Endemol in dit geval, of de Mol.
0: Ja.
1: En dat is niet gelukt in de onderhandelingen. Dus zij zijn teruggevallen op de oude Baantjes.
0: Oké,
1: maar ik sta er verder buiten. Want
0: de oude Baantje boeken, ja.
1: Ik ga niet over de rechten, ja.
0: Nee, vind je dat jammer?
1: Ja, natuurlijk. Ik had het wel heel erg leuk en ook eervol gevonden als ze mijn boeken waren gaan verfilmen. Maar Ja, het had me ook een zomer vol stress opgeleverd, zal ik je zeggen. Dus ik heb het nu een stuk rustiger dan wanneer ze dat wel gedaan hadden.
0: Oké, het toont wel aan dat er ook nog weer een nieuwe televisieserie aan... dat baantje, om het plat te zeggen, nog steeds verkoopt. Hè? Merk je dat in de verkoop van jouw boeken? Is die nog steeds populair?
1: Ja. Ja, je mag dat plat noemen, maar ik vind het wel prettig, hoor.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Nou, wij zien inderdaad door de jaren heen, tegen de trend in, zal ik maar zeggen, dat er toch
0: de
1: nog steeds
0: wel... De trend in boekenvak, bedoel je?
1: Ja, waar de oplages naar beneden gaan, zie ik hem toch wel stijgen elk jaar. En dat heeft ook te maken met het feit, kijk, met baantje denken ze altijd dat het is voor oude mensen of zo. Ja. Er komt ook wel eens iemand naar me toe die zegt, Reumer, ik heb de hele serie. Ja. Maar er zijn ook heel veel jonge lezers. En voor wie het blijkbaar ook een leuke, aanvaardbare wereld is. En dat groeit, ja, dat groeit. Ja.
0: En hoe merk je dat het jongere lezers zijn? Krijg je daar reacties van?
1: Ja. Je hebt ook heel veel blogs tegenwoordig. Ja. En Thrillzone bijvoorbeeld, dat is er zo één. Er zijn er een heleboel. En ja, daar staan gewoon recensies op. En vaak ben ik heel blij met die recensies.
0: En ja, maar het is toch. Het is toch eerder mijn wereld als 73-jarige boomer dan de wereld van jongeren van tegenwoordig. Wat is dan de aantrekkingskracht, denk je?
1: Nou, dat is en blijft het geheim van het succes van Baantje. Ik heb er een podcast over gemaakt met mijn zoonje Hop. Maar ik wil je hier wel op deze late avond vertellen.
0: Ja, die heb ik helaas gemist, dus vertel.
1: Maar het geheim van het succes van Baantje is de kok. En dat is een figuur die stijgt over, net zoals als Maigret of Poirot, hè, zo'n grote buitenlandse collega's, stijgt boven alles uit. En jong en oud, dat maakt niet uit. Na de Baantjer-serie werd ook voor het eerst weer in die tijd, hè, jaren 90 van de vorige eeuw, door de hele familie gekeken. Mm-hmm. Dus de bank zat vol. Dus het was van een mannetje van 9 tot een vader van 49. Iedereen keek naar opa en oom keek ook. Dus blijkbaar heeft hij de kok een aantrekkingskracht die niet leeftijdsgebonden is. Mm. En wat het precies is, dat weet ik niet. Ik probeer het zo goed mogelijk in stand te houden.
0: Ja.
1: Maar dat is wel een opzienbarend feit. Als Appie Baantje iets goed gedaan heeft in zijn leven als schrijver, is het creëren van het karakter van de kok.
0: Ja.
1: Dat is zijn grote verdienste.
0: En voor jouzelf, de aantrekkingskracht, ga je met evenveel enthousiasme zometeen aan het 100ste boek beginnen?
1: Ik zal je iets verklappen deze late avond.
0: Verklap.
1: Ik ben al begonnen.
0: Je bent al begonnen.
1: Okay. Ja, nee, dat moet altijd vroeg gebeuren. Ja hoor, echt waar. En ik zal je zeggen, als ik dat niet meer heb, dat enthousiasme om te beginnen, want ook ik ben een 73-jarige boemer, dan stop ik er subiet mee. Als het publiek zegt, we hebben het wel gezien, dan stop ik er subiet mee. Maar het is nog zo leuk om de kok een moord te laten oplossen in weer een andere wereld, weer een andere omgeving. Amsterdam kent zoveel aparte werelden en omgevingen, dat waar ik weer karakters kan bedenken die daarbij komen. En nee, ik vind het nog steeds een vreugde om te doen. En okay, ik ga gewoon door met nummer 100, zodat wij in januari volgend jaar trots kunnen zeggen, dit is de langstlopende serie in de wereld met één en dezelfde hoofdpersoon in de hoofdrol.
0: We zien er naar uit. Ik kan je nog een heel klein tipje dan oplippen van wie gaat er dood in nummer 100?
1: Nou, wat ik je kan zeggen in nummer 100, het speelt zich af in Artis.
0: Oké, daar gaat een dier dood.
1: Ja, ongetwijfeld ook. Okay. Maar niet alleen.
0: Daar laten we het bij. Daar laten we het bij. We zitten nu al op het puntje van onze stoel. Dankjewel, Peter. Maar dit was het Oog voor vanavond. Morgen zit hier Wilfried Thiel.
2: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof blikt dichter Babs Gons terug op haar tijd als dichter der Nederlanden met haar nieuwste bundel Wie zijn we morgen?
3: Dingen zijn niet zoals je ze ziet per se. En dat je altijd even verder kijkt, vraagt, luistert. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk.
2: En acteur Vincent Croisset heeft een bewogen jaar achter de rug waarin hij fysiek en mentaal tot uiterste werd gedreven.
4: Het leven is natuurlijk veel intenser geworden op een bepaalde manier. Alles komt veel meer binnen.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Ster. Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
10: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
3: alleen de prijs is anders.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: NPO Radio.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Nacht van Gelderland.

0: Delicten.
1: Kijk iedere donderdag naar Plaat Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de 2e keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder.